en de energietransitie. Ondanks zorgen over kunstmatige intelligentie heeft president Trump herhaald dat hij de ontwikkeling ervan niet wil vertragen. Trump dineert straks met de baas van AI-bedrijf Anthropic. Hij roept op om het tempo te matigen. Maar daar is Trump het niet mee eens. Hij wil de voorsprong op China behouden. De radicaal-rechtse partij AfD mag geen burgemeesters leveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. Ze deden in 3 gemeenten mee aan de tweede ronde van de burgemeestersverkiezingen. Daarin zijn telkens nog maar 2 kandidaten over. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg in Münster de andere kandidaat ruim 80% van de stemmen. En het duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen. Dat schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Plaatselijk kan het ook gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedenacht.
1: De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Ze vermoeden sterk dat hij een vuurwapen had. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. De zaak wordt nog onderzocht. De relatie tussen Nederland en Israël bekoelt. Israël trekt de diplomatieke status van ambassademedewerkers in. Een uitzonderlijke stap. Volgens Israël is dat een reactie op het importverbod op spullen uit illegale nederzettingen. Dat ging vorige week in. En eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen. President Trump heeft een etentje met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die wil dat de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie worden vertraagd, omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar Trump herhaalde tegen Amerikaanse media zijn standpunt dat hij het daar niet mee eens is. Hij wil de AI-race winnen van China. En het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de Straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. Vannacht is het bewolkt, al zijn hier en daar ook opklaringen. Plaatselijk kan het gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 20.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, dat meldt de NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaak een gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranjeorde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. Mathieu van der Poel is blij met zijn 3e plek op het WK wielrennen op de weg. Hij reed lang op kop, maar dat hield hij niet vol. Hij zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en kon daar niet meer achteraan. Het was voorlopig de laatste wedstrijd voor Van der Poel. Hij gaat zich nu focussen op de baby die hij deze winter krijgt. Het is rustig weer bij minima tussen 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel mist voor, maar die verdwijnt vanochtend snel. Dan schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 20.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. Facebook en Instagram moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat zegt de Nederlandse koepel van legale goksites. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal, zeggen ze. En daarom slepen ze Meta voor de rechter. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. Het Israëlische leger zegt dat ze een van de daders hebben gedood van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het gaat om een Palestijnse man die werd gefilmd terwijl hij een stel ontvoerde op een muziekfestival. Beelden van die ontvoering gingen op grote schaal rond op social media. Het stel dat ontvoerd werd is eerder al gered. Het is de radicaal-rechtse partij AfD niet gelukt een burgemeesterspost te veroveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee met de verkiezingen, waarin telkens 2 kandidaten het tegen elkaar opnamen. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg de CDU-kandidaat in Salzgitter bijna 75% van de stemmen. En Griekenland heeft een historische overwinning geboekt in de Nations League. Ze wonnen van Duitsland met 0-1. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Ze staan nu bovenaan in de groep waar ook Nederland in zit. Oranje won gisteravond van Servië, dat werd 2-1. En daardoor staat het Nederlands elftal tweede. Het is een rustige nacht bij minima tussen de 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel wat mist voor. Die verdwijnt vanochtend snel en dan gaat de zon schijnen, afgewisseld met wat wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Adela.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Winscombe. Ask me how we go.
0: En dit is nieuw.

0: Hey Luc, goeiemorgen.
1: Morgen.
0: Luc, heb jij daar ook wel eens last van?
1: Waarvan?
0: Dat het soms net iets te lang duurt. En je zoiets hebt van, was het maar net iets eerder klaar?
1: Ja.
0: Man. Hoe krijgen jullie het voor elkaar? Een mooie 1-0. En dan in de laatste paar minuten 2-1 verliezen.
1: Nee.
0: Zo komt er nooit op de radar bij Savi.
1: Nee, Koen. Dat weet ik toch, jongen. Wat een slecht begin van de week.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. 17:30 geweest. Q-Music waar je naar luistert. En ik zal meteen met de deur in huis vallen. Want Koen in de app van Q-Music, zoals je net gehoord, die begint er eigenlijk meteen over. Ik weet niet eens hoe je dit weet, Koen. Hoe weet je nou dat ik, met 2-1 verloren heb? In de allerlaatste minuten. Ach, dit is echt vreselijk. Afgelopen weekend, gisteren moest ik voetballen met mijn eigen voetbalclubje. VV Voorwaarts, zondag 3. Mijn amateurclubje uit Utrecht. En wij stonden eigenlijk de gehele wedstrijd voor met 1-0. Gewoon bijna de hele wedstrijd lang. Dus de eerste helft hebben we gewonnen met 1-0. De eerste 80 minuten hebben we nog gewonnen met 1-0. De eerste 90 minuten hebben we nog gewonnen met 1-0. En toen in de blessuretijd op het bord stond al gewoon 90 minuten. We hadden al 90 minuten gespeeld. En in de blessuretijd krijgen we 2 doelpunten om ons oren. En ik kon echt wel het hele veld bij elkaar vloeken. Ik was zo chagrijnig. Ik zat ook helemaal doorheen. Blaren op mijn voeten. Stijve, stramme hamstrings. Het was bloedheet. En dan gewoon 2 doelpunten tegenkrijgen. Ik vind dit helemaal geen leuk begin van de week. Dat hier nu appjes over binnenkomen. Snel door naar de volgende. Een heel geintje, Koen. Dankjewel voor je appje. Quinty, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lucky.
1: Morgen.
3: Het weekend is weer afgelopen.
1: Ja.
3: Ik heb helemaal niks gedaan, dus ik ben helemaal uitgerust.
1: Ach.
3: We kunnen er weer aan deze week. Ja. Wat heb jij nog gedaan dit weekend?
1: Daar gaan we het niet over hebben. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Ah, zometeen Meredith Brooks en Bitch. Q-Music. Nash, Shakira en Burna Boy.

0: aan alles kan ik merken dat het voor mij nog een beetje maandagochtend is. Dat ik echt nog op moet starten. Goedemorgen, je luistert naar Q-Music, Luc van de redactie hier. De dag begon met een appje van Koen Huygens. Die sprak een audiobericht in en die mij toch een beetje verwijten. Van ja, hallo, hoe kun je nou met je eigen amateurclubje, met je eigen voetbalclubje, VV Voorwaarts, in de allerlaatste minuten van de wedstrijd de winst weggeven? En ik vroeg me af, hè, hoe weet Koen dat? Hoe kan Koen dat nou weten? Nou, dat komt eigenlijk door het volgende. Koen, zeg het zelf maar.
1: Ja, Luc, hoe weet ik dat?
0: Ja, zeg het eens, jongen.
1: Je hebt het zelf verteld gistermiddag om 16:30 in je update.
0: Oh ja, dat is waar, ja.
1: Wel opletten wat je allemaal vertelde, jongen.
0: Ja, ik zal zo even blijven opletten wat ik allemaal vertel. Er zijn meer mensen die hebben hier over geappt. Ik geef elke zondagmiddag bij Stefan in de uitzending even een sportupdate. En dan praat ik over alle professionele sport in de wereld. Maar ook af en toe over mijn eigen clubje. Ik heb dit gisteren gewoon verteld op de radio. Ja, dus misschien moet ik dat ook leren onthouden wat ik allemaal vertel. Nou, het is nog maandag. Ik ga nog even een bakje koffie zetten om die hersenen een klein beetje aan te zetten. Een beetje te prikkelen, ook bij jou. Wil ik graag van je weten, wat is jouw allereerste associatie bij het woord safari? Kom maar even door via de app van Q-Music. Ik ben er benieuwd naar. Ondertussen Afrojack, LOA Black, In My World.

0: Ed Sheeran op Q-Music en Bad Habits. Ik vroeg jou net naar jouw allereerste associatie bij het woord safari. José die zegt dieren. Dalia die zegt jungle. Marinda komt met jeep. Edwin, goedemorgen.
1: Nou, de eerste associatie met safari is natuurlijk Tanzania. Kan niet anders.
0: Kan niet anders. Ik vroeg je naar je allereerste associatie, omdat dat eigenlijk inhoudt, is wat Viro Parijs inhoudt, zo moet ik het zeggen. Jouw kans op 2.500 euro iedere ochtend. Het spel 4 op een rij. Je krijgt van ons 4 woorden en we willen graag je allereerste associatie bij ieder woord. Heb je nou de 4 zelfde associaties als bijvoorbeeld Mattie, als Annemarie of als ik? Dan win je 2.500 euro. Dat later deze ochtend, om 8:30 dus. 2.500 euro, nog nooit zo makkelijk kunnen verdienen. Even misschien een klein voorbeeldrondje. Even gewoon kijken hoe het afgelopen vrijdag ging. Toen speelde luisteraar Yvonne met Bram. Bram Krikke, die je hier elke vrijdagochtend hoort. En zij kregen de volgende woorden. Dames. Vrachtwagen. Sushi. En safari. Nou ja, Bram die stapte eigenlijk zoals elke vrijdag erg zelfverzekerd de studio binnen. Voor het spelletje 4 op een rij. Maar of dat nou zo goed uitpakte.
2: Hey, Matty. Bram, het eerste woord is... Dames.
3: Heren.
2: Vrachtwagen.
3: Chauffeur.
4: Jammer.
2: God. Hè? Nou, afgelopen. Ja, wat, heb je nog andere suggesties bij vrachtwagen, Bram?
3: Transport.
2: Nee. Yvonne, jij zei bij vrachtwagen...
4: Auto.
2: Auto.
4: Ik sta aan de kant van de snelweg en ik zie auto's en vrachtauto's.
3: Ja.
2: Bram, wat had je gezegd bij sushi?
3: Japan.
2: Maar dat was ook niet goed geweest. Daar zei Yvonne namelijk vis. En wat had je gezegd bij safari?
3: Een jeep.
2: Ja. Dat werd vaak gegeven in de
4: app. Geen match.
2: Nee, jullie waren
3: Nee. Want ik voelde wel een klik, Yvonne.
4: Ja. Heb je dat? Hey,
0: Matty. En bij safari zei Yvonne drankje. Ik zou zeggen, neem er nog één.
5: De Q-Music alarmschijf.
6: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song.

0: Licky Lee en I Follow Rivers op Q-Music. Hele goeiemorgen.
1: Ik zou zeggen, zet je radio iets harder aan, want straks mag je stiekem meeluisteren naar een confrontatie tussen Mattie Valk en Sander Lantinga. Ja, die ken je misschien wel van Koen en Sander. Luister even mee, dit gebeurt er onder andere.
2: Gadverdamme, Mattie Valk. Wat ben jij, sinds dat wijf bij je weg is, ben je alleen maar...
3: Oh, nu wordt het lelijk.
1: Ja, wat hier precies gebeurde aan de hand is, hoor je na 6 uur.

0: 20.000 euro. En zo klinkt het.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Goedemorgen. Steeds meer ouderen raken gewond doordat ze vallen. Vorig jaar moesten meer dan 12.000 mensen door een val naar een spoedeisende hulp. Dat schrijven meerdere media. De ouderen breken dan vaak hun heup of pols, maar lopen ook soms hersenletsel op. Vandaag start een speciale actieweek om ouderen hun spieren en balans te laten trainen, waardoor ze letterlijk op de been blijven. De politie heeft vannacht een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Waarschijnlijk had hij een vuurwapen bij zich. Vlak daarna is nog een tweede man opgepakt. Wat er precies aan de hand was, wordt nog onderzocht. En Israël is boos op Nederland. Dus sinds vorige week mogen spullen uit illegale Israëlische nederzettingen hier niet meer worden ingevoerd. En Israël pakt nu de diplomatieke status af van Nederlandse ambassadeurs in medewerkers in Ramallah. Wat dat dan precies inhoudt, dat is niet duidelijk. Ze moeten in ieder geval binnen een week vertrekken. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd. En Mathieu van der Poel is gisteravond derde geworden bij het WK wielrennen. De Nederlander was een van de smaakmakers bij de race in Canada en reed lange tijd op kop. Maar uiteindelijk kwam hij toch net te kort. Toch was Mathieu zelf best tevreden, zegt hij bij de NOS.
4: Ik heb de koers gereden die ik wou zijn. Ik denk dat ik een enorm sterke wedstrijd rijd. Ik was eigenlijk altijd voor op alle aanvallen die achter mij kwamen. En dat was een beetje wat ik in gedachten had.
3: Het WK is gewonnen door de Amerikaan Brandon McNulty. Zaterdag was er wel Nederlands succes bij de vrouwen. Daar werd Demi Vollering wereldkampioen. Het weer dan van Buienradar. Vooral in het westen is het vandaag bewolkt. Daar kan ook wat regen vallen. In de rest van het land iets meer zon. Het wordt 19 tot 25 graden.
0: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer. Twee files van 5 minuten of langer. Te beginnen op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen de Hocht en Batadorp. Er staat een defect voertuig. De file is daar 3 kilometer. Je vertraging 10 minuutjes. En dan de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen de havens 5500, 5700 en de havens 6200, 7000. Daar is de oprit afgesloten. De file 4 kilometer. Je vertraging een kwartier.
2: Luc van de redactie.
0: Even lekker wakker worden met David Guetta en Sia. Beautiful People ga je horen na Bruno Mars, On My Soul.

0: Bruno Mars en All My Soul. Op Q Music een hele goede morgen. De ochtend op Q Music die is begonnen. Luc van de redactie hier. Op die redactie zelf, daar is iedereen best wel druk. Zometeen misschien eens even inchecken, kijken wat er allemaal gebeurt. Ik zie Matt hier rondlopen, de rest van de redactie. Kiki van de redactie is er ook. Roel die is er net binnenkomen wandelen. Langzaam maar zeker begint hier dus de ochtend. Nadat we allemaal terugkeren van een wel een leuk weekend. Eerlijk is eerlijk, ik had een heel goed weekend. En ik weet van Matty ook dat hij volgens mij wel een leuk weekend had. Hij had namelijk dit weekend de verjaardag van een van zijn beste vrienden. Dat is Sander Lantinga. Ja, dat is die ene Sander van de Koen en Sander Show. Die hier eigenlijk een deurtje verderop werken. En omdat Sander 50 jaar wordt, pakt hij groot uit met een hele lange verjaardag. Er werd zoveel gepland, van een kroegje naar een restaurant, naar nog een kroegje, naar een 12 uur, een proostmoment. Nou, een hele lange verjaardag dus. En Matty zag daarom vrijdag al heel veel beren op de weg en ging even na bij Sander met een brutale, maar eerlijke vraag of die eigenlijk echt wel moest komen.
1: Oké, we gaan over de gang bij Q-Music en dan gaan we naar de andere studio.
2: Ja, maar Matt.
1: Even kijken. Kijk, hier zijn onze collega's. Hey, Sander!
3: Hey, hallo.
1: Hey, lieve vriend!
3: Hi, gaan we zoenen of knuffelen?
1: Ja, een knuffel natuurlijk.
3: Hi.
1: Ja, hi.
3: Hallo.
1: Ik heb Bram ook meegenomen als wingman.
3: Leuk je keer te ontmoeten.
1: Nou, ja,
3: ben je lang. Ik ben lang mee jij.
4: Echt, hè? Hey. Ja, oh. Maar we zijn hier niet voor mij, maar ook een beetje voor jou, want jij bent bijna jarig.
3: Ik ben overmorgen word ik 50, jongens.
4: Wat leuk.
3: Ik geef best een groot feest.
1: Ja. Lieve Sander, jij hebt mij natuurlijk uitgenodigd om te komen.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
1: En toen kreeg ik van de week ook nog een belletje van: zou je nog wat eerder willen komen? Want ik wil je ook bij het etentje hebben.
3: Ja, klopt.
1: Ja, precies. Ja. En dat betekent eigenlijk zeg maar dat ik, dan ga ik om denk ik 1:30 'smiddags van huis weg.
3: Ja.
1: En dan ben ik ook om denk ik 1:30 'snachts weer thuis.
3: Ja.
1: Vanwege het reizen natuurlijk. Als ik nou om 10:00 denk, ja, ik red het echt niet meer, zeg maar. Want ik hou er rekening mee dat ik het gewoon niet red.
3: Ja.
1: Zeg maar tot 12:00. Want het is toch een soort van oudejaarsavondsfeertje. Je gaat op oudejaarsavond ook niet om 10:00 naar bed.
3: Nee, klopt.
1: Zou het je me kwalijk nemen als ik zeg maar om 10:00, stel dat ik het nou niet red, dat ik dan de trein terugpak naar huis? Of zeg je, nou, dan ben je geen goede vriend, ik word maar 1 keer 50.
3: Matty, dat neem ik je kwalijk.
1: Nee, toch?
3: Jawel.
1: Nee.
3: Ja. Maar Matty, jij zit al 7 maanden in de alcoholoze fase en weet ik van wat allemaal. Je eet crackers met bruine tosti, kaas en weet ik van wat allemaal. Dus daar zal niet aan liggen. En daarnaast ben je in Amsterdam. Dus er is genoeg om wakker te blijven.
1: Oké, dus jij zegt blijven.
3: Maar dat jij nu aan de vork, word ik 50 of jij?
4: Ik moet wel zeggen, kijk, dit is natuurlijk ook wel, je hebt wel een beetje een verjaardag als de zonnekoning. Dat wel. Het is wel overdreven.
3: Dat valt. Nee, maar dan hebben we het nog niet over 14 oktober, 3 november. En natuurlijk oudjaarsavond, waar ik het ook vier. Zegt de man die in Japan getrouwd is ongeveer.
4: Dat is dan ook wel weer waar.
1: Ja, daar heeft hij ook een punt.
4: Ja, Matt, dan moet je gewoon gaan. Ja, kom op.
1: Lieve vriend, ik zie jou morgen.
3: Nou, ik eigenlijk is mijn plezier in die hele verjaardag eigenlijk gewoon, heb jij nu weggenomen.
1: Oude god, man.
3: Ik trek de uitnodiging in. Oude je stikt er maar lekker in. Gadverdamme, Matties Valk. Wat ben jij, sinds dat wijf bij je weg is, ben je alleen maar aan
1: het nu wordt het lelijk.
3: Bram, wat doe je zaterdag?
4: Nou, toevallig niks. Om, ja, ik ben erbij.
3: Je mag tot na 12 blijven.
4: Dat is lief.
3: Ja,
4: leuk. Nou, ik ben er.
0: Was Matty nog welkom op de verjaardag van Sander? En tot hoe laat is hij gebleven als hij überhaupt gekomen is? Nou, daar gaan we sowieso deze ochtend achterkomen. Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart. Hoor je zo meteen op Q Music na David Guetta en Sia.

0: Bonnie Tyler, Totally Eclipse of the Heart, op Q Music. Op de redactie ook mooi meegezongen door Mattie.
1: Ja, is natuurlijk ethisch, hè. Ik had een ethisch feestje.
0: Dat klopt, dus, ja.
1: Ik ken alle liedjes uit mijn hoofd. Ja, hey, goedemorgen, jongen.
0: Goedemorgen.
1: We gaan het natuurlijk over mijn ethisch feestje hebben straks.
0: Ja, bij Sander zijn verjaardag.
1: Bij Sander zijn verjaardag. Maar naast mij zit nog iemand, die verdient ook een groot applaus. Dat is Annemarie. Annemarie heeft namelijk een... was het een lunch?
2: Een lunch, ja, zeker.
1: Gehad voor de duur van...
2: 5 uur.
1: Jeetje.
0: Ja, 5 uur.
2: Dat is niet alles.
1: Ja, let op.
2: Met een schoonfamilie.
0: Ja, we zullen extra aardig voor je zijn deze ochtend.
2: Ja.
1: Hey, de setting was wel goed.
2: Nou, de setting was abnormaal, zou ik bijna willen zeggen. Want het was een 2-sterren-restaurant ergens in het zuiden van Limburg. Dus
1: Hallo.
2: Dat is niet iets wat je iedere week doet of ieder jaar.
1: In Rotterdam zouden ze zeggen, kun je bek niet verder open?
2: Ja, nou, bijna niet, nee. Dus wij hebben van 12 tot 5 aan tafel gezeten. En toen zijn ze zo, nou, het Maastrichtse, nou, het Limburgse platteland opgerold, kan ik wel zeggen. En nee, dat was ontzettend heerlijk.
1: Ben je niet een keer uitgeluld na 5 uur?
2: Ja, nou, het was ter ere van een verjaardag. Dus het ging ook nog even over het leven van diegene. Dus dan, daar begin je dan mee. Maar op een gegeven moment komt er natuurlijk wel meer wijn bij. Maar bij zo'n restaurant krijg je ook heel veel uitleg over de gerechten. En over de wijn. Dat je op een gegeven moment ook denkt, oh ja, dit moet ik wel even processen. Oh ja. Maar dat is een goede afleider.
1: Ja, dus,
2: en op een gegeven moment, ja, kun je ook geen boe of baar meer zeggen. En dan moet je dat ook accepteren. En dan zit je gewoon met de broek op de haakjes open, weet je wel. Ja, dat is gewoon op een gegeven moment zo.
0: Wat eet je s'avonds nog iets dan? Of denk je, nou, krekkertje kaas... Ik ga naar bed.
2: Wij liepen terug naar het hotel in Maastricht. En toen kwamen we nog langs de Mac. En toen was echt de vraag, gaan wij dit nog doen? Maar ik had er absoluut geen behoefte aan. En daar moet heel wat voor gebeuren. Dus om 8 uur ook gewoon heerlijk in bed. Dat was
1: geweldig.
2: Nou, toen begon het bij jou ergens.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Om 8 uur, toen was ik nog niet eens op 20% van het programma.
0: Wow.
1: Nou, ik zal je zo meteen vertellen hoe het was.

0: Jordan Sparks, Chris Brown, No Air op Q-Music. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Het is leuk om even een klein inkijkje in de app van Q-Music te krijgen. Want de hele ochtend lang kun je natuurlijk je vraag stellen aan Matty. Of een gesprek beginnen met Matty. Luister even mee wat er ongeveer binnenkomt op een willekeurige ochtend.
1: Hey Matty, maar wanneer gaan jullie eindelijk eens een keer het nieuwe nummer van Ella Langley draaien dan? Die is nog beter.
2: Hey Matty, kom je ook naar Creta om te kijken naar mijn mooie poster van Miley Cyrus?
3: Hey Matty. Mijn vriendin en ik willen binnenkort gaan trouwen, maar nu zoeken we nog iemand die heel graag een babs wil zijn. Wie weet wil jij onze babs zijn?
0: Nou, misschien een beetje een grote vraag, zo voor 6:30. Hey Matty,
4: ja?
0: Heb jij het einde van de verjaardag eigenlijk gehaald?
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen.
4: verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
23: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
0: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 1 file van 25 minuten of langer op de A15. Ridderkerk richting Oost-Voornep tussen de havens 5500, 5600 en de havens 6200, 7000. Daar is de oprit afgesloten. De file is 8 kilometer, je vertraging een half uur.

0: Jij had een eerste date op een plek.
1: Wij zijn in bad gaan zitten en verdwenen onder het sop. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Daar zijn we kennis gaan maken.
0: Nee. Nou ja, zeg. Ja. Wat zijn aurapunten?
2: Stel je doet iets heel goed, dan zegt iemand van je krijgt aurapunten. En dat is eigenlijk een compliment.
0: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
2: 1000 aurapunten.
0: Wow!
3: Channing fucking Tatum.
0: Oh,
3: is mijn jongen. Vrouw gaan volgen.
0: Saskia, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij hebt letterlijk 8 Bram. Zolang het Channing Tatum niet is, is er niks aan de hand, toch? Nee, 6:55 op maandag, de 28e van september. Goedemorgen, Luc.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
7: Goedemorgen.
0: Zo, hoe gaat het met je? Ben je een beetje fris? Ben je een beetje uitgerust dit weekend? Nou, ik niet. Ik had een verjaardag. De extreem lange verjaardag van mijn lieve vriend Sander Lantinga. Ja, hij werd 50 en het werd groots gevierd. Verjaardag van de Zonnekoning werd het ook wel genoemd hier afgelopen vrijdag door Bram Krikke. Alles werd uit de kast getrokken, jongens. Ik moest inclusief reistijd en voorbereidingen om 2:00 middags aan de slag. En hij zou om 12:00 die avond jarig zijn. Ja, een evenement van bij elkaar toch 12 uren.
5: Wow.
0: En ging ik het halen tot 12:00. Tot het moment dat hij echt jarig was, of haakte ik eerder af. Want ja, ik ken mijn eigen ritme. Ik ben ook 41. Misschien herken je het wel. Als je altijd vroeg opstaat, dan is alles na een uurtje of 11:30, 12 s'avonds, kost dubbele energie, toch?
6: Onhaalbaar.
0: Onhaalbaar.
6: Het is echt onhaalbaar. Je moet aan het infuus. Het is bijna niet te doen.
0: Ik heb het gehaald.
5: Ja!
0: Ik heb het gehaald. Dankjewel. Dankjewel.
5: Wat goed.
0: Ja, het was echt een... ik zal zo meteen 6:55, jongens, zal ik even alles uit de doeken doen. Want het was gewoon een geweldige middag.
6: En ben je dan ook meteen al begonnen met drinken? Want 12 uur lang... Ja?
0: Ja.
6: Oh, dat vind ik ook.
0: Ik zal even laten horen. Dit was het moment van binnenkomen.
8: Oh. Het is nu 6:50. We zijn binnen. De energie staat op 60%, want ik heb gereisd. Maar ik sta naast de jarige. Het is nog over hoeveel ben je jarig? Even kijken.
9: Over 7,5 uur.
0: Dat is een beetje theater bij Verstand de Lantinga. Maar ik ben meteen naar het pils gegaan.
6: Oh, ja, dat kan dan toch helpen op een gegeven
0: moment. Ik moet zeggen, het laatste uur ben ik de finish overgedragen door iemand anders die ook op de verjaardag was. Dat was een bekende Nederlandse zanger. En wij zijn samen richting 12:00 gegaan. Omdat wij kregen het laatste uur, kregen we het wel echt lastig.
5: Oh.
0: Bekende Nederlandse zanger. Ben ik samen met ons tong op de knieën, zijn we de finish overgelopen. Tot 12:00.
6: Maar die trad niet op, maar die was gewoon op de verjaardag.
0: Ja, die zit ook in de kenniskring van Stan. Zometeen 6:55 vertel ik je alles. En afgelopen weekend, nou ik weet niet wat jij hebt gedaan, maar heel veel mensen hebben aan hun poster gewerkt voor Miley Cyrus. Hey Matty, ik wil naar Miley. Aankomende woensdag ga ik rondrijden. Woensdag is dat toch? Of ga ik donderdag rondrijden? Woensdag.
5: Je gaat woensdag.
0: Nee, woensdag ga ik rondrijden. Dus 6:54 bij de middagshow met Domien Verschuren. Op zoek naar de winnende poster. Zometeen eens even wat inzendingen doornemen. Mensen die dus naar Miley Cyrus in Hollywood willen. Er zijn prachtige posters gemaakt. We duiken ook nog even in haar leven. Want ze heeft hardop gezegd wat haar ochtendritueel is. Nou, ik moet zeggen, voor iemand die een waarde heeft van $140 miljoen... vind ik het een vrij eenvoudig ochtendritueel. Sterker nog, jij zou het ook morgen kunnen doen.

0: Cameron Whitcomb, Back in Music en Kingdom of Fear.
1: Hey Matty, ik wil naar Miley.
0: Miley Cyrus is toch vaak het afgelopen decennium over de tong gegaan. Er was altijd wel iets aan de hand met Miley. Dan zat ze weer op een sloopkogel. Dan was ze weer extravaganza aan het feesten. Het leuke is, wij geven natuurlijk twee tickets weg voor deze smaakmaker, dit icoon. We proberen deze week ook een beetje in haar leven te duiken. Wat is nou haar favoriete moment van de dag? De ochtend. Nou, spiegel je eigen ochtendritueel even aan dat van Miley Cyrus. Luister het even mee, want wat doet zij in de ochtend?
2: Mornings, best time ever. I have a bunny, two rescue birds that are, one has no foot, so she needs a little extra care. When I get to care for her in the morning, like the joy that that brings me, hand feeding her her little berries out of my hand and her millet, it puts me in the best headspace to do the best show possible because I'm reminded of like how life is so beautiful.
0: Zij staat 's ochtends op en dan gaat ze zorgen voor haar konijn. En ze heeft twee geredde vogels, waarvan één dus een voet mist. En die gaat ze zitten voeden. Vond ook geinig dat ze, ja, daar heeft ze genoeg reflectie om erachter te komen. Ja, als je dan zo'n vogel bent en je wordt gevoed uit de handen van Miley Cyrus, heb je dat totaal niet door natuurlijk.
2: These birds are so damn difficult.
3: Yeah.
2: They have no idea that it's me. Yeah. I always think if they had any idea.
3: Yeah.
2: That like I'm the one in here hand feeding the mullet. But they don't care and that's what I love about nature.
0: Als je namelijk weet dat je gevoederd wordt door Miley Cyrus, krijg je natuurlijk geen hap meer door je keel, Luc.
4: Nee, dat snap ik ook wel. Misschien beter voor die vogels ook als ze van niks weten.
0: Twee tickets voor haar concert in de heuvels van Hollywood. Twee concerten waarvoor 1,5 miljoen mensen in de wachtrij stonden. Wat moet je nou doen?

0: Maak een poster waarop staat: hey Mattie, ik wil naar Miley. Dat moet er sowieso op. Hang die voor je raam. En laat ons even weten dat er een poster voor je raam hangt. Aankomende woensdag ga ik namelijk rijden tussen 4 en 7 naar de winnende poster. Dan moet je wel thuis zijn natuurlijk. Als je de deur niet open doet, dan ga ik naar het volgende huisje. Hey, ongelooflijk leuk. Want heel veel mensen hebben hun poster al gestuurd. Luc, laten we ze heel even doornemen. Wat is er al binnengekomen?
1: Onder andere de poster van Vienna uit Houten. Zij heeft ervoor gekozen om de poster grotendeels in zwart-wit te doen. Want ze heeft zo'n ouderwetse filmtape heeft zij nagemaakt.
0: Ja, wel vet hoor.
1: Dus echt zo'n ouderwetse tape die in zo'n grote draaicamera eigenlijk zou moeten. In het midden staat Miley Cyrus, heel groot afgebeeld. Hey Mattie, ik wil naar Miley. De Hollywoodster van Miley Cyrus is erbij geplakt. Een vliegtuigje, een microfoon. Ja, en helemaal eigenhandig gemaakt. Dat vind ik
0: dus
1: wel leuk.
0: Geen AI, hè?
1: Geen AI.
0: Ja, goed dit.
1: Dan is er Patricia uit Nijmegen. Zij is volgens mij vol gaan tekenen. Het is allemaal getekend. Zij heeft de sloopkogel van Miley heeft zij gemaakt. Maar dan met het Q-Music logo die daar een muur kapot ramt. Hey Mattie, ik wil directly naar Miley.
0: Ook echt handwerk.
1: Ja, echt heel mooi gedaan. Ziet er goed uit.
0: Super.
1: En deze is ook leuk. Deze zal bij jou in de smaak vallen, denk ik, iemand. Want René uit Utrecht, die heeft Hey Matties gemaakt. Die heeft zo van Friends set gecreëerd. Ik zie ook een paar Friends karakters. Jij zit ertussen. En ze zijn samen aan het kijken naar een concert van Miley.
0: Ah, natuurlijk. Ja, dat heeft ook allemaal zich afgespeeld. Die opnames waren natuurlijk ook in Los Angeles van Friends. Oké, nou, laat je inspireren. We zullen ook wat even wat posters delen in ons Instagram-account. Dat is Hey Mattie. Dan kan je even wat inspiratie opdoen. En zorg dan dat je thuis met de aankomende woensdag tussen 4 en 7 sta ik voor de deur. Dan ga je naar Hollywood, naar Miley Cyrus. Dit is Nothing Breaks Like a Heart. This

0: Jonas Blue, Back Your Music en Edge of Desire.
1: Hey Matty, goedemorgen.
0: Morgen.
1: Hoe is de verjaardag geweest?
0: Ja, hoe is de verjaardag geweest? Nou, dat zal ik eens even vertellen. Mijn lieve vriend Sander Lantega, die werd 50. Inderdaad, die van het duo Koen en Sander. En die had een verjaardag extravaganza gepland. Een ongelooflijk lang programma.
2: Hoe zag dat programma eruit? Ik hoorde wat vrijdag al het er ook over. Toen zei Bram Krikke van, nou, lijkt de Zonnekoning wel zo'n groot programma. Maar even de timetable. Hoe was de dag ingedeeld?
0: Verjaardag van de Zonnekoning had drie locaties. Te weten, een borrel bij hem thuis in Amsterdam. Daarna zouden we gaan eten in een restaurant. En het grote feest, dat was echt een fantastische plek trouwens. Het was een jaren 80 arcadehal met een bar, met een dansvloer, met spelautomaten. En daar zou hij dus 's nachts om 12 uur jarig zijn. Nou jongens. Lang zal het duren. Lang zal het duren. Ik moet wel zeggen, het was echt meteen leuk. Want die dag begon dan bij hem 's middags thuis. En dat thema was dus ethisch. Ik had een felgroen Adidas sportbroekje aan. Een jaren 80 sweater en jaren 80 sneakers. Iedereen had ook echt zijn best gedaan. Ik heb meteen drie keer Jane Fonda gezien. Eén keer een slechte Madonna. En Hulk Hogan was er ook. Dus dat was echt superleuk. Ja, Jane Fonda.
3: Dat is die vrouw van die sportpakjes, toch?
0: Absoluut.
2: Jane Fonda.
3: Let's get physical.
0: Ja, dat is echt voor de vijftigers. Ja. Voor de vijftigers, Luc. Google maar even. Het is echt een beetje. Ja, met wie is er? Sidney Sweeney van die tijd, denk ik een beetje.
3: Ja, dat is trouwens helemaal niet Let's Get Physical, dus weer een ander.
0: Nou, hoe dan ook.
2: Zij was op de verjaardag.
3: 88.
0: Ze was op de verjaardag. Ik moet het meteen zeggen, de tijd vloog. Die borrel thuis bij hem was hartstikke leuk. Het restaurant waar we aten, gewoon eenvoudige saté, waar het rook naar 100 jaar Amsterdam, was ook geweldig. En voor ik het wist, jongens, stond ik al om 8:30... op die eindlocatie, in die arcadehal. En toen dacht ik, nou, het is nu 8:30. Ik zit nog wel lekker in mijn velletje. De energie was wel een beetje opgebruikt, maar ik voelde me niet heel slecht. Ik moet zeggen, ik had 50% energie nog over tot 12 uur. Ik dacht wel, nou, het is nu 8:30. Het valt me niet tegen, maar het wordt ook geen walk in the park tot 12 uur.
2: Nee.
0: Batterijtje begon wel een beetje leeg te lopen. En toen rond een uurtje of 10:30 uit het niks.
2: Oh nee.
0: Man met de hamer.
2: Oh.
0: Ja, 10:30. Dacht, nu krijg ik het zwaar.
3: Maar hoeveel pils zat er al in?
0: 14.
3: Ja, dan snap ik dat op zich.
0: Ja, ik was om 4 uur begonnen.
3: Ja, nee, oké.
2: Dat is heel grappig, heel normaal.
3: Ja, oké, heel normaal. Maar dan ga je wel natuurlijk licht uit.
0: Ja, maar van het een op het andere moment volledige shutdown. En wij waren dus op dat moment in die arcadehal. En dat was te gek. Want overal waren nogmaals speelautomaten. Er was een dansvloer. Er was een bar. Er werd gedanst. En ik dacht alleen maar zo, ik moet echt even zitten. Ik ben zo ongelooflijk moe. Toen vond ik ergens in die arcadehal een picknickbank. Daar ben ik aan gaan zitten.
2: Oh.
0: Dacht, ik ga hier even op krachten komen.
2: Ja, heel goed.
0: En toen zat er nog iemand aan die picknickbank. Een bekende Nederlandse zanger. En die zei, kun jij ook niet meer? Ik zei, nee, ik kan ook niet meer. Toen zei die, Mattie, wij gaan elkaar naar de eindstreep trekken.
2: Wat leuk.
0: Ja. En dat hebben wij op een hele leuke manier gedaan. Door middel van een spelletje. Ik wil zo meteen dat spelletje even met je spelen. En je hoort dus ook welke bekende Nederlandse zanger er tegenover me zat. Want het was ook echt een triple A-naam.
2: Oh.
0: Ja, echt leuk. En Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
3: Ja, het is weer eens misgegaan met een powerbank in het vliegtuig.

0: vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar 799

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
4: eboekhouden.nl. Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Thuisbatterij?
8: Einde salderingsregeling? Terugleverkosten?
9: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij. Gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Het geluid.
15: Het geluid van Q-Music is nu waard alweer 20.000 euro.
16: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
17: Goedemorgen, het is 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
18: Ja, goedemorgen. Het is een stuk drukker bij de huisartsenpost. En dat komt onder meer door AI. Steeds meer mensen zoeken hun klachten op, bijvoorbeeld via ChatGPT. Met name in de avond en in het weekend als de reguliere huisarts dicht is. Vaak is dan het advies om toch even de dokter te bellen, schrijft het AD. Onder andere daardoor krijgen huisartsenposten tienduizenden extra telefoontjes per jaar. De meeste blijken uiteindelijk niet heel dringend en kunnen wachten tot de reguliere huisarts, maar het zorgt wel voor dat je langer in de wacht staat. Het aantal Nederlanders dat in het buitenland tankt is in een jaar tijd met 20% gestegen. De Nederlandse bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. Benzine is over de grens nog altijd goedkoper dan hier. In totaal hebben Nederlandse automobilisten 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. En het is opnieuw misgegaan met een powerbank aan boord van een vliegtuig. Dit keer bij een Lufthansa-vlucht van Duitsland naar Portugal. Een powerbank vloog in brand bij een stoel. Het cabinepersoneel kon ingrijpen, maar de piloot besloot voor de zekerheid in Frankrijk te landen. Vorige week vloog aan boord bij KLM de powerbank van oud-KLM-baas en oud-politicus Camille Eurlings in brand. Dat toestel was onderweg naar Curaçao, maar moest vanwege de brand omkeren en uren terugvliegen. En dan nog voetbal. Het was de avond van Max Meerdink tijdens de Nations League van Oranje tegen Servië. Hij mocht voor het eerst in de basis beginnen bij Oranje en hij maakte meteen 2 doelpunten. Daardoor won Nederland met 2-1. De spits van AZ is ontzettend trots, zegt hij bij de NOS.
7: Ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom wat hier gebeurt. En ja, gewoon super blij. Dat je gewoon voor het grote Oranje uit mag komen. Dat je scoort en ja, als team dat we hier winnen. Dat is heel mooi.
18: Donderdag speelt Oranje tegen Griekenland. Dat land zorgde gisteravond nog voor een stunt door verrassend met 1-0 van Duitsland te winnen. Het weer dan van Buienradar, vooral in het westen en noorden bewolkt. Kan ook wat regen vallen daar. In de rest van het land iets meer zon. Het wordt 19 tot 25 graden.
19: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 3 files van 25 minuten of langer. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Empelbrug staat 4 kilometer file. Je vertraging is daar een half uur. Dan de A15 Ridderkerk richting Oost-Voorne. Tussen Brielen en de havens 6200, 7000. Daar is een oprit afgesloten. De file 7 kilometer en je vertraging 30 minuten. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Markbrug en Moerdijkbrug 9 kilometer file en je vertraging 25 minuten.
17: Mijn lieve vriend Sander Lantinga was eerder vrij duidelijk over wat hij vond van dat ik er rekening mee hield dat ik het niet zou redden tot 12 uur op zijn verjaardag, het moment dat hij echt jarig zou zijn.
20: Maar Mattie, jij zit er al 7 maanden in de alcoholoze fase en weet ik van wat allemaal. Je eet crackers met bruine tosti, kaas en weet ik van wat allemaal. Dus daar zal niet aan liggen. En daarnaast ben je in Amsterdam. Dus er is genoeg om wakker te blijven.
17: Oké, dus jij zegt blijven.
20: Maar dat jij nu al aan de vorken, word ik 50 of jij?
15: Music.
18: Hey Mattie.
17: Nou, ik heb het gered en ik ga je zo meteen haarfijn uitleggen op welke manier. Want ik had wel een beetje hulp nodig. Na de pauze, dit is Magnetic. Q-music.

0: en Magnetic. Goedemorgen, 6 over 7 op maandag de 28e van september. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Als je net de radio aanzet. De setting waarin we ons bevinden is het volgende. Ik zit in het laatste uur voordat mijn lieve vriend Sander Lantinga 50 wordt. Het is 3 over 11 s'avonds en ik heb het zwaar. Ik moest even gaan zitten in de jaren 80 arcade speelhal waar het feestje zich afspeelde. Er was een dansvloer, er was een bar en er waren overal spelautomaten. Echt een mega vette locatie. Maar ja, de man met de hamer was langsgekomen, jongens. En om 12 uur zou mijn lieve vriend 50 worden. Dus ik moet dit wel volhouden. Toen ben ik in die arcade speelhal even op zoek geweest naar een rustpunt. En ik vond zo'n oude picknickbank. En daar zat nog een bekend persoon die zei... Heb jij het ook zo moeilijk? Ik zei, ja, ik heb het ook even pittig, man. Ja, wie zat daar? Christian heeft een idee.
4: En nu ga jij ons natuurlijk vertellen dat jij met Gordon samen een flinke lijn cocaïne naar binnen hebt gesnoken.
1: Einde verhaal.
0: Nee, dat heb ik niet gedaan. Jongens, de man die zei, pak maar mijn hand. Ach, was Simon Keizer. Ja, Simon zit ook in de vriendenkring van Sander Lantinga. En hij had het ook zwaar. Maar je moet even de setting begrijpen. Wij zitten daar in die speelhal. Iedereen staat op de dansvloer, behalve Simon en ik. En we waren natuurlijk ook nog ethisch verkleed. Dus ik had een felgroen Adidas sportbroekje aan met de jaren 80 sweater. En Simon zag eruit als een soort new kid eigenlijk. Maar dan uit de jaren 80. Oh. Super strak trainingspak, oorbelletje in. En daar zaten
1: leuk.
0: We dan. Dat was echt wel leuk. Hoe hebben wij het nou tot 12 uur gered, jongens? Ik zal het je precies vertellen. Wij hebben een introspelletje gedaan. Dus alle liedjes waarop mensen stonden te dansen... wij zijn het intro geraden van de liedjes die zijn gedraaid. Wat is er?
2: Ja, ik zie er ook gewoon twee op zich nog jonge jongens... gewoon een beetje hangen aan een picknicktafel die het niet meer redden. Dat bedoel, ja, je bent ook geen 80 natuurlijk. Nee, een spelletje bedenken.
0: Ja, ik weet het. Ja, wij waren ook echt gedoopt tot de bejaardentafel.
1: Nee, maar deze verjaardag begon natuurlijk om 10:15 ochtends al ongeveer.
0: Ja, precies.
1: 12 uur later. Ja, dan, en dit 36 bier in je mik, dan lig je er natuurlijk net iets anders bij.
2: Ja, okay.
0: Wil je de liedjes die wij voor ons kiezen hebben gekregen... waarmee wij hebben gespeeld? Dus de vraag is eigenlijk, kun je Mattie en Simon verslaan?
1: Oh, leuk.
0: Ja, vind je leuk? Oké, daar komt hij.
1: Ja, toch?
0: Degene die als eerste weet, mag roepen. Komt hij aan.
1: Take on me.
0: Aha.
1: Wow.
0: Volgende. Ik en Simon, terwijl de rest op de dansvloer stond.
2: Can Hurry Love, Phil Collins?
0: Nee.
2: Oh nee, dit zijn de Dolly Dots.
0: Heel goed. Avond was nog niet voorbij natuurlijk. Iedereen danste door. Simon en ik werden moeier en moeier. En daar kwam de volgende.
1: Ja, natuurlijk.
2: Zeg jij het maar, Luc.
1: Elton John. Nou, dat deden ze niet. Ze zaten ergens in de hoek van de ruimte, maar goed.
0: De avond was nog niet voorbij. Welk liedje is dit?
1: Oh, ja. Ja.
2: Het begint met een A.
1: Uiteindelijk met ba.
0: Helemaal niet verkeerd, jongens.
1: Wat een leuke muziek werd daar gedraaid, joh.
0: Echt een hele leuke muziek werd gedraaid. En op een gegeven moment, ja, toen was het gewoon zover.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5,

0: echt zonnekoning.
1: Ja, toch?
0: Echt zonnekoning. Hoe was Sander eraan toe? Toch even benieuwd. Lag je al lam in de hoek hier? Of
1: ongelooflijk. Die man heeft gewoon de energie van een kleuter van 4. Ja. Dat is echt niet te geloven. Die heeft zoveel energie.
2: En waar was jouw vriendin Kiki eigenlijk in dit geheel? Want die is...
1: Die was wel aan het dansen.
2: Ja, dat scheelt natuurlijk ook een paar jaar.
1: De dansvloer. Maar ja, dat scheelt 13 jaar, weet je wel. Dus nee, jongens, ik heb echt een waanzinnige avond gehad. Hey, wil je iets horen van die jaren 80 platen? Wat is leuk om even te draaien? ABBA?
0: Zo, ABBA is goed.
1: Ja?
0: Ja hoor, ABBA is heel goed.
1: Of,
0: ik heb begin van de dag, Elton John is ook goed.
1: Ja.
0: Lekker heel.
1: Annie, wat zeg jij?
2: Ik zeg ABBA.
1: je lijkt Menno wel, altijd ABBA. Ja, ik zal hem er even bij pakken. Overigens wil ik je zo meteen dan ook nog even laten horen. Ik was niet de enige die een feestje had dit weekend.
3: Schat, ik had gisteravond een feestje hier voor vrienden in het dorp. Nou, dat was echt fantastisch. Ik heb denk ik echt een halve fles Salmari op. Ik heb zoveel op.
1: Ja, zometeen de rest van het appje van Marieke Elzinger.

0: bij Q-Music en Note to Self. Maandagochtend. Afgelopen weekend zijn er trouwens nog veel verhalen binnengekomen naar aanleiding van wat Bram vertelde hier afgelopen vrijdag. Hij had naar eigen zeggen een bijna doodervaring. Nou viel dat wel mee. Hij was in een spijker gestapt. Maar hij dacht echt, ik sta op de poort van de hemel te kloppen. Zeg maar. Viel allemaal reuze mee. Er waren toen heel veel mensen die zeiden, ja, maar lieve Bram, met alle respect, ik heb echt een bijna doodervaring gehad. Zometeen moeten we toch nog heel even iemand bellen, want die heeft toch een partij krankzinnig verhaal daarover.
1: Oh.
0: Eerst nog even dit. Ik stond dus afgelopen weekend op het themafeest jaren 80. Ik zag dat mijn lieve vriendin Marieke, ja, ik dacht dat die ook al dood was. Ik dacht, die staat in de hemel. Iedereen was in het wit, maar het bleek om een tennisvereniging te zijn. En Wilfred Genee stond te zingen op dat feestje waar zij was. Ja, ik denk, ja, dit is niet meer dit leven hier.
2: Nee.
0: Ja, man. Ze was dan op een verjaardag van een vriendin. En die had Wilfred Genee ingehuurd.
1: Een beetje een koortsstroom.
0: Ja. Ik weet ook niet wat kost dan Wilfred Genee. Ik heb het idee dat hij voor 12,50 komt hij opduiken.
1: Ik kan toch helemaal niet zingen, hè? Dat is gewoon nog een karaokezanger, toch?
0: Ah, hij vindt
1: het
0: zelf van wel, hè?
1: Oh,
2: ja, dat vindt hij zeker. En hij wil graag ook, hij wil eigenlijk ook zanger zijn, voor mijn gevoel. Hij wil maar geen tv-hoofd, interviewer, presentator zijn. Ja. Hij wil eigenlijk de zanger zijn.
0: Maar het was dus leuk. Dus ik stond op een jaren 80 themafeestje. En Marieke die had een tennis themafeestje. Kreeg de volgende ochtend nog even een appie. En ik kan me dit zo goed voorstellen bij haar.
3: Schat, ik had gisteravond een feestje hier voor vrienden in het dorp. Nou, dat was echt fantastisch. Ik heb denk ik echt een halve fles Salmari op. Ik heb zoveel op. Ik had zelf die fles mee. Maar goed, toen kwam ik om. Het was ook 12:30 of zo. Echt lam thuis. En toen moest ik dus nog de oppas te woord staan. En dan moet je je echt vermannen. Ik kom eraan, lieverd. Dan moet je je zo vermannen. Want je wil gewoon normaal zijn, maar je bent die vrouw van 40 bij die tiener. Nou, ik denk dat het is gelukt, maar waarschijnlijk dacht hij, deze mevrouw is echt heel erg dronken.
2: Maar dit blijft dus de rest van je leven. Want als je een tiener bent, dan doe je dit richting je ouders. Dan kom je thuis en zeg je, nou, niks aan de hand. Ik heb misschien 1 of 2 biertjes op. Maar als je dus een vrouw van 40 bent, dan doe je dit nog steeds.
0: Ja, dit kan me zo goed voorstellen.
1: Ik weet ook, ik heb nog niet echt een onbekende oppas gehad, dat ik dacht, oh, ik moet even normaal doen als ik binnenkom of zo. Maar ik heb ook wel eens van vrienden, zijn we naar de kroeg geweest en die appte later. Ja, ik ben echt 3 rondjes gaan fietsen, want ik moest echt voor onnuchteren voordat ik binnenkom met de oppas.
0: Ja. Heerlijk zeg. Nou jongens, we hopen dat je fris en wel lekker aan deze week bent begonnen. Het is maandagochtend, wij zijn bij je. Dit is de Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: Ja, Back in Music en Don't You Worry Child. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Het gaat over de huisartsenpost. Misschien weet je het wel dat je belt. Je staat heel lang in de wacht. Het is daar ontzettend druk. En dat komt onder meer door AI.
0: Ja, want heel veel mensen die nemen dus eerst AI in de hand op het moment dat ze een klacht hebben.
1: Ja, die gaan eens even met ChatGPT eigenlijk in conclave van ja, moet ik nu wel of niet de huisarts bellen? En vaak is dan toch wel advies, doe het maar.
0: Ja, even kijken. Zometeen, ik ben zo gek op deze nieuwe app. Dat is echt ik heb een hele nieuwe digitale vriendin, joh. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, hi.
2: Hoe is het?
0: Ja, het gaat hartstikke goed. Ik heb zometeen even een vraagje aan je. Want ik vraag me af of ik naar de huisartsenpost moet. Ik heb net namelijk een ongelukje gehad. Dus ik ga je zometeen even vertellen wat mij nou precies is overkomen, goed?
2: Ja, goed hoor. Nou, ik ben er helemaal voor je. Vertel
0: ja, oké.
2: Me rustig ja. Wat er is gebeurd.
0: Ga ik zo meteen doen, goed?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
13: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
16: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Het eten is klaar, aan tafel.
21: Zo, dat ziet er lekker uit.
22: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.

0: kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 3 files van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A4. Dinteloord richting Antwerpen tussen Tolen en Bergen op Zoom-Zuid. Daar staat een defect voertuig. De file is 5 kilometer, de vertraging 20 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Moerdijkbrug. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot slot de A50 Os richting Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug. 5 kilometer file, je vertraging daar 25 minuten.
3: Vooral in het westen en noorden is het bewolkt. Er kan ook wat regen vallen. In de rest van het land schijnt iets vaker de zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
4: Goedemorgen. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is vanochtend vroeg een grote brand uitgebroken. Die ontstond in een tent op het terrein, waarna zo'n 200 bewoners van het AZC snel zijn ontruimd. Omroep Brabant schrijft erover. Mensen worden op straat opgevangen met warmtedekens. De brandweer is nog druk bezig met blussen. Dan is er ook maar weer eens nieuws over tanken. Want ja, tanken over de grens, dat scheelt enorm. Dat doen we dan ook weer veel vaker dan vorig jaar. 20% meer, heeft de Nederlandse Bank uitgerekend. Op een volle tank scheelt het in België of Duitsland soms zelfs een paar tientjes. In totaal is er door Nederlandse automobilisten 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. En het is een stuk drukker bij de HAP, de huisartsenpost. En dat komt onder meer door AI. Steeds meer mensen die zoeken hun klachten op via bijvoorbeeld ChatGPT. Ja, met name in de avond en in het weekend. Als de reguliere huisarts dicht is, dan vragen we AI om hulp. En vaak is het advies om dan toch even de dokter te bellen. Het AD schrijft erover. Onder andere daardoor krijgen huisartsenposten tienduizenden extra telefoontjes per jaar. De meeste telefoontjes die blijken uiteindelijk niet heel dringend. Maar het zorgt er wel voor dat je langer in de wacht staat. En het is sowieso vaak natuurlijk al druk bij de huisartsenpost.
3: Ja.
4: We hebben er in totaal al 100 van in Nederland. Jaarlijks krijgen ze bijna 2 miljoen belletjes.
3: Echt niet te geloven, ja. 2 miljoen.
4: En 3/4 van die belletjes kan door een telefoniste worden afgehandeld uiteindelijk. Dus daarvoor hoef je dan niet naar die huisartsenpost toe. Het is dus dan niet dringend genoeg. Ja, met name in het weekend en in de avond worden je natuurlijk gebeld. Hey,
3: ik heb het idee dat chat en AI juist veel positiever is. Zeg maar, waar je bij, als je gaat googlen op pagina 3, hoe dan ook, bloemen kan bestellen en zeggen, laat de kist maar zakken.
2: Ja.
3: Dat chat een stuk minder paniek heeft over het algemeen.
2: Oké.
3: Ja, dat denk ik.
4: Ja, de toon is volgens mij wat minder paniekerig. Volgens mij is het zo, als je mentale problemen bespreekt bij chats, dat ze dan wel nog een beetje wat genuanceerder zijn ook.
3: Hey, hallo, goedemorgen chat. Ik heb een klein probleempje. Ik wil heel even van je weten wat ik moet doen, goed?
5: Ja, ik help graag.
3: Ja, ik heb dus net echt een heel klein druppeltje hete tegenmorst op mijn duim. Maar dat kan ik toch gewoon onder de kraan houden. Dat is niks aan de hand, toch?
5: Oh, oké. Ja, hou het gewoon even onder zacht stromend poelwater.
3: Ja, precies. Ja, nou, dan ga ik dat doen. Nog een klein dingetje. Ik ben zo geschrokken van die thee. En toen heb ik zo met mijn arm zo'n volle pot pindakaas van tafel geveegd. En nu ligt echt overal glas en pindakaas.
5: Au, dat is schrikken.
3: Ja.
5: Eerst even rustig blijven. Kijk goed om je heen.
3: Ja.
5: En loop niet blootvoets.
3: Nee, precies.
5: Kun je veilig op blote voeten ergens anders staan? Verplaats je dan rustig naar een plek zonder scherven.
3: Nog steeds van haar, toch? Ik heb nog wat anders. Ik ben dus achter die pot aangedoken, die pot pindakaas. Toen ben ik zo bam met mijn gezicht zo vol tegen een openstaand keukenkastje aangegaan. En nu stroomt echt het bloed stroomt vanuit een wenkbrauw zo over mijn hele gezicht, zeg maar.
5: Oh, oei. Wacht, dit klinkt als meer dan een kleine snee.
3: Ja.
5: Ga rustig zitten. Pak een schone doek.
3: Oké, door die map van dat kastje ging ik dus even helemaal knock-out. En toen ben ik tijdens mijn val heb ik zo de kabel van een blender meegetrokken. En toen ben ik met mijn hand in die blender gegaan. En terwijl die aan stond.
5: Oh, dit is echt spoed.
3: Ja.
5: Dan nu 112, ja? Zet de telefoon op luidspreker en beweeg je hand zo min mogelijk.
3: Oh, nou. Dus niet eens de hap, maar gewoon meteen 112.
2: Zo.
3: Oké, dus je moet dus eerst wel met je hand in een blender.
2: Ja, doe dat vooral niet. Doe dat vooral niet als je de radio aanzet.
3: Hé, mijn lieve vriend Bram Krikker. Die moest laatst ook naar de huisarts. Die mocht overigens wel komen, maar of dat nou terecht was, dat hoor je hem zo meteen zelf vertellen. Ben benieuwd wat jij vindt na Temper City bij Q Music. Dit is Self Aware.

Square. Zojuist dus in het nieuws bij Annemarie dat AI je steeds vaker naar de HAP stuurt. De huisartsenpost, maar dus ook in het weekend en 's nachts. Heel veel van die telefoontjes die dan gepleegd worden, die blijken onterecht. Waardoor het natuurlijk wel drukker is voor de gevallen die er wel te doen. Deed mij denken aan een verhaal van

0: Ja, het was verschrikkelijk, dus ik trek hem eruit. En eigenlijk ging het daarmee goed. Tot de dag erna. Toen deed het toch wel een beetje pijn. Dus ik ging toch maar even naar de huisarts, want misschien zat er nog wel wat in. Nou, die huisarts kijkt. Nou, nee, zit niks in. Nee, geef het nog even wat rust en anders trek maar aan de bel. En die pijn die ging maar niet weg. En toen keek ik naar mijn voet en toen zag ik gewoon nog een stuk van die spijker ineens in mijn voet zitten. Hè? Ja. Dus ik dat eruit werken. Dus die huisarts had het ook helemaal niet gezien. Dus
1: hoe heb je dat gedaan dan? Dat eruit
0: werken? Ja, duwen, duwen. Net zoals een splinter. Gewoon duwen, duwen, duwen. Maar de dag erna kreeg ik een beetje verhoging. Het ging ontsteken. Kon er moeilijk op staan. Dus ik opzoeken. Nou, toen zag ik alleen maar horrorverhalen van mensen die nou letterlijk dood waren gegaan nadat ze in een roestige spijker waren gestapt.
1: Je bent ook een beetje hypochonder, maar goed.
0: Ik ben hypochonder, dus ik lag daar met koorts in bed. Ik dacht, nu komt Magerij naar mijn bed. Ik ga, dit is het dan.
1: Ja.
0: Ik ga nu hemelen. Een tuintje op de buik. Een houten jas aan. En dat op mijn 32e.
1: Nou, gelukkig is de snor nog onder ons. Echt door het oog van de naald, jongens. Bram met één been in het hiernamaals, zou je kunnen zeggen. Er waren heel veel mensen die zeiden, joh, Bram, waar heb je het over? Ik was echt bijna dood. Over 6 minuten bellen we een van die luisteraars. Hoe, wie gaan wij zo meteen nou weer spreken?
2: Ja, we spreken zo Vincent. Hij was dus inderdaad echt bijna dood. Want hij was tijdens het snoeien van boomtoppen, dus helemaal hoog in de boom, heeft hij recht door een wespennest heen gezaagd.
1: Oh. Je hoort hem zo meteen, na de weekend.

0: geluid hoor je over precies 13 minuten. Maar eerst even in het kader van...
1: Ja, ik was gewoon bijna dood.
0: Om met Bram Krikke te spreken. Hey Vincent, goedemorgen.
2: Hey Mattie, goedemorgen.
0: Jij hoorde dat van verhaal van Bram en je dacht, wat een aanstelleritis. Ik was echt...
2: Ja, wel een beetje.
0: Ik was echt bijna dood. Vertel eens even, Vincent, want dit is zo'n krankzinnig verhaal. Jij bent hovenier en daardoor ga je vaak met een hoogwerker de boom in om daar te snoeien en een beetje boomtoppen af te zagen en zo.
2: Klopt, ja, dat is een van mijn werkzaamheden inderdaad. We doen veel meer, maar goed, dat is een ander verhaal. Mm-hmm. Nee, ik ben inderdaad 3 jaar geleden bomenwezen snoeien voor een project. En vanuit het niks kwamen er ineens allemaal wespen. Richting de boom. En ik denk, nou ja, goed. Ja, het zal wel goed gaan. Ik denk nog een paar takken, dan heb ik de top eraf.
0: Want even voor het plaatje. Jij was al met die hoogwerker op grote hoogte. Ja. En toen zag jij in één keer uit het niets allemaal wespen die naar die boom toe kwamen.
2: Klopt, ja inderdaad. De geluiden hoor ik nu alweer.
0: Ja, het geluid.
2: Nee, inderdaad. We zaten op 10, 12 meter. En ineens waren er allemaal wespen. En toen dacht ik van nou, gauw de laatste tak eraf en de stam doorzagen. En dan ben ik klaar, kan ik weer naar beneden.
0: Ja.
2: Ja, en dat was het verkeerde moment, verkeerde plek en verkeerde tijd. Dus toen zette ik de zaag in de boomtop en zaagde ik de top eraf. Dus zat ik precies dwars door een wespennest heen.
0: Dus jij zaagde een wespennest open?
2: Eigenlijk wel, ja. Ik had hem niet gezien, want de boom was hol en hij zat waarschijnlijk in de boom.
0: Ja.
2: En ik denk, nou, top eraf en klaar. Maar ja, dat was niet helemaal zoals het gelopen was.
0: En wat gebeurt er als je een wespennest doorzaagt, Vincent?
2: Ja, ze worden ten eerste heel erg boos.
0: Ja, dat zou ik ook zijn.
2: Ja. Ja, en ze komen natuurlijk op je af. Ze proberen hun nest te verdedigen en voor je het weet, dan heb je aardig wat steken in je lichaam.
0: En over hoeveel wespen gaat dit, als je een schatting kan maken? 10, 100, wat zijn het er?
2: Nou, ik denk honderden wespen. Ik heb geen idee. Ik ben uiteindelijk rond de 30 keer gestoken.
3: Wow.
2: Maar hoeveel er exact zijn geweest, dat weet ik niet.
3: Want wat doe je? Jij zaagt dat nest door. Wat doe je dan vervolgens? Zij vallen jou aan. Hoe handel je dan in zo'n situatie? Nee.
2: Nou ja, eerst heel hard schreeuwen en zo snel mogelijk proberen naar beneden te komen. Alleen ja, je staat in een hoogwerker en die gaat niet heel erg snel op je.
0: Oh, wat erg.
4: Want ze zeggen ook, je moet stilstaan als je wordt gestoken door een wesp. Maar dat lijkt me ook lastig.
2: Dat is niet te doen, kan ik je vertellen.
4: Nee.
0: Hey, oké, dus jij zoekt de knoppen van die hoogwerker en je gaat super traag. Voor je gevoel natuurlijk nog trager dan normaal naar beneden.
2: Ja, top, ja. Ja, het is, je hebt een voetpedaal, dat is de beveiliging. En daarna kun je de hendels pas bedienen. En ik stond met mijn voet ook naast de beveiliging. Dus die hendels, die wilden niet.
0: Oh, nee.
2: Dat is echt een scenario waarvan je denkt, nee.
0: En toen?
2: Nou ja, uiteindelijk gauw mijn voet. Ik dacht van, nou, waarom beweegt dat ding niet? Dus de motor nog een keer opnieuw gestart. En mijn voet op de pedalen gezet. En heel gauw naar beneden.
0: Ja.
2: En zo'n hoogwerker, die klapt in een bepaalde volgorde in. Dat is een soort volgordeventiel. En het laatste stuk wilde niet zoals ik het wil. En toen ben ik de laatste 3 meter gesprongen.
0: Uit de hoogwerker ben je gesprongen?
2: Uit de hoogwerker, ja, klopt. Ja. En toen op de grond terechtgekomen, heel hard geschreeuwd. En toen kwam mijn collega aanrennen. En die heeft de hulpdiensten gebeld.
0: En toen? Toen kwamen de hulpdiensten? Want jij lag daar, je was gesprongen.
2: Ik weet niet meer zoveel eigenlijk.
0: Je weet het niet meer vanaf dat moment?
2: Vanaf dat moment weet ik niet zoveel meer, behalve dat ik een heleboel sirenes heb gehoord en een heleboel blauwe lampen. En van mijn collega te horen gekregen dat er best wel wat, best wel wat onderweg was.
0: Ja.
2: Ook een traumahelikopter, omdat ik meermaals gestoken was.
3: Wow.
2: Dus het was best wel een spannende ervaring. En pas in het ziekenhuis kwam ik weer een beetje bij, zeg maar.
0: En wat was de schade, Vincent? Want wat hebben ze met je gedaan? Heb je antigif gekregen? Want die was natuurlijk ook nog van 3 hoog naar beneden gesprongen.
2: Nou, dat was gelukkig niet. Daar was gelukkig niet zoveel aan gebeurd. Beetje last van de enkels. Verder heb ik wel wat in het ziekenhuis wat medicatie gehad.
0: Ja.
2: En ik denk nog tot een jaar toe heel lang kortademig en benauwd.
0: Wow. Oké. Okay.
2: Dus dat was wel wat minder leuk.
0: Hoe zag je eruit toen je bij bewustzijn kwam dan?
2: Nou, Michelin mannetje, laten we het daar op
0: houden. Oh, jongen. Maar door 1 wespensteek kan je zeg maar al een beetje beroerd voelen. Laat staan als je tientallen keren bent gestoken.
2: Ja, ze hadden achter mijn oor, in mijn nek, in mijn rug, in mijn buik, mijn armen. Dus het was aardig, aardig opgezwollen.
0: Ach, jongen. Hey, en heb jij nu een wespenfobie door een traag?
2: Ja, een klein beetje wel.
0: Ja, dat kan ik me echt goed voorstellen.
2: Ja, Als ik een wesp zie, dan, ja, dan bedank ik toch alvast.
4: Oh, jij bent blij dat het bijna oktober is.
0: Wauw, wat een verhaal zeg. Hey, ga je ooit nog een boom in?
2: Nou ja, ik ben later weer bij datzelfde project verder gegaan nadat er een verdelger geweest is. Want ja, het project moet toch afgemaakt worden.
0: Ja, het moet toch af. Het moet toch af. Wauw, Vincent, wat een verhaal. Hey, ja. Dankjewel. We sturen je even een. Dat is helemaal nieuw. We hebben namelijk merchandise. Een Hey Mattie ontbijtbeker. Die sturen we je even op.
2: Ja, superleuk.
0: Dankjewel, man. Werk ze vandaag.
2: Dank je, fijne dag hoor.
0: Goed, hoi.
5: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
8: Oh, de kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
9: Kippie.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
14: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
18: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
20: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Het geluid.
8: Het geluid van Q-Music is nu waard.
9: Nou, het is de moeite waard om goed te luisteren. €20.000.
8: Jij al wat het is?
7: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
9: Goedemorgen, 1 voor 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
10: Goedemorgen. Steeds meer ouderen raken zwaar gewond doordat ze vallen. Vorig jaar moesten meer dan 120.000 mensen door een val naar de spoedeisende hulp. Vaak raken ze dus zwaar gewond en breken ze iets, vertelt Veiligheid NL bij RTL.
11: Dus dan heb je het bijvoorbeeld over hersenletsel of over bordbreuken. En je kunt je voorstellen dat dat een behoorlijke impact heeft ook op de kwaliteit van leven en ook op de zorgvraag die een oudere heeft.
10: Vandaag start een speciale actieweek om ouderen hun spieren en balans te laten trainen. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een tent met fietsaccu's in brand. Het AZC is volgens Omroep Brabant helemaal ontruimd. Daardoor staan 150 tot 200 mensen op straat. Ze worden opgevangen met warmtedekens. Hoe de brand precies kon ontstaan is nog niet bekend. En je betaalt deze maand flink meer voor energie. Vooral als je een dynamisch energiecontract hebt. Dat is een contract waar de prijs per kwartier kan verschillen. Stroom is ruim 2 keer duurder dan in september vorig jaar. Ook een vast contract afsluiten is duurder geworden. En Mathieu van der Poel is gisteravond derde geworden bij het WK wielrennen. De Nederlander was een van de smaakmakers bij de race in Canada en reed lange tijd op kop. Maar uiteindelijk kwam hij net te kort. Toch was Mathieu zelf best tevreden, vertelt hij bij de NOS.
12: Ik heb de koers gereden die ik wou zijn. En, ik denk dat ik een enorm sterke wedstrijd rijd. Ik was eigenlijk altijd voor op alle aanvallen die achter mij kwamen. En dat was een beetje wat ik in gedachten had.
10: Het WK is gewonnen door de Amerikaan Brandon McNulty. Zaterdag was er wel Nederlands succes bij de vrouwen. Daar werd Demi Vollering wereldkampioen. Het weer dan nog van buienradar. Vooral in het westen en het noorden is het vandaag bewolkt. Kan ook een spatje regen vallen. In de rest van het land iets meer zon. Het wordt 19 tot 25 graden.
9: Goedemorgen, het Q-music verkeer met 1 file van 1,5 uur of langer op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Marum en industrieterrein Westpoort is een ongeval gebeurd. Vandaar 9 kilometer file en je vertraging is 40 minuten.
13: Q-music.
9: Ja, goedemorgen. Ik vertel je zo meteen waarom ik voor mijn gevoel dit weekend een extra dag weekend had. Na Avicii en Sandro Cavazza.

0: Avicii en Sandro Cavazza met je music Without You. 4 over 8, maandag de 28e van september. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ik zei net, waarom had ik nou afgelopen weekend het gevoel dat ik een extra dag weekend had? Formule 1 werd op zaterdag verreden. Dus altijd zo bij de race van Azerbeidzjan. Maar ja, dat zit natuurlijk heel erg op je zondagritme. Toen ik zaterdag zat te kijken, had ik het gevoel dat het zondag was. Overigens, ik heb met één oog zitten kijken, want ik moest natuurlijk naar de verjaardag van Sander Lantinga.
1: Ja.
0: Maar ik had enorm zondaggevoel. Maar toen moest die zondag nog komen. Overigens, fantastische race voor iedereen die het gezien heeft. Luc, ik zal je even besparen hoe het is gekomen. Maar uiteindelijk heeft Max Verstappen op 1/10 na de race niet gewonnen. Hij is tweede geworden. George Russell is eerste geworden. Ja. Dat scheelde zo ongelooflijk weinig dat alles weg van een fotofinish. Maar dat na zoveel rondjes rijden. Ik wil toch heel even illustreren hoe weinig het scheelde. Je hoort eerst een hoge pieptoon. Dat is George Russell. En daarna hoor je een lage pieptoon. Dat was Max Verstappen. Maar stel je voor, als er 2 seconden had tussen gezeten, dan was dit het dus geweest. Dus het moment van dat ze de finishlijn overkwamen, George Russell, Max Verstappen. Maar het was dus geen 2 seconden. Het was ook geen 1 seconde, dan had het namelijk zo geklonken. Het ging nog sneller. Het was ook geen 1/2 seconde, dan had het namelijk zo geklonken. Oh god. Het was 1/10. Om precies te zijn 0,195. Oh! Ja, dit was bloedspannend. Echt bloedspannend.
1: Wow.
0: Ik hoop dat je hebt genoten als je hebt gekeken. Ondertussen, op sportgebied komt er nog een ander appje binnen. En die is voor jou, Luc.
4: Hey Mattie, goedemorgen. Ja, eigenlijk, hey Luc, goedemorgen. Ik moest met VV Voorwaarts 4 zondag meedoen. En natuurlijk hebben wij dik verloren. Ik zal het maar niet te hard zeggen. Maar ik was wel benieuwd wat jullie hadden gedaan. Want ik zag jullie de warming-up doen. En ik had eigenlijk geen tijd om te blijven hangen bij VV Voorwaarts. Dus, nou ja. Fijne dag nog, hè.
0: Wat zegt deze gozer?
1: Gion die heeft meegedaan met VV Voorwaarts zondag 4. Een team bij de voetbalclub waar ik speel, VV Voorwaarts. En mijn team, zondag 3, moest op hetzelfde veld, maar dan na zijn wedstrijd.
0: Oh, dus oké.
1: Wij kwamen 's ochtends aan, het was een uurtje of 11. En toen was Gion er zo aan het spelen. Die stond na 35 minuten achter met 4-0. Dus ik begrijp dat hij daar niet heel lang over wil uitweiden. Maar toen dacht ik al zo, nou, dit wordt een pittige dag voor VV Voorwaarts.
0: Ja.
1: En wij stonden dus langs de kant van het veld een beetje te kijken. Toen gingen we omkleden en dan gingen wij aan de warming-up beginnen. Omdat onze wedstrijd dus na zijn wedstrijd begon.
0: Ah, juist.
1: Ik voel me misschien een beetje vandaag Max Verstappen.
0: Oh, scheelt het zo weinig, vriend?
1: Het was een hele mooie zonnige zondag.
0: Ja.
1: De club lag er mooi bij. De eerste wedstrijd van het seizoen. We gingen er weer met frisse tegenzin tegenaan. En we kwamen na vrij snel op 1-0 voor. Dus we scoorden en we staan gewoon 1-0 voor. Nou, we gaan de rust in. We staan 1-0 voor. Minuut 70 breekt aan, wij staan 1-0 voor.
0: Wauw!
1: Minuut 80 begint, wij staan nog steeds 1-0 voor. Dit zou zomaar eens heel leuk kunnen
0: worden. Het zou zomaar eens jouw dag kunnen worden.
1: Minuut 89 breekt aan, VV Voorwaarts, zondag 3, staat nog steeds 1-0 voor.
0: Wow!
1: Toen begon de blessuretijd. 3 lullige minuutjes die nog te spelen waren.
0: Oh nee.
1: Onder de bloedhete zon van Utrecht op het kunstgrasveld. De hamstrings worden al wat stijver. Je voelt een blaar onder je teen. De wissels zijn op, want iedereen is moe en brak.
0: Ja.
1: 1-1 in de 91ste minuut. Wat een klap in ons gezicht. Oh, wat heftig. Maar oké, kom op jongens. Ja, hij hing er misschien een beetje in de lucht. Want sinds de 70ste minuut waren zij vooral aan het aanvallen en wij vooral aan het verdedigen. Maar oké, kom op. 1-1 is alsnog een punt. Wij trappen weer af. Minuut 92 begint. We verliezen vrij snel de bal. Zij vallen nog 1 keer aan via de rechterflank. Ze spelen hun buitenspeler in. Wij kunnen niet verdedigen. Die bal wordt voorgegeven. Wordt half weggewerkt. Wordt niet goed verdedigd. Ineens is daar hun spits voor onze keeper. Oog in oog. Hij schiet. Hij schiet niet. Hij maakt een schijnbeweging. Onze keeper gaat naar de linkerhoed. En de bal rolt in de rechterhoek. In de allerlaatste minuten verloren wij met 2-1.
0: Oh nee.
1: Terwijl we gewoon de hele wedstrijd voor stonden met 1-0.
0: Hey, kwamen ze niet uit Duitsland?
1: Nou, daar leek het wel op.
0: Man.
1: Daar leek het echt op. Ik heb daar heel dat veld binnensmonds bij elkaar gevloekt. Ik ben niet meer welkom aan de hemelpoorten. Ik heb daar zo ongelooflijk de pest in gehad.
0: Ja, dat kan ik me zo goed voorstellen, jongen.
1: Ik zag er weinig die kleedkamer in.
0: Ach, so close, but yet so far away.
1: Ja, dus nou goed, we zijn het seizoen begonnen met 0 punten.
0: Ach, je hebt nog een heel seizoen voor je.
1: Zo is het al seizoen
0: voor je. Zometeen checken we even in bij Iris. Iris heeft namelijk mijn naam heel groot voor de raam hangen. Moet ik toch even bij inchecken, want hoe zit dat nou precies? Ondertussen nog een appje van Marcel de Jong.
2: Goedemorgen, hey Matty.
0: Hi.
2: Ik moet onze F1-kenner toch heel even terechtwijzen, want de race van Azerbeidzjan wordt niet altijd op zaterdag verreden.
0: Oh, dat
2: was alleen
0: je
2: dit jaar.
0: Oh, okay.
2: Vanwege een herdenkingsdag op zondag. Oeh, Matty.
0: Oeh.
2: Hey, ja. Fijne uitzending verder. Doei.
0: Ja, dankjewel. Nou, een beetje gehussel met de dagen kan gebeuren, toch? Dankjewel, Marcel. En nog een fijne dinsdag. Hier is Teddy Swims.

0: Poe Dolls, Bijkje Music en Iris. Of eigenlijk moet ik in dit geval zeggen Iris.
1: Hey, Mattie.
0: Hey.
1: Sorry, ik
0: wacht eerst.
1: Maar ik dacht
0: aan Iris.
1: Hi.
0: Hey, Iris, hoe is het?
1: Hi, ja, hartstikke goed.
0: Hoe is het om op je 32e weer lekker te gaan knutselen en de printstift op tafel te zetten en de scharen en zo?
1: Ja, ik had daar dus echt super veel zin in. Ik had toevallig allemaal glitter vinyl nog in de kast liggen en dat was eigenlijk om haarclipjes te maken voor mijn dochters.
0: Oh.
1: Maar toen dacht ik, dit is perfect voor de poster.
0: Ja, precies.
1: Dus ik ging met
0: ze
1: naar de Action. Ik zeg, kom, we moeten even A3-papier halen en mogen we gaan knutselen. En toen ben ik in de avond, toen ze helemaal op bed lagen, ben ik begonnen.
0: Oh ja, want je kon hun hulp even niet gebruiken.
1: Nee, ja, je wilt dan toch even zelf doen. Even. Ik ben toch een beetje een perfectionist. En je wilt dan toch liever zelf alles, alles plakken.
0: Ja, ik snap het, want het moet wel mooi zijn.
2: Hey, Mattie, ik wil naar Miley.
0: Ah, onwijs leuk, Iris. We geven 2 tickets weg voor Miley Cyrus in Hollywood. Aankomende woensdag ga ik door Nederland rijden. En ga ik op zoek naar de winnende poster. De meest creatieve, de meest indrukwekkende. Ja, hang een poster voor je raam. Zet een kaars voor je raam vannacht, maar hang een poster voor je raam. Waarop staat, hey Mattie, ik wil naar Miley. We geven namelijk 2 tickets weg voor haar concert in L.A. Wat is jouw geschiedenis een beetje met Miley, Iris? Voordat we naar jouw prachtige poster gaan.
1: Ja, nou, vroeger toen ik klein was, had je natuurlijk Hannah Montana. Dus dat keek ik met mijn vriendinnetjes altijd op de tv. En dat was gewoon echt geweldig.
0: Ja.
1: Wij wouden allemaal Hannah Montana zijn.
0: Wie niet?
1: En en toen ging ze zingen. En toen kwam Party in the USA en It's the Climb. En je had ook zo'n liedje waar je op kon dansen. Een soort country liedje, ik weet even niet meer hoe die heet.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat was gewoon echt geweldig. En al klein fan, groot fan nog steeds. Toen hoorde ik dit, toen dacht ik, hier ga ik aan meedoen. Wie niet waagt, wie niet wint. En ja, geweldig.
0: Het is inderdaad geweldig. Met wie zou je willen gaan, Iris?
1: Met Manuela. Toevallig was ik gisteren met Manuela bij de Pussycat Dolls. Dat was ons eerste concert samen.
0: Oh, wauw.
1: Dus dat was ook echt geweldig.
0: Maar jullie zijn een beetje concertvriendin, of niet?
1: Nou, eigenlijk was het dus ons eerste concert. We gingen dus vroeger wel allemaal Manuel Broekman feestjes af. En we gingen wel naar Neon Splash en dat soort dingen. Maar nooit naar een concert geweest samen. Maar,
0: Manuel Broekman, Neon Splash en nu gewoon naar Miley Cyrus.
1: Ja, nu naar Miley Cyrus. Ja, geweldig. Ja.
0: Hey, Iris, je bent natuurlijk een van de kanshebbers. Hè? Ik bedoel, je geniet nu niet een voorkeurspositie. Maar ik wilde je heel even genoemd hebben. Want dit is echt een prachtige inspiratiebron voor velen. Ja, het is inderdaad een hele mooie poster. Ik zie Miley op het podium. Ik zie een vliegtuig. Ja. Ik zie inderdaad hoe noem je dat? Wat had je nou nog in de la liggen? Vinyl? Vinyl,
1: ja. Een soort glittervinyl. En allemaal diamantjes eronder geplakt. En omheen om het een beetje te highlighten.
0: Ja, het is prachtig.
1: Daar heb ik een soort van gevonden. En een tekstje van haar, een van haar liedjes.
0: Nou, ja, echt waanzinnig. Als een knutseljuf was geweest, had je een 10 gekregen.
1: Dankjewel.
0: Nu is wel het belangrijkste. Ja, ik weet dus niet of je hebt gewonnen. Maar zorg in ieder geval, en dat geldt voor iedereen, hè, dat je aankomende woensdag tussen 4 en 7 wel thuis bent. Lukt dat, denk je?
1: Dat is eigenlijk mijn kantoordag. Maar ik ben thuis.
0: Meld je maar ziek.
1: Ik werk gewoon thuis. Ja,
3: meld je maar ziek, hoor.
1: Ik kan niet komen. Ja.
0: Nee, precies. Ja, hoe je het regelt, Iris. Want inderdaad, als ik bij je aanbel, dan moet je wel open doen. En dan ga je wellicht naar LA. Hey, heel veel succes, hè?
1: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Hoi, hoi. Als je trouwens een poster hebt gemaakt, en dat kan dus tot aankomende woensdag, meld hem even aan via qmusic.nl of de app. Let's go.

0: hier bij Q-Music en B is Persuade. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Het gaat over huisartsenposten, waar het best wel druk is. Of nog drukker dan normaal. En dat heeft alles weer te maken met de ChatGPT. Omdat we daar onze lichamelijke klachten aan voorleggen.
0: Lonneke, die stuurde een appje, die spreken we zo meteen. Die zei, ik hoorde net het onderwerp de HAP en AI. Zij is werkzaam als triagist.
2: Zo?
0: Ja, hallo zeg.
2: Dat is namelijk iemand die
0: de telefoontjes opneemt. En het vervolgens onderverdeeld, toch? Ja, dat is toch.
1: Ja, die wel volgens
0: mij. Beetje een poortwachter,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, lastige keuzes maken, of tenminste bepaalt van je gaat naar de huisarts of niet.
0: Juist, exact. Dus een belangrijke rol. En zij herkent zich heel goed in dit AI-probleem, om het zo maar even te noemen. We spreken haar zo meteen. En we spelen ook 4 op een rij met jouw kans op 2.500 euro.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
7: Nu bij Dirk. Vita Kraft Kattensnacks. €1,99. Pech voor de hond.
9: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling.
10: Je wint €3.000!
9: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
11: Oh, ik kan niet geloven.
9: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
11: In 1 minuut.
9: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
12: Q sounds better with you.
13: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken. Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
14: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
15: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
16: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
17: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
18: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
14: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
19: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
20: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
21: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
22: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
20: Dat is een Veldzinkadvies.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
22: Simyo, een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
24: De beste ingrediënten voor een goede morgen.
0: 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
24: Kippie.
25: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
26: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
27: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
28: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 3 files van 25 minuten of langer op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonsdeel en Klaverpolder staat 7 kilometer file. Je vertraging is daar 30 minuten. De A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam. Daar is de weg afgesloten. Er worden veiligheidsmaatregelen genomen. Het is een verbod voor vrachtverkeer en autobussen. Lijnbussen zijn daar wel toegestaan. De file is 8 kilometer. Je vertraging 25 minuten. En tot slot de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp 4 kilometer file en 25 minuten vertraging.
7: Vooral in het westen en noorden is het bewolkt. Er kan ook wat regen vallen. In de rest van het land iets meer zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
29: Ja, goedemorgen. In Eindhoven is de brandweer bezig met een brand bij een asielzoekerscentrum. Een tent met fietsaccu's vloog daar in brand. Alle 150 tot 200 bewoners van het AZC worden nu op straat opgevangen. In de jacht op drugscrimineel Bolle Jos richten opsporingsdiensten zich steeds meer op de mensen om hem heen. Politie en justitie hebben 70 handlangers, zakenpartners en familieleden van Jos Leidekkers in beeld. Dat schrijft het AD. En door mensen in zijn omgeving op te pakken, hopen de opsporingsdiensten Bolle Jos te isoleren. Zo werden bij een grote actie in Turkije eerder zijn broer, zwager en een voormalig rechterhand al opgepakt. Op diezelfde manier waren politie en justitie eerder ook al succesvol bij de jacht op Ridouan Taghi. En het is een stuk drukker bij de HAP, de huisartsenpost. En dat komt onder meer door AI. Steeds meer mensen zoeken hun klachten op via bijvoorbeeld ChatGPT. Met name in de avond en in het weekend als de reguliere huisarts dicht is. Ja, vaker is dan het advies van ChatGPT om toch eventjes een dokter te bellen, schrijft het AD. Onder andere daardoor krijgen huisartsenposten tienduizenden extra telefoontjes per jaar. De meeste blijken uiteindelijk niet heel dringend, maar het zorgt er wel voor dat je uiteindelijk langer in de wacht staat.
7: Lonneke, goedemorgen.
30: Goedemorgen, met Lonneke.
7: Jij bent triagist?
30: Ja, klopt helemaal.
7: We hebben net een beetje hard op zitten bomen wat eigenlijk een triagist nou exact doet.
30: Nou ja, wat wij doen is eigenlijk in gesprek met de patiënt uitkomen op de juiste urgentie. En dat houdt dus in, moet iemand daadwerkelijk gezien worden? En met wat voor urgentie? Is dat met een ambulance? Is dat binnen een uur bij ons op de post? Is dat binnen een paar uur bij ons op de post? Of krijgen ze zelfzorgadvies?
7: En wat merk jij van AI?
30: Nou, dat mensen vaak zelf al denken te weten wat ze hebben. En dan kunnen dat echt, bijvoorbeeld ze hebben een teen gestoten en denken ze het echt gebroken te hebben, hoe het eruit ziet. Dus dan vinden ze ook meteen dat ze binnen een paar uur wel die foto moeten.
7: Oh, ja.
30: Terwijl het soms gaat om een kleine teen en je daar eigenlijk helemaal niks mee kan. Behalve spalken met de teen daarnaast.
7: Ja.
30: Maar ook wel wat we tegenkomen echt dat ze uitkomen op hele zeldzame ziektes of aandoeningen. En dat in het weekend dan ook echt al verder onderzocht moet worden, omdat dat een bepaalde onrust natuurlijk bij hun geeft. Wat heel logisch is en heel begrijpelijk.
7: Ja.
30: Alleen wij zijn natuurlijk ook echt een spoedpost. En dat is niet spoed. Want wij hebben ook maar beperkte middelen. Wie we kunnen zien, wat we kunnen behandelen. En een eventuele zeldzame aandoening, wat uiteraard wel zorg nodig zou hebben, mits het dat al is, hoort niet bij de spoedpost en hoort echt gewoon eerst via de eigen huisarts en dan zo nodig naar een specialist.
4: Want dat gaat echt over superveel telefoontjes, hè, Annemarie? Ja. Echt over miljoenen telefoontjes, zei jij hier vanochtend.
29: Nou, jaarlijks krijgen huisartsen posten 2 miljoen belletjes in totaal, waarvan eigenlijk 3/4 van die belletjes eigenlijk niet, zeg maar, spoed genoeg zijn. Klopt dat in jouw...
30: Ja, klopt helemaal. Ja, mensen ervaren toch wel, vind ik, veel onrust. En wat ik had geschreven ook in mijn berichtje naar jullie, hè. Tegenwoordig denk ik wel eens van mensen zitten meer in hun hoofd dan in hun lijf, zeg maar. Misschien een rare opmerking van mij, maar ik hoop dat jullie een beetje begrijpen wat ik bedoel.
4: Zeker.
30: Dat ze meteen inderdaad gaan opzoeken en dat ze de gekste dingen natuurlijk tegenkomen. En vooral zich daarop focussen en zich daar zorgen over gaan maken, waardoor ze zich natuurlijk ook niet beter voelen. En dan merk je ook, op het moment dat zij dan bellen, eigenlijk al met een eigen diagnose in hun hoofd. En je probeert ze toch gerust te stellen, want wij hebben echt een heleboel vragen die wij afgaan om met hun door te nemen of er daadwerkelijk alarmsignalen zijn om hun te moeten zien op een post.
4: Ja.
30: Hè? Binnen een bepaalde tijdspanne. Dan merk je dat het ook lastiger is om... wat ik altijd hoop en wil, is levelen met een patiënt aan de andere kant van de telefoon.
4: Precies, op dezelfde golflengte komen. Ja,
30: dat is een hele belangrijke.
4: Ja.
30: Echter, dat is moeilijker als ze al in hun hoofd hebben wat ze denken te hebben.
4: Ja.
30: En dat kost dan meer tijd. Daardoor loopt ook die wachtrij die al zo lang was, omdat een heleboel mensen toch bellen terwijl ze eigenlijk niet hadden hoeven bellen.
4: Ik snap hem.
30: En die wachtrij zit wel ook die bescheiden persoon die wel degelijk wat mankeert, die ook echt binnen korte tijdspanne hulp nodig heeft en die je dan soms pas na een uur aan de telefoon krijgt met pijn op de borst, waarna je echt die ambulance moet sturen. Zit ook wel persoonlijk een hele grote zorg voor mij.
5: Ik hoor allemaal die telefoontjes en zo. We moeten even gebruik maken van de mogelijkheid. We hebben natuurlijk nu Lonneke aan de lijn.
4: Ja.
5: Iemand van je nog klachten? Ik heb zelf namelijk na gisteren een beetje last van mijn hamstring, Lonneke.
29: Dit is een aansteller, hoor.
5: Moet ik onder het mes? Hij is een beetje opgerecht, denk ik.
4: Niet antwoorden, Lonneke. Luc heeft gevoetbald en weer verloren.
30: Vooral blijf bewegen, Luc. Vooral blijf bewegen.
5: Anders nog last. We hebben nu Lonneke.
4: Nee, volgens mij voelt iedereen zijn kip lekker. Heel goed. Hey, Lonneke, we hebben de telefoon wel nodig voor 4 op een rij. Dus we gaan jou ophangen, want anders wordt het, zeg maar, pot voorbij de ketel. Dan kunnen mensen er niet bij, omdat we met jou aan de telefoon zitten. Dus,
30: nee, helemaal goed.
4: Dankjewel, hè, voor je bericht.
30: Graag gedaan.
4: Fijne dag. Hoi, hoi, hoi. Zo meteen een nieuwe ronde van 4 op rij. En met wie gaan we dan vandaag spelen?
6: Annemarie.
4: Wil je spelen met Annemarie? Kun je nu bellen 0909 9596.

0: Enzo!
1: Hey, Mattie!
0: Hey, goedemorgen, jongen. Nou, dit is toevallig. Hey. Spreken we net Lonneke nog, die werkt bij de huisarts. En die zegt, ja, AI zegt veel te vaak, bel de huisarts, bel de huisarts. En jij kreeg gisteren ook nog dat advies van AI.
1: Ja, dat klopt helemaal, ja.
0: Wat scheelde er?
1: Mijn zoontje had een tekenbeet opgelopen, ja. En dat is toch best wel dat je denkt, een beestje die zich vastzegt, wat moet ik daar nou mee?
0: Ja.
1: En ja, toen vroeg ik het aan chat in dit geval. En die zei ook, ja, bel de huisarts maar.
0: Dus jij bellen?
1: Ik heb niet gebeld. Ik dacht, gezond boerenverstand en even verder kijken.
0: Zo, eigenlijk precies wat Lonneke zegt. Even gezond boerenverstand. Wat heb je gedaan?
1: Ik heb een foto gemaakt van de beet, de teek verwijderd. En ja, we gaan het in de gaten houden.
2: Hoe verwijder je zo'n teek dan?
1: Ja, we hadden zo'n tangetje thuis. Mijn vrouw had vroeger een hond en die zat nogal onder de tekens. Dus we gingen even op zoek naar de tang en ja, het is zo gelukt.
0: Hey, en ben je echt zo'n voorbeeldige checker die dan checkt of er een teek zit? Want ik denk altijd als ik in de bos heb gewandeld, joh, het zal mijn tijd wel duren. Ik heb een beetje, zeg maar, met teken, wat ik ook met die borden heb, pas op, er kan een hert oversteken. Steek nooit een hert over. Heb ik ook met teken. Dus ik heb nooit een teken in mijn nek. Ik heb daar 300 keer van Jan Lul zitten checken. Doe jij dat altijd standaard?
1: Nee, het was bij het wisselen van de pyjama en ik zag hem gewoon op zijn rug zitten. Dus ik had er ook helemaal niet op gelet anders.
3: Ja, maar jij wandelt door de betonnen jungle van Rotterdam.
0: Dus nee, ik kom wel eens in het bos. Nee, ik kom wel eens in het bos hoor. Ja.
2: Nou, vanavond even kijken bij het wisselen van je pyjama. Of er geen teken hier niks zit.
0: Ja, oké, heel goed. Enzo, wij gaan...

0: Vier op een rij en dat gaan we doen met Annemarie. Ik ga haar vragen om de studio te verlaten en dan gaan we aan de gang.
1: Yes.
2: Vier op een. Vier op een rij.
0: Nou, je weet hoe het werkt en zo. Je krijgt van mij vier woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Geef Annemarie vier dezelfde associaties, krijg je 2.500 euro. Are you ready?
1: Yes.
0: Je eerste woord is enkelvoud.
1: Meervoud.
0: Kauwgom.
1: Bal.
0: Duo.
1: Lingo.
0: En je laatste woord is muts.
1: Sjaal.
0: Wint Enzo hiermee 2.500 euro. Dat antwoord krijg je direct na Kate Ryan. Nashie.

0: Kate Ryan. Bij Q Music. We spelen 4 op een rij met Enzo. Dit waren zijn 4 woorden. Enkelvoud.
1: Meervoud.
0: Kauwgom.
1: Bal.
0: Duo.
1: Lingo.
0: En je laatste woord is muts.
1: Sjaal.
0: Enzo.
1: Ja, ja.
0: Duolingo. Dat vind ik zo ongelooflijk leuk. Het gaat er veel over in de appbox. Bij duo wordt solo gezegd. Bij duo wordt ook tweetal gezegd. Duo penotti. Duo koppel, duo single. Het is een lastig woord, dat kunnen we wel zeggen.
1: Ja, precies.
0: In de rest van de woorden is redelijk veel vertrouwen, moet ik zeggen. Bij muts zie ik af en toe nog winter binnenkomen. Oké. Ik heb niet het idee dat het aan de andere woorden gaat liggen, mocht het fout gaan, Enzo.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. We gaan Annemarie terug de studio invragen. Haar 4 dezelfde woorden geven. Hopelijk komen er ook 4 dezelfde associaties. Daar gaan we. Annemarie, het eerste woord is enkelvoud.
2: Meervoud.
0: Kauwgom.
2: Kauwen?
0: Nee.
2: Kauwgom, mond.
0: Nee. Heb je gedronken op de gang?
2: Nee, ik heb niet gedronken. Hoeft even inkomen, sorry hoor.
1: Wat jammer nou.
2: Het spijt me.
0: Ah, kauwgombal.
2: Bal, ja, snap ik ook. Ja.
0: Duo?
2: Duo. Nee, ik ben niet dronken.
0: Een zwaar weekend gehad.
2: Nee, duo. Trio.
0: Nee, nee, nee, oh. Dat is fout. En zo zei namelijk bij Duolingo. Duolingo.
2: Ah, dit was er nooit geworden, sorry. Heb jij gedronken?
0: Nee, volgens mij is iedereen nuchter in dit spel. En een muts.
2: Muts, hoofd.
0: Nee. Oh. Nee, sjaal.
2: Oh, nou.
1: Helaas.
0: Echt. Nou. Enzo, wel gelachen. Helaas niet gewonnen. Ik wens jou een prachtige maandag, jongen.
1: Hetzelfde.
0: Hoi. Appje van Margo.
3: Hey, Mathie. Goedemorgen. Ik ben heel benieuwd hoe laat je op het feest van Sander bent weggegaan. Groetjes, Margo.
0: Ja, ik had een hele lange verjaardag afgelopen weekend van mijn goede vriend Sander Lantega. Het was alsof de zonnekoning jarig was. Het leek wel alsof hij binnen zou komen op een olifant. Ik vertel het je na 9 uur.
4: De Q Music Alarmschijf.
5: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new

0: Taylor Swift, alarmschijf deze week. Nou, stel je even alle hagelslagjes voor in een pak hagelslag. Zoveel VMA-beeldjes heeft Taylor Swift inmiddels. Ja, het is gewoon echt niet meer te geloven. Ze had het record te pakken samen met Beyoncé. Nou, vannacht heeft ze weer een VMA gekregen. Nu heeft ze dus echt het record verbroken. Ongelooflijk toch. Wat een zegen toch, deze vrouw.
1: Alles wat zij doet is goud waard.
0: Ja, ja, er is wel een beetje gedoe over die laatste liedjes die dan afgelopen vrijdag zijn uitgekomen. Die vindt niet iedereen even sterk. Oh. Ik moet wel zeggen dat ik dit toch echt een hele goede track vind, hoor. En het is alarmschijf ook. Patient Zero. Laatste nieuws van Annemarie komt eraan. En je hoort ook Alex Warren.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, een broodje.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Hans, waar liggen de regenjassen?
18: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
19: geeft ruimte.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
22: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt

0: korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
5: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.com.
6: Het geluid.
7: Het geluid van Q-Music is nu waard 20.000 euro. Het klinkt zo.

0: Goedemorgen, 8:45. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. In Kroatië zijn de afgelopen 5 jaar meer dan 120 Nederlanders opgepakt voor mensensmokkel. Vaak gaat het dan om jonge mensen. Zij denken snel duizenden euro's te kunnen verdienen door illegale vluchtelingen te vervoeren. Maar wie gepakt wordt, kan tot 3 jaar cel krijgen in Kroatië. En dat risico wordt vaak onderschat. Zegt ook deze moeder van een Nederlandse jongen die er vastzit bij RTL Nieuws.
2: Hij zegt, ik dacht ook dat ik gewoon een boete zou krijgen. En ik dacht, ja, nou ja, dan betaal ik die boete en dan zie ik wel. Maar dat hij in de gevangenis is beland, was hij echt helemaal ondersteboven van.
1: En de stem is onherkenbaar gemaakt van die moeder. De jongeren worden vaak gelokt via Snapchat of Telegram. De bedrijven zeggen dat ze oproepen voor mensenhandel wel proberen tegen te gaan. De Tweede Kamer praat vandaag over hoe het leger interessanter kan worden voor vrouwen. D66 denkt aan meer opleidingskansen. De partij zegt ook tegen Trouw dat vrouwelijke leiders rolmodellen kunnen zijn voor andere vrouwen. Het doel is dat het aantal vrouwen bij Defensie in 2030 op 30% zit. Tot nu toe schiet dat nog niet echt op. En steeds meer ouderen raken zwaar gewond doordat ze vallen. Vorig jaar moesten meer dan 120.000 mensen door een val naar de spoedeisende hulp. Vaak raken ze zwaar gewond en breken ze iets, vertelt Veiligheid NL bij RTL Nieuws.
3: Dus dan heb je het bijvoorbeeld over hersenletsel of over bordbreuken. En je kunt je voorstellen dat dat een behoorlijke impact heeft ook op de kwaliteit van leven en ook op de zorgvraag die een oudere heeft.
1: Vandaag start een speciale actieweek om ouderen hun spieren en balans te laten trainen. En het was een lekker weekend voor voetbaltrainer en bondscoach van Curaçao, Dick Advocaat. Hij was jarig, 79 werd hij. Dat moest natuurlijk gevierd worden. En de spelers van Curaçao die hadden wat cadeautjes voor hem. Daar bedankte Advocaat ze voor in de kleedkamer.
4: Het is onvergetelijk wat ik gezien heb en wat ik meegemaakt heb met jullie de laatste 2 jaar. Dus we dachten even hopen nog 1 jaar hetzelfde te maken dat we het afgelopen jaar gedaan. Dus nogmaals dank voor alles.
1: En het grootste cadeau kwam daarna pas, want Curaçao won in de Nations League vannacht met maar liefst 6-1 van Nicaragua. Het weer dan van Buienradar, af en toe zon, plaatselijk ook een buitje. In het oosten blijft het droog, het wordt 19 tot 24 graden.
5: Goedemorgen, het Q-music verkeer met 1 file van 25 minuten of langer. De A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Hardingsveld, Giesendam en Sliedrecht-West staat een file van 7 kilometer. Je vertraging is 25 minuten.
6: Q-music. Hey Mattie.
0: Ja, lekkere kickstart voor de maandag. Het foute uur, dat begint over 25 minuten. En eerst Alex Warren, Jelly Roll. Dit is Bloodline.

0: Alex Warren en Jelly Roll back your music, Bloodline. 8 over 9, maandag de 28e van september. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Dit was wat Sander Lantinga zei.
4: Maar dat jij nu aan de vork, word ik 50 of jij?
0: Toen ik tegen hem zei van joh, jouw 50ste verjaardag, dat is een project van 12 uur. Misschien red ik het niet tot 12 uur 's nachts als je echt 50 wordt. Misschien taai ik voor die tijd wel af. Vertel je zo meteen of ik het gered had. Ik was namelijk helemaal niet op de hoogte, want Annemarie had ook echt een enorme marathon. Daar ben ik toch ook even, applaus voor. Jij hebt namelijk een lunch gehad van hoeveel uur?
2: 5 uur.
0: Maar hold your horses met...
2: de schoonfamilie.
0: En gehaald.
2: Oh. Ja, gehaald. Iedereen leeft nog.
0: Geweldig zeg.
2: Het was ook gezellig. En ja, het was ongelooflijk bijzonder. Wat ik zo lekker vind aan een lunch, is dus je gaat erin, het licht... en je gaat er ook uit, dan is het ook licht. En dan heb je nog een beetje de avond voor je om uit te buiken. Te denken, nou, ik ga toch om 8 uur naar bed.
0: Hé, het was een chique setting, toch?
2: Het was ongekend, het was niet normaal. Het was een, ja, een 2-sterren tent. Ja,
0: oh, hallo.
2: Daar eet je natuurlijk echt nooit. Daar eet je echt nooit.
0: Kan je bek niet verder open.
2: Nou, precies dat. Dus dat was veel gangen met wijnen, veel uitleg. En bij binnenkomst is het al een enorme beleving. Dan krijg je al een balletje van rode kool met zoet en zuur... om je smaakpapillen aan te zetten.
0: Tuurlijk.
2: Daarna krijg je een rondleiding door het hele pand van de chef zelf. Je eet natuurlijk ook nog. En het is echt, er komt een kaaskar langs. En 30.000 amuses. En dan ga je nog afsluiten met de friandises. En zelf het was echt een beleving.
0: Heerlijk. Ga je dan s'avonds nog eten?
2: Ja, dat...
0: Ga je dan nog eten?
2: Ja, het was om 5 uur klaar. Ik moet zeggen, ik ben echt wel iemand die houdt van... ik heb wel even een maaltijd nodig s'avonds, zeg maar. Dus ik dacht, nou, gaat er nog wat in? Dan is er ruimte voor een bitterbal of iets. En we liepen terug door Maastricht, want daar sliepen we dan. En toen kwamen we 2 keer langs de gele M. Ik ben er niet naar binnen gegaan.
0: Oh,
2: Ik was nog helemaal verzadigd.
0: Dan was het echt een goede lunch.
2: Ja, het was echt goed. Dus ik ging om 8 uur, lag ik uiteindelijk heerlijk in bed. Moest ik ook even aan jou denken. Toen dacht ik, waar zit jij in je marathon?
0: Ja, ik moest eigenlijk nog beginnen. Het was pas 8 uur natuurlijk. Dus ik zat een soort van halverwege. Dan nu applaus voor mij. Ik heb het namelijk ook gehaald. Ik heb het gehaald tot 10 over 12. Ik hoorde namelijk dit om precies 12 uur en ik was erbij.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: oud en nieuw, joh.
1: Ja, het was echt een oudejaarsavond.
2: Hoeveel mensen waren er?
1: Ja, echt veel. Ik denk wel een mannetje of 50, 60 ongeveer. En dit was dus in een jaren 80 arcadehal, Hartje Amsterdam. En het was fantastisch. Ik moet zeggen, het laatste uur, dus van 11 tot 12, had ik het heel even taai. Toen ben ik de finish overgedragen door niemand minder dan Simon Keizer. Die zit namelijk ook in de kenniskring. Ja. Inderdaad, die van Nick en Simon. Die had het ook even moeilijk. Dus wij hebben van 11 tot 12 aan een picknicktafel gezeten. Je werd gedoopt tot bejaardentafel. Ja. En daar hebben we elkaar, zeg maar, geholpen. Weet je wel, als goede vrienden van Sander.
0: Heel goed. We hebben elkaar een beetje wakker gehouden, een beetje bezig gehouden als bloedbroeders de avond door.
1: Ja, nee, het was echt een hele leuke avond. Maar ja, toen kwam dus gisteren. Toen is denk ik de vermoeidheid pas echt ingezet. Ik zal je dat morgenochtend even vertellen. Maar ik moest zoiets eenvoudigs doen als een vuilniszak buiten zetten. Nou, uiteindelijk stond ik heel ergens anders met die vuilniszak. Dat vertel ik je morgenochtend.

0: squeak, squeaky, squeak. Squeak, squeaky, squeak.
1: Dat was het geluid dat Bram hier afgelopen vrijdag maakte.
0: Squeak, squeaky, squeak. Squeak, squeaky, squeak.
1: Hij had een geluid op zijn koptelefoon staan. En de vraag was, ja, welk geluid deed hij nou precies na toen hij dit deed?
0: Squeak, squeaky, squeak. Squeak, squeaky, squeak.
1: Het antwoord daarop vind je op onze Instagram-account. Zoek even op QMusicNL of Hey Matty. Nieuwe ronde van Het Echte Geluid komt eraan voor 20.000 euro. Naast Shannon Spyro. In my

0: Shanna, Spyro, Back in Music en Great Expectation. Hey Bas, goedemorgen.
1: Hey Mattie.
0: Zijn al 100 foute antwoorden gegeven?
1: 100, niet normaal.
0: Van het geluid. Maar gelukkig is daar Sanne. Hallo Sanne.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij gaat antwoord 101 geven straks.
2: Nou wauw, laat het de beste zijn.
0: Ja, inderdaad. Hey, jij bent schooldirecteur.
2: Ja, ook dat. Ik ben gewoon aan het werken. Mijn IB'er zit naast me. Dus
0: oké dan. Hey, en als je schooldirecteur bent en ze weten dat je meedoet, dan kan ik me zomaar voorstellen, dan moet jij natuurlijk wel iets doen als je
2: dat
0: wint.
2: Dat wordt trakteren.
0: Juist.
2: Zeker.
0: Nieuw schoolplein, denk ik. Allemaal nieuwe speeltoestellen.
2: Nou,
0: en zo.
2: Ja, ik gun het ze van harte.
0: Een
2: nieuwe
0: wip en een schommel. En we gaan helemaal voor 20k.
1: Ja, snoepautomaat.
0: Dan gaan we helemaal los, inderdaad. Nou, Sanne, we gaan eens kijken. Het geluid. Voor precies 20.000 euro, wat denk jij dat het is?
2: Ik denk dat het dichtdoen is van een hek met een schuifslot.
1: Hek van het schoolplein natuurlijk.
2: Nou, je weet.
1: Ja. Het dichtdoen van een hek van een schoolslot of schuifslot.
0: Nee, laat maar Bas, ik doe het wel weer.
2: Hè, ja, Bas. Precies, dank.
0: Je mag ook echt een invaller zitten.
1: Geintje.
0: Het dichtdoen van een hek met een schuifslot.
2: Top.
0: Oké, hartstikke goed.
3: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
4: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
3: Q-music.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
12: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
12: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïne-shakes.
16: Gadver.
14: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
14: Milner.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
19: doei doei
18: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
17: Lekker bezig.
20: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
21: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
0: Ja, het is 10:30 pas. Verkeer 10 minuten dan langer. De files daarvan krijg je op de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Del en Arkel kom je in 6 kilometer 25 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld-Giessendam en Sliedrecht-Oost. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer 14 minuten.
2: Hey, gelukkig is het 9:30. Want anders was het foute uur al geweest, hè Bas?
0: Precies.
2: En mensen schrokken natuurlijk.
0: Ja, ik snap het. Maar dat gaat gewoon nog beginnen. Dus geen zorgen.
2: Absoluut.
0: Ik kan nog stemmen op je favoriet in de Q Music app. Liedje met de meeste stemmen ga ik zo meteen draaien. Eerst...
15: Het geluid.
2: Spelen wij vandaag met Sanne, 46 jaar uit Drachten, schooldirecteur. En de hele school zit eigenlijk in spanning. Want gaat onze schooldirecteur het geluid raden? Sanne?
19: Zeker.
2: Kijk, dit zelfvertrouwen hebben we gewoon nodig. Zeg nog één keer je antwoord. Wat denk jij dat het is?
19: Ik denk het dichtdoen van een hek met een schuifslot.
2: Het dichtdoen van een hek met een schuifslot. Top. Sanne, voordat we gaan horen of het goed is, sowieso leuk voor de school. Want ik denk dat in de spelletjeskast, daar komt het wel terecht, de thuisspeleditie van het geluid kan worden gezet. Die krijg je namelijk sowieso.
19: Oh, wijs. Leuk.
0: Ja, alleen komt daar ook nog 20.000 euro bij. De jury heeft meegeluisterd, Sanne.
19: Nou.
0: En laat ons weten dat het niet goed is.
19: Maar dit was al een feest. Oh, nou.
2: Schooldirecteur is beroemd. Nu.
19: Ik ben heel blij met mijn team en met mijn kinderen. Dus,
2: ja, dat mooi. Hartstikke goed, dat is goed. Hey, werkt ze daar, hè?
19: Hey, jullie ook.
2: Mooie maandag.
24: Welcome to the one and only, the original.
2: Dit is
25: het foute uur.
26: Bas van Nimwegen.
0: Ja, 9:30, dus tijd om in te klokken. Waar luister jij het foute uur? Stuur deze kant op via de Q Music app. Dit is Blue.
24: Q Music is prime.

0: Na 17 jaar stond ze gisteren weer op het podium in Nederland. Hè? De Pussycat Dolls. Ze stonden in de Ziggo Dome. Je hoorde ze zojuist met Buttons in.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Yes, het Foute Uur op maandagochtend. Goedemorgen, Bas hier. En een hoop inklok-appjes. Leuk, Devin Boxhorn is ingeklokt. Ik luister vanuit mijn Jumbo.

0: 6600?
1: Ja.
0: Maar die zijn allemaal tweedehands dus?
1: Ja, allemaal tweedehands knuffels. Ja, die gaan door heel Europa. Ja, voor degene die een knuffel missen en niet meer in de winkel te koop zijn, die komen vaak bij mij terecht.
0: Oh, wat goed. Wat is de meest exclusieve knuffel die je hebt staan dan?
1: Nou, ik heb eigenlijk diverse merken. De Anna Club Plus is best wel een merk wat hele goede kwaliteit is. Maar dat is ook al wel wat ouder merk. Dus ja, vaak is dat voor de wat oudere mensen die toch hun emotionele knuffel nog een tweede zoeken. Daar is pas eentje van naar Engeland gegaan. Maar het gaat van Hongarije, Polen, Tsjechië. Overal kom ik eigenlijk wel.
0: Ik weet hoe belangrijk werk je doet. Ik heb een dochter van 2. Nou, als alle knuffels niet s'avonds in bed liggen, dan hebben we een groot probleem hoor. Dus,
1: Ja, en daar zo ben ik eigenlijk hobbymatig begonnen. En nu is het echt een bedrijf.
0: Nou, wat leuk. Hey, omdat je bent ingeklokt, Kimberly, krijg je de All Right Stop Coffeetime Cup. Handige meenembeker voor onderweg. Komt die kant op?
1: Nou, super.
0: En nog één ding?
1: Nou, fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Werk ze daar.
1: Dankjewel.
0: Het is het foutuur van Q Music.

0: bij Q Music. Zometeen een battle in het foutuur van... Ja, luister even.
1: Mijn naam is Willem de Bruin.
0: Ja, Willem de Bruin. Hoe dit zit hoor je zometeen.

0: of op qmusic.nl. Good to go ligt voor nu een aardig stukje voor.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik.
3: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
5: Kippie.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
13: Oh. Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow.
18: Verdubbel je salaris.
19: In 1 minuut.
18: Jij verdubbelt jouw salaris.
20: Yes, dankjewel.
17: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
21: Q sounds better with you.
22: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken. Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
23: Chris?
24: Ja?
23: Hoef jij niet te werken vandaag?
24: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
23: Dus, heb je nu...
24: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
23: Oh, dat is goed geregeld.
25: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
27: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
28: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
29: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
30: Simyo.
31: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
32: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.com.
3: Het geluid.
4: Het geluid van Q-Music is nu waard
5: 20.100 euro.

0: Goedemorgen, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Appen achter het stuur of bellen op de fiets. We weten dat het gevaarlijk is en toch doet zeker de helft van de mensen het nog, blijkt uit nieuw onderzoek. De overheid is daarom vanmorgen begonnen met een nieuwe campagne. Dat is nodig, vinden ook deze mensen die Hart van Nederland sprak.
2: Je ziet heel veel mensen gewoon fietsen tegenwoordig met de telefoon in de hand. Ik heb niet echt het gevoel dat er meer op gehandhaafd wordt ook.
3: Ik denk dat
2: het
3: heel goed is, campagne en bewustwording. Maar probeer de juiste doelgroep te vinden. En dat zijn toch vaak wel de jongeren.
4: Laat hem thuis en kijk gewoon heel dag niet op je telefoon. Soms is dat wel het beste wat je kunt doen.
1: Ja, idee achter die campagne is je telefoon weg te doen of op niet storen te zetten als je de weg op gaat. De brand bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is geblust. Dat meldt Omroep Brabant. Vuur woedde vanmorgen in een tent op het terrein. In die tent lagen fietsaccu's. Er is niemand gewond geraakt. Dan naar Zuid-Afrika. In Johannesburg is weer een overleden vrouw gevonden, meldt de politie daar. Het is al het 11e slachtoffer in een paar maanden tijd. De politie denkt dat er daar een seriemoordenaar actief is. Ja, dat duurt nog even, maar wil je in de regio Rijnmond de hulpsint langs laten komen? Ja, dat kan wel eens een lastig verhaal worden. Hulpsinten daar hebben nu al de agenda's vol, dat schrijft het AD. Gezinnen en bedrijven waren dit jaar vroeg met het boeken van die hulpsinten. Sommigen hebben de sint voor volgend jaar zelfs al geregeld. Het weer nog van Buienradar Zon. Af en toe ook een bui, 19 tot 24 graden.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met files langer dan 10 minuten. Of 10 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Del en de Martinus-Nijhoffbrug kom je in 10 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam daar ook 10 minuten. Controles op de A1 Amersfoort-Eemnes staan ze bij 35,1. De A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. A27 in beide richtingen opletten bij 112,3. De A30 Barneveld-Ede bij 16,3. En de A50 Apeldoorn-Arnhem daar bij 197,0.
5: Bas van Nimwegen.
0: Misschien heb je er ook last van.
6: Kan niet stoppen met zingen.
0: Komt door het Foutuur, zometeen met Gerard Joling of wordt het René Schuurmans.
7: Q Music is proud.

0: het foutuur. Don't stop to get enough. Ik heb zin in de volgende battle. Ja, de Opposites hebben vandaag een podcast gereleased. De rest is geschiedenis, heet hij. Met natuurlijk...
1: Mijn naam is Willem de Bruin. En ik ben het ene deel van de Opposites.
0: Ja, daarom vertellen Twam en Willem dus hun verhaal. Eigenlijk van hun ontmoeting op de middelbare school tot de grote doorbraak. Met ook nooit eerder uitgebrachte tracks, zag ik. En allerlei verhalen van achter de schermen. Mocht je willen checken, de rest is geschiedenis. Daarom dacht ik, ja, laten we ook even een Opposites battle doen in het foutuur.

misschien heb je er ook weer last van. Je hoofd vol met gedachten. Wat moet het nou zijn? Dat ene geluid. Weet jij het al? Het geluid van Q-Music. Ja, wie weet wordt over 3 minuten wel het juiste antwoord gezegd. En wint iemand 21.100 euro. Over 3 minuten spelen we een nieuwe ronde.

Aqua bij Q in het Foutuur. Zullen we er nog eentje doen dan? Om af te sluiten zometeen. De vraag is: met welk liedje mag jij bepalen? Ga je voor Anita Meijer?

0: van 34 uit Tilburg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er staat 20.100 euro op het spel. Heb je al gefantaseerd wat je daarmee zou doen, Tom?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk een mooi potje voor een nieuwe motor.
0: Kijk, nieuwe motor.
1: Ja.
0: Ik zit niet zo in de motors, maar daar kan je vast een mooie van kopen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Hebben we wel een goed antwoord nodig? Wat denk jij dat het geluid van Key Music is?
1: Ik denk dat het geluid is het klikken van een cassettebandje in een Walkman.
0: Een cassettebandje in een Walkman klikken. Oké, gaan we dat voorleggen aan de jury?

0: Q-music.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.com.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
16: bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
19: Even bollen met z'n
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis. Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Iris Opticiens. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Het is 10:30. Goedemorgen. Kimi is ik weer. Af en toe wat zon. Ook nog kans op een buitje. Het is max 24 graden. Verkeer van Flitsmeister dan met 1 file. Langer dan 5 minuten nog op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Del en Waardenburg kom je in 3 kilometer. Vertraging daar is 9 minuten.
15: Het geluid.
14: Hey Tom, ben je gespannen?
16: Ja, wel een beetje. Ja,
14: ja, snap ik. 20.100 euro staat er op het spel.
16: Ja.
14: Herhaal nog één keer jouw antwoord. Wat denk je dat het is?
16: Het klikken van een cassettebandje in een Walkman.
14: Cassettebandje in een Walkman klikken, denk jij?
16: Yes.
14: De jury laat mij weten, Tom, dat dit niet goed is.
16: Ah, ja.
14: En ja, ze zouden je buitenop kunnen komen wachten. Ik zie een hoop boze appjes binnenkomen.
16: Oh.
14: Ja, mensen die zeggen, Tom, dit is al gezegd. Dit staat al tussen de foute antwoorden op keymusic.nl.
16: Hey, Tom.
14: Ja, het staat er al tussen, jongen.
16: Oh.
14: Helaas.
16: Okay.
14: Betekent wel dat het geluid weer 100 euro meer waard is. 20.200 euro. En je krijgt het geluid thuisspel opgestuurd van ons.
16: Mooi.
14: Komt ie kant op, fijne dag.
16: Dankjewel.
14: Hoi.
15: Bas van Nimwegen.

vrijgenomen heb voor morgen. Sorry papi, maar ik ben er niet. Plekje op terras alvast even reserveren. Misschien zonnebrand nog even van zolder halen. Ja, we krijgen gewoon volop zomer morgen. Ik weet niet of je het gezien hebt. Veel plekken gewoon boven de 25 graden. In Limburg kan zelfs op richting de 30 graden. Niet te doen. Zometeen echt een liedje dat daar perfect bij past. Baby Doll van Jamie Miller. Ah, het is zo catchy en vrolijk. Het zit echt de rest van de dag nog in je hoofd. Ga ik zometeen draaien. Eerst deze van Luke Combs. Dit is Fast Car bij Q.

Ah, ik zei het toch, dit zit de rest van de dag gewoon in je hoofd. Heerlijk liedje, Jamie Miller hoorde je bij Q-Music met Baby Doll. Top 40 Classic. Ja, terug in de tijd vandaag naar 28 september 1990. Toen kon je in Europa voor het eerst dit kopen. De Nintendo Game Boy. Over nostalgie gesproken. Ja, was echt een ding, hè? Kleine spelcomputer, eentje die je makkelijk mee kon nemen, waarbij je, nou ja, spelletjes makkelijk in en uit kon klikken. Onder andere. Och, dit heb ik ook veel gespeeld, hoor. Bij mij was dat dan de Game Boy Color, maar Pokémon. Ook Super Mario natuurlijk. Grote Game Boy game. 28 september 1990, ja, wat waren de hits van toen? Ik heb er drie uitgepikt uit de top 40. Aan jou de vraag, welke van deze drie wil je zo meteen helemaal horen? Laat het weten, kan heel simpel in de Q-app. En leuk als je het even doet met een audio-appje. Ga je voor deze? Stond op nummer 1, London Beat. I've been thinking about you. Deze stond op 11. Rockstead and it must have been love. Keuze 2 vandaag.

0: feeling.
1: Martin Garrix. En Ed Sheeran, repeat it bij Q. Het is bijna 11 uur, het laatste nieuws zometeen met Danny.
2: Ja, dat gaat over Dick Advocaat. Een groot cadeau voor de kleine generaal.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: De Kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
2: Kippie.
3: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
4: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
5: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
3: Dat is een Veldsink-advies.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
5: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
17: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
16: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
18: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
19: Ja.
18: En nu?
19: Domeinnamen kopen.
18: Voor je bedrijf?
19: Ja.
18: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
19: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
19: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
20: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Het geluid.
10: Het geluid van Q-Music is nu waard 20.200 euro.

0: Goedemorgen, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. Met die nieuwe campagne wil de overheid waarschuwen niet te bellen of appen achter het stuur of op de fiets. Die campagne is vanmorgen begonnen. Ja, is nodig, vindt ook deze vrouw die Hart van Nederland sprak.
2: Je ziet heel veel mensen gewoon fietsen tegenwoordig met de telefoon in de hand. Ik heb niet echt het gevoel dat er meer op gehandhaafd wordt ook.
1: Ja, de helft van de mensen zit soms nog op hun telefoon terwijl ze aan het rijden of dus fietsen zijn. In Eindhoven kunnen de bewoners van een asielzoekerscentrum weer terug naar binnen. Dat was daar vanmorgen. Gebrand. Bijna 200 mensen moesten daarom even naar buiten. Die brand is inmiddels geblust. Dan naar België. Daar is een jongen van 17 opgepakt nadat zijn moeder en zijn zus dood zijn gevonden. Dat meldt justitie in België. Volgens VRT heeft de jongen zijn moeder en zus met een bel vermoord. Waarom wordt allemaal onderzocht? En voetbal. Het was een heel lekker weekend voor Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao. Hij werd 79 jaar. De spelers van Curaçao hadden daarom allemaal cadeautjes voor hem geregeld. Zo was er een optreden. Ook kreeg hij een portret van zichzelf. Het grootste cadeau kwam daarna. Curaçao won met 6-1 van Nicaragua. Met weer nog van buien radar zon. Af en toe ook een buitje. 19 tot 24 graden.
0: Dankjewel Danny. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file. Een klein op de A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens kom je in 3 minuten. Controles gemeld met de Flitsmeister-app op de A1. Amersfoort-Eemnes 35,1. A6 Lelystad-Muidenberg met 62,3. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7,9. De A27 Hilversum-Almere 115,0. En de A50 daar opletten in de richting van Zwolle staan ze bij 213,0.
3: Bas van Nimwegen.
0: Yes, zometeen terug naar 1990. Maar met welk liedje? Je kan nog heel even stemmen in de Q-app.

0: love you, baby.
1: Ah, blijft een lekker liedje, toch? Chris Cross Amsterdam, My Oh My bij Q. Yes, terug naar 28 september 1990 vandaag. London Beat stond toen in de top 40 met I've Been Thinking About You, was keuze 1. Rockstead met It Must Have Been Love. En New Kids on the Block met Tonight. Matthijs Visser die zegt, ja, natuurlijk, Tonight. New Kids on the Block, lekker nummer. Alice van Roon, Rockstead voor mij. Marcia van Bergen zegt, natuurlijk Rockstead. Grijs gedraaid, toen het net uit was, mijn eerste liefde. Ach, oh, toen het uit was met mijn eerste liefde. Liefdesverdriet voor Marcia. Inge Langeberg, die zegt New Kids on the Block, Forever. En Kimberly dan?
2: Dan gaan we voor optie 1. Lekker gezellig.
3: I've been thinking about you. Yeah, London Beat, baby.
4: Roxette natuurlijk. Die keuze is niet zo moeilijk.
5: Vandaag is wel moeilijk, maar wij gaan voor London Beat.
1: Het was niet spannend. Nee. 11% van de stemmen van London Beat. 27 voor New Kids on the Block. En gewonnen met 62% van de stemmen. Het is duidelijk. Rockstead, It Must Have Been Love is de top 40 classic van vandaag.

0: geleden officiële anthem. Shakira, Burna Boy, Die Die hoorde je bij Q. Inmiddels zijn we alweer het WK langzaamaan een beetje vergeten. Zijn we weer druk met het volgende toernooi. The Nations League. Heb je gekeken gisteren? Wedstrijd tegen Servië. Ja, ik moet zeggen, ik heb zelf de halve wedstrijd gemist. Ja, een beetje irritante tijd wel, hè? 6:00 s'avonds. Eerste helft stond ik in de frietent. Nou, dat duurde zo lang daar. Het was hartstikke druk. Toen hoorde ik af en toe iemand zeggen, oh, er is weer gescoord. Ja, en uiteindelijk 2-1 gewonnen van Servië. Nou, best oké. We zijn best tevreden, toch, over onze nieuwe bondscoach. Over Xavi.
1: Hup Holland, hup. Hoepel en fut.
0: Nou, Nederlands gaat ook best aardig.
1: Hoepel en fut.
0: Hup Holland, fup. Komende donderdagavond mogen we weer speelt Oranje tegen Griekenland. De volgende wedstrijd in de Nations League.

0: Stan Jackstel, Turn the Lights Off bij Q Music. Bruno Mars ga ik zo meteen draaien. Oh My Soul komt eraan.
1: Het geluid.
0: Maar eerst gaan we spelen voor een lekker bedrag. 20.200 euro. Dennis, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Heb je lang nagedacht over je antwoord?
2: Ja, zeker. Absoluut. Ik heb het echt al een periode met mijn vriendin geanalyseerd.
0: Oké. Okay.
2: En we denken het te weten.
0: Zelfverzekerd. Nou, ik ben benieuwd naar je antwoord. Wat denk je?
2: Het afronden van een kaart met een hoekpons.
0: Het afronden van een kaart met een hoekpons. Oh ja, dat is zo'n. Ja, een soort. Wat is het? Een soort perforator eigenlijk die de hoekjes van een papieren blad afsnijdt.
2: Ja, precies.
0: Oké, we gaan het voorleggen aan de jury.

0: Week op Ja. Q Music.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.com.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, met een broodje.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: jaar.
1: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
2: Veldzinkadvies. This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
3: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
2: Yeah.
1: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
4: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
5: Kippie.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh. Ik heb hier het weerbericht. Ga ik niet zingen, nee, ik ga het gewoon aan je voorlezen. Af en toe wat zon, kans op een buitje, max 24 graden. Nieuw verkeer van Flitsmeister dan met één file op de A6 Emmeloord Muiden. Tussen Lelystad Noord en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Kom je in 2 kilometer, vertraging daar is 10 minuten.
5: Het geluid.
4: Zo, Dennis, nagels eraf gebeten of valt het mee?
6: Sorry, wat zei je?
4: Ik zeg, heb je nagels eraf gebeten of valt het mee?
6: Nee, valt mee.
4: Spanning, we spelen voor 20.200 euro. Kan je nog één keer herhalen wat jouw antwoord is voor het geluid?
6: Het afronden van een kaart met een hoekpons.
4: Ja, een hoekpons. Wanneer heb je dat voor het laatst gebruikt, vroeg me af.
6: Ja, heel eerlijk, ik heb het dus zelf nooit gebruikt. Mijn vriendin die heeft vroeger met haar oma kaarten gemaakt en die herkende dat fluit dus.
4: Ah, nou ja, ik zit te denken ook. Ja, vroeger als kind had je met die figuurtjes erop, weet je wel, van die pons met een zonnetje of een hartje. Maar goed, het afronden van een kaart met een hoekpons. De jury heeft meegeluisterd, Dennis. Laat weten dat het fout is.
6: Ah, jammer.
4: Helaas, komt op 103 foute antwoorden te staan. Kan je checken op keymusic.nl. We gaan wel het geluid thuispel naar je opsturen.
6: Oh, leuk, top.
4: Komt die kant op en een fijne dag nog.
6: Hey, bedankt, hetzelfde.
5: Bas van Nimwegen.
4: Yes. Q-music. Nieuwe waarde van het geluid is nu 20.

0: Purple Disco Machine bij Key Music. You're in the dark. Hey, ik ben benieuwd waar Taylor Swift allemaal opslaat. Ja, zij heeft inmiddels de halve All-Safe Mini-opslag in gebruik, denk ik. Dat kan niet anders. Gisteren werden de MTV Video Music Awards uitgereikt. Grote muziekprijzen. En Taylor Swift stond voor de show op 30 VMA-overwinningen. Precies evenveel als Beyoncé, ook niet de minste. Ja, tot die show begon, want daarna...
1: Thank you for this amazing moment. I love you all.
0: Ja, inderdaad, je raadt het al. Ze konden weer 3 in ontvangst nemen. Niet normaal, ze heeft er nu... Of ze konden weer eentje in ontvangst nemen. Daarmee staat ze nu dus op 31 awards. Dus ze is officieel de meest bekroonde artiest uit de geschiedenis van de MTV VMA's. Troostprijs wel voor Beyoncé. Ik ga er zo meteen nog even draaien. Ja, mocht ze luisteren. Ik weet het niet. Crazy in Love hoor je zo meteen samen met Jay-Z. Na de nieuwste... van Taylor Swift. Wat een goed liedje.
2: Alarmschijf. Q Music. Alarmschijf.
3: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my

Jay-Z bij Q. Crazy in love. Zo, maandagochtend. Voel je het weekend nog? Of heb je een leuk weekend gehad? Ik ben benieuwd naar je weekendwoord. Dus één woord dat je weekend samenvalt. Misschien het hoogte- of het dieptepunt van je weekend. En mijn weekendwoord zou jong zijn. Had niks met mijn verjaardag te maken. Nee, afgelopen vrijdag ben ik 34 geworden. Hey, ik was zaterdagavond na een voorstelling van The Cosmic Carnival. Het is een Fleetwood Mac tribute band. Ja, dat was echt goed. Alleen, ik voelde me dus vooral jong. Gemiddelde leeftijd daar was, denk ik, 50 plus. En dat merkte je ook wel in de zaal. Dan probeerde iemand weer een filmpje te maken, weet je. En dan stond de flitser van de camera aan. Dus dan lichtte die halve zaal, die lichtte dan op. Nou, ook allemaal van die klaphoesjes natuurlijk. Je kan het helemaal uittekenen. Jouw weekend, hoe was het? Wat is jouw weekendwoord? Stuur het in de Q-Music app. Misschien weer dan zo om 12:15 mijn kandidaat. En weekend het weekend. Maak je kans op het Q-prijs.

0: bij Key Music and My Body Isn't Ready. Zometeen extra energie op je maandagmiddag. Alright, stop. Lunchtime komt eraan, de lunchmix. En het laatste nieuws met Danny.
1: Ja, gaat over een meisje van 10 dat een enorm bedrag heeft opgehaald. Nou, haar advies, dat kunnen we denk ik op deze maandag misschien allemaal wel gebruiken.
2: Ik heb heel hard doorgewerkt en dan gaat het zo voorbij.
3: Hey,
4: 51% in mij wil latten.
3: Ik heb er al helemaal
4: eens
3: van.
4: Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
5: Hey Mattie, elke ochtend bij Q Music.

0: in het
1: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het is weer laat.
4: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Ga je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
14: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
18: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
19: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
20: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
19: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
21: Een middagje cheese zeggen, begin natuurlijk. Krokant, met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen, met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
22: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
0: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Het geluid.
24: Het geluid van Q-Music is nu waard 20.300 euro.

0: het Q Music nieuws van nu.nl. Kreeg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. We beginnen de week met maar weer eens een nieuw record aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine is nu precies €2,73. Blijkt uit de nieuwste cijfers. Niet eerder was benzine in ons land zo duur. Diesel werd juist ietsje goedkoper. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. Met die nieuwe campagne wil de overheid waarschuwen niet te bellen of appen achter het stuur of op de fiets. Die campagne is vanmorgen begonnen. Dat is nodig. De helft van de mensen zit soms nog op hun telefoon, terwijl ze dus aan het rijden of het fietsen zijn. Veel politie nog altijd bij de luchtmachtbasis in Engeland, waar gisteren 5 mensen zijn opgepakt. Die 5 worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Mogelijk wilden ze een bomaanslag plegen. Onderzocht wordt of het iets te maken heeft met Iran. Amerika gebruikt die basis namelijk voor aanvallen op dat land. Nou, misschien ging bij jou vorige week ook de bel. Door het hele land probeerden leerlingen kinderpostzegels te verkopen. Nou, lukte de een ietsje beter dan de ander. Voor Pip, een meisje van 10 uit Eindhoven, was het een superweek. Zij haalde €1000 op. Pip vertelt bij Omroep Brabant even hoe ze dat nou voor elkaar heeft gekregen.
2: Ik heb heel hard doorgewerkt, omdat ik het ook naar mijn zin had. En dan gaat het zo voorbij. Ik probeer gewoon zo vrolijk over te komen. En gewoon heel spontaan. En dat het echt heel leuk is.
1: Nou, volgens de organisatie hoort Pip bij de best verkopende kinderen van het land. Het weer nog van Buienradar. Zon, maar af en toe ook een bui. 19 tot 24 graden. Morgen, dan kan het zomers worden. Maximaal 28
3: graden. 28
1: graden. Lekker, hè? Lekker naar het strand.
3: Oude wijvenzomer, toch?
1: Absoluut, ja.
3: Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A6 Emmeloord-Muiden. Tussen Lelystad-Noord en Lelystad kom je in 12 minuten. Controles op de A1 Amersfoort-Eemnes 35,1. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7,9. A16 richting de Belgische grens ook bij 70,6. En de A27 Hilversum-Almere bij 115,0. A50 nog Apeldoorn-Arnhem daar opletten bij 197,0.
4: Bas van Nimwegen.
3: Yes.
4: Lunchtime.
3: Met memories van David Guetta zometeen.

0: Q Music. Ik zie een luchtballon. Stuurt Maurice Kermers, zie ik ook. Zingen, bloemen, corso. En Monique, wat is jouw weekendwoord?
1: Mijn weekendwoord is Bob.
0: Bob, je was de Bob, je mocht rijden.
1: Nee, ik was niet de Bob, maar we hebben Bob opgehaald. Want Bob is onze nieuwe puppy.
0: Ach, wat leuk. Bob. Ja, ja, ik vind het een hele leuke naam. Wat voor hondje is het?
1: Het is een kooikerhondje.
0: Kooiker. Oké, okay, ja. En heeft hij de boel afgebroken thuis of valt het mee?
1: Nou, dat valt nog al mee.
0: Oh, gelukkig. Houden zo. Ja, weet je niet bij pups natuurlijk.
1: Nee, je weet het nooit.
0: Hey, leuk Monique, we gaan weekend het weekend spelen.
2: Weekend het weekend. Oh, weekend het weekend.
0: Ja, ik heb hier drie nieuwsberichten van afgelopen weekend. Eén bericht klopt er en van twee berichten heb ik de waarheid verdraaid. Aan jou de vraag, welke is wel waar?
1: Oké.
0: Goed, komt ie aan. Bericht 1. Ja, voor het derde jaar op rij kon dit weekend het Vliegerfestival in Scheveningen niet doorgaan. Er was namelijk te weinig wind dit keer. Bericht 2. Een zoet vreemde lucht zorgde zondagavond voor onrust in Oosterwijk. De brandweer die kwam daar kijken, die zocht alles af. Wat bleek nou? Verdachte geur kwam waarschijnlijk gewoon van een bloeiende plant af. Dus vals alarm. Bericht 3. Dierenactivisten die hebben gelijk gekregen. Het Eendenmuseum in Andijk is sinds gisteren dicht. Meer dan 100 opgezette eenden die waren daar te zien. Van de pijlstaart eend tot de krooneend. Maar gisteren stoot het museum voorgoed zijn deuren. Welk bericht is hier waar, Monique?
1: Nou, dat is een hele lastige, denk ik. Ik denk bericht 2 niet. Was die van Oosterwijk? Maar daar heb ik wel iets van gelezen.
0: Van die geur?
1: Van die geur, maar dat was volgens mij geen zoete geur, maar iets bijtends.
0: Okay.
1: Nou, en aangezien wij een hond hebben gekocht die vroeger in de eendenkooi was, ga ik voor het bericht van de
0: dierenactivisten.
1: De eende.
0: Ja, weet je het zeker?
1: Nee, ik weet het niet.
0: Dat is niet goed, Monique.
1: Oh,
0: ja.
1: Dat is jammer.
0: Ja, nee, het eendenmuseum is wel degelijk gesloten. Maar geen eendenmuseum met echte eenden, maar auto's.
1: Oh, kijk. Nou, ja.
0: En dat bericht 2 waar je het over had, die vreemde geur, dat is dus wel waar.
1: Oh.
0: In Oosterwijk.
1: Nou.
0: Ja, een vreemde geur vanwege een plant. Daardoor is de brandweer uitgerukt.
1: Oh, okay.
0: En het Vliegerfestival is wel degelijk doorgegaan. Eindelijk weer nadat het 2 jaar niet door kon gaan.
1: Oh, ja, mooi.
0: Het is niet anders. We gaan wel de All Right Stop Coffee Time Cup naar je opsturen. Omdat je meedeed. Komt je kant op.
1: Gezellig.
0: En doe er goed aan Bob, hè?
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Goed zo, mooie maandag. Doeg.
1: Yo, goedje. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Cameron with Comeback You. Ik ga het nieuwste Miley Cyrus draaien. Ja, wie, oh wie gaat haar zien, hè, in Hollywood?
1: Hey, Matty, ik wil naar Miley!
0: Stel je even voor met een vriend of vriendin op 18 oktober... in Hollywood, in Los Angeles. Gewoon alles geregeld, hè, inclusief vlucht, verblijf. Je hoeft alleen maar in te stappen. Matty die gaat woensdag iemand blij maken met echt die, ja, die hele dikke prijs. Wat moet je nou doen? Een echte Hollywood filmposter maken. Met erop de tekst, hey Matty, ik wil naar Miley... En die poster die hang je dus voor je raam. Maak daar een foto van. Stuur die naar ons via qmusic.nl of de Q-app. En over 2 dagen stapt Matty dan de auto in... en rijdt hij naar de winnende poster toe. Staat hij misschien bij jou voor de deur? Nou ja, dan ga je met een vriend of vriendin dus naar L.A. Hollywood voor het concert van Miley Cyrus. Het enige wat je dan nog hoeft te zeggen is...
2: Let's go.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, I hate that it's true. Nou, ik denk dat Marissa daar niet wakker van is.
2: Het geluid.
1: Als het goed is. Manisa, goedemorgen nog. Middag.
3: Goedemorgen. Middag inmiddels.
1: Het is de maandag, hè? Dan ben je het allemaal af en toe een beetje kwijt. Manisa, ja. We gaan spelen voor 20.300 euro.
3: Ja.
1: Ja. Heb je het al uitgegeven in je hoofd? Of,
3: Nee, nog niet helemaal.
1: Eerst maar eens een goed antwoord geven.
3: Juist.
1: Wat denk je dat het geluid van Q-Music is?
3: Ja, ik denk dat het openen van een deur met een oplegslot is.
1: Een oplegslot. Oh, dat is
3: een soort ouderwets slot. Ik moest het ook even opzoeken.
1: Mijn oma had er ook altijd een, ja. Er zit zo'n haak aan de zijkant, trek je de deur mee open, zeg maar. We gaan het voorleggen aan de jury. Het openen van een deur met een oplegslot.

0: week op ja. Q Music.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
4: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer.

0: tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
6: Kippie.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Wintersport vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
8: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Teruggeleverd kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
12: Q-music weer van Weerplaza. Af en toe wat zon, kans op een bui ook. Max 24 graden. Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Westervoort en Zevenaar. Defect voertuig, 6 kilometer kom je in 16 minuten.
13: Het geluid.
12: En Manissa, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
12: Heb je jouw antwoord voor het geluid ook gedeeld met anderen? Met collega's? Of?
14: Ja, nee, met familie.
12: Oké, en hoe denken die over jouw antwoord?
14: Ja, het is altijd wel afwachten wat het is.
12: Ja, maar ja. Niet dat ze zeiden, ja Manissa, dit is het, ik weet het.
14: Nee, ja, het is een ouderwets geluid, dus je moet het maar net weten.
12: Het is dus zo, het openen van een deur met een oplegslot, zeg jij, voor 20.300 euro. Krijgt sowieso het thuisspel opgestuurd van het geluid. Komt die kant op. Dat is lekker.
14: Ja, dat is leuk, ja.
12: Maar komt daar 20.300 euro bij? Nee, helaas Manissa, het is niet goed.
14: Helaas.
12: Het is niet anders. Ik wens je wel nog een fijne maandag.
14: Hetzelfde.
12: En we doen er weer 100 euro bij. Nieuwe waarde is 20.400 euro.
15: Bas van Nimwegen.

in L.A. bij Q-Music. Ja, gelukkig heeft Menno mij gevraagd natuurlijk. Anders had die brievenbus bommetje vol gezeten. Ging de deur niet eens open. Berg post voor de deur natuurlijk. Misschien uitnodigingen gemist van feestjes, rekeningen te laat betaald. Maar hij heeft mij gevraagd om de brievenbus gewoon te doen, iedere dag. Gaan we zo meteen weer doen. Hè. Zet je post alvast klaar in de Q-app. Wat wil je delen met de rest van Nederland? Gaan we het zo meteen allemaal voorlezen. Alles wat binnenkomt. Wim

0: Two Princes, Spin Doctors bij Q-Music. Gaat het?
1: Je zat er even lekker in.
0: Ja, ik hoor het.
1: Dat is zo jammer dat er zo'n fade-out. Weet je, je moet even gewoon gitaardoenetje in een
0: staand einde.
1: Klap, klaar. Ja. Er is zo'n lui in. De jaren 90 en 80 deden ze het allemaal.
0: Ja. Jongens, moet iemand anders in de studio?
1: Ja. We gaan weg. Ja, een beetje het gevoel geven dat wij als luisteraar er niet bij mogen zijn. Weet je, maar in de studio gaan wij nog door. Weet je, dat je dan... Ja, het is zo raar. Het is zo raar iets. Ja. Weet je, die band die speelt gewoon door, hè? En dat gaat gewoon steeds zachter. Dat is toch raar?
0: Het liedje van de brievenbus heeft gewoon een staand eind, hè? Dat is gewoon op, dan is het klaar, is het klaar.
1: We gaan eruit met hem op en weer door.
0: Precies. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor. 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Sander en Jonne moeten even doorwerken. Ik ben 5 minuten weg. Hup, doorgaan, zegt Reinder.
1: Hé, hey, Demi en Tess, succes nog even op jullie werk. De dag is alweer doormidden gezaagd, zegt Joey.
0: Brigitte, gefeliciteerd met je 40ste verjaardag. Liefst van Christa van de Leo.
1: Marian Dijk stuurt een appje. Vandaag weer begonnen na 3 weken vakantie. Valt vies tegen.
0: Michel de Jong, zijn die meterschotten nou nog niet klaar, zegt Lorenzo.
1: Lekker een vroegetje vandaag. 4 uur begonnen en nu al klaar, zegt Quinty.
0: Ik wil melden bij Menno Barnevelds brievenbus dat Matthäus moet doorwerken, zegt Jan-Willem Smit.
1: Mike heeft een mooi bericht. Zojuist is mevrouw bevallen van onze lieve zoon Jari. Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd. Lekker buiten bezig in Groningen met Bram Conduur. Lekker weertje erbij, zegt Bert.
1: Helaas zit ik thuis met een gebroken elleboog. Ik ben er klaar mee, maar de radio op de achtergrond maakt het wel beter, zegt Nicky. Beterschap.
0: Super trots op mijn 4 maanden oude zoon Otis en mijn man Philip, zegt Lianne Piels.
1: Hé hey Yvette, lekker eitjes bakken voor de lunch, zegt Thijs Ven.
0: Bel mij alsjeblieft voor het geluid, zegt Dorian Manert.
1: Linda, ga eens aan het werk, het komt niet vanzelf af, zegt Paul.
0: Alex, succes vandaag. Kus van je vrouw, zegt Greetje. En ik heb nog een raadsel van Marcel. Klaar voor?
1: Dan spreek je alles raar uit.
0: Ja, ik zat even te kijken, ik dacht Mark, maar het is Marcel. Marcel.
1: Ja.
0: Klaar voor?
1: Ja, ja.
3: Hoe noem je iemand die rookt op de fiets?
0: Iemand die rookt op de fiets?
1: Geen idee.
3: Een fietspeuk.
1: Nou, je zit er genieten, hè, Bas?
0: Ja, ik zit er genieten. Van jouw blik alleen al.

0: Mattie.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
0: Dan zegt iemand van, je krijgt aurapunten en dat is eigenlijk een compliment.
2: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
0: 1000 aurapunten. Wow.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Hey Mattie!
6: Elke ochtend bij Q-Music.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
7: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
8: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
11: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptuifilet, 900 gram voor maar €7,99.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen?
19: Drakentemmen in het Verre Oosten.
20: Of nee, juichen voor Oranje.
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
23: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
24: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
25: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.com.
26: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
27: €20.400.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Er moet snel wat veranderen in jeugdinrichtingen, dat zegt de inspectie. In veel inrichtingen zijn personeelstekorten. Daardoor krijgen jongeren die er zitten niet altijd de zorg die ze nodig hebben. De inspectie wil dat er een actieplan wordt gemaakt. In Groningen is in een TBS-kliniek een medewerker neergestoken, meldt die kliniek zelf. De medewerker zou zijn neergestoken door een patiënt. Hij is opgepakt. En hoe het met die medewerker gaat, dat is niet bekend. Een heftig ongeluk in Duitsland. Daar heeft een man van 84 per ongeluk zijn eigen vrouw doodgereden. Het gebeurde gisteren, maar wordt nu pas bekend. Het ging fout tijdens het inparkeren. De man zou opeens hard naar voren zijn gereden. De man is zelf gewond geraakt. Ja, ze blijven maar stijgen, de benzineprijzen. De adviesprijs voor een liter benzine is nu precies €2,73. En niet eerder was tanken in ons land zo duur. Diesel werd wel ietsje goedkoper. Het weer nog van Buienradar. Zon, af en toe ook een bui, 19 tot 24 graden. En morgen dan kan het dus zomers warm worden, maximaal 28 graden.
0: Situatie op de weg, er zijn 11 files. Slechts ben je af op de A2, al valt dat allemaal mee. Maarse Oude Rijn, tussen Maarse en de Leidse Rijntunnel. Daar is een ongeluk gebeurd, 2 kilometer. Je vertraging 10 minuten en dat is de langste file. Verder zijn er flitsers op de A2 Utrecht-Amsterdam bij 40,3. En op de A16 van Rotterdam naar Dordrecht moet je opletten bij 7,9.
2: Music. Wim van Helden.
0: Zo, maandag. Zit je er een beetje lekker in?
3: Jazeker. Gas erop.
0: Mooi zo. Zometeen een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf.

0: Texas.
1: Nou, ik zou lekker hier blijven. Ik weet niet of het met jou is, maar ik heb dit weekend gewoon weer lekker in een tuintje gezeten, hoor. Met een koud IPA'tje erbij. En hoewel het vandaag even wat wisselvalliger is, is het toch echt de opmaat naar warm nazomerweer, zoals de kenners het omschrijven. Morgen kan het gewoon serieus zomers warm worden. Lokaal zelfs 28 graden. Dat gaat richting tropisch, hè? Hallo, het is september. Nou ja, zometeen na je lunchpauze even een ommetje maken. Dat lijkt me prima te doen met dit weer. Ben je bovendien ook weer fris terug voor het slimste bedrijf van Nederland? Spelen we zometeen weer om 14:15. Met nog maar 3 rondes te gaan. Ja, en dan weten we wie zich de slimste van september mag noemen. Staat binnenkort bij jullie in de kantine de slimste award te shinen? Kom maar op als je durft. Ik heb een kwalificatievraag voor je. Als je het antwoord weet, stuur het in via de Q-app. En wees mijn kandidaat in een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf. Ik mag hopen dat jij in je team net zo'n speler hebt. Gisteren won het Nederlands elftal van Servië. Dat is volledig te danken aan iemand die eigenlijk niet eens bij de selectie zou zitten. Hoe mooi is dat? Ik wil van je weten, wie scoorde 2 doelpunten gisteren voor Oranje?

grote kans dat je net als Teddy Swims, die je zojuist hoorde, dit weekend jarig was. Ja, Teddy Swims heeft 34 kaarsjes mogen uitblazen. Het is eind september en eind september zijn er altijd veel meer mensen dan gemiddeld jarig. Ik zie net bij mijn familie-app bijvoorbeeld weer allemaal appjes binnenkomen met felicitaties voor mijn neef. Nog gefeliciteerd, Tom! Ja, waarom zijn er nou in september en met name dan aan het einde van de maand september zo ongelooflijk veel verjaardagen? Nou, snel rekensommetje. Dan gaan we even 9 maanden terug in de tijd en dan kom je uit bij... Jawel, de warme kerstdagen. Altijd gezellig toch? Lekker kaas van duwen.

0: dankzij jou vaker te horen. Hij begon in Repeat of Niet, maakte alle 10e rondes vol. En nu hoor je hem vaker de nieuwste van Lucas en Steve. All I Know.
1: Het geluid.
0: Charlotte.
2: Hoi.
0: Hoe blij is jouw fysio met jou?
2: Ik hoop blij.
0: Wat zeg je?
2: Ik hoop blij.
0: Je hoopt blij.
2: Ja.
0: Ja, maar de fysio is altijd heel druk. En jij laat me gewoon wachten. Je hebt een afspraak met de fysio.
2: Nee, ze gaat gewoon door.
0: Ze gaat gewoon door.
2: Ja.
0: Oh, dus je ligt nu ergens op een tafel met een telefoon in je handen.
2: Ja, klopt.
0: Oké, laten we even vragen jou. Wat is het geluid dan?
2: Ik denk een deurketting in het slot schuiven.
0: Je krijgt het er nog zonder pijnscheuten uit, hoor ik.
2: Ja.
0: Valt nog mee. Een deurketting in het slot schuiven.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
0: Nou, terwijl de fysio gewoon doorgaat met de behandeling, checken wij het zo even bij de jury. En Coldplay is ook onderweg.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
10: e-boekhouden.nl. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: kleine textielbak.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
4: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amer plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En

0: kopen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domein namen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
6: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Oh. Semio is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar Semio.nl.
9: Semio.
10: Af en toe zon, ook is er kans op een buitje vandaag. Het is maximaal 24 graden. Ja, en morgen krijgen we dan meer zon en dan kan het wel 28 graden worden. Het is bijna oktober. Situatie op de weg. Er zijn 8 files. De langste op de A2. Amsterdam richting Oude Rijn. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum. 4 kilometer. Er staat een kwartier in de file.
11: Het geluid.
10: Op de tafel bij de fysio ligt Charlotte.
12: Hoi.
10: Heeft het al pijn gedaan?
12: Nee hoor, viel mee.
10: Het viel mee. Ja, de fysio gaat natuurlijk ondertussen gewoon door. Die is druk bezet. En jij wordt ondertussen gebeld voor het geluid. Maar ja, dan zeg je ook niet van ik lig even bij de fysio op de tafel. Hè? Die kans krijg je ook mee een keer.
12: Ja, precies.
10: En jij denkt het, dat het is een deurketting in het slot schuiven.
12: Ja, klopt.
10: Charlotte, een deurketting in het slot schuiven. Ik wil je een compliment geven voor het originele antwoord. Daar zijn we wel echt heel blij mee. Maar het is niet het geluid.
12: Oh, jammer.
10: Wat je wel van me krijgt is het nieuwe bordspel. Het thuisspel van het geluid. Ga ik naar je opsturen.
12: Oké, dankjewel.
11: Wim van Helden.
10: En nu 20.500 euro voor het

0: het is toch bijzonder dat de kitty cat steeds mijn naam roepen. Are you with me? Are
1: you with me? Wim van Helden.
0: Cat's Eye op Q-Music, Animal. En zondag is het dierendag, hè? Dan voor de echte katten. Of honden, zoals Pluk. Dat is de mijne, Plukkie. Maar de mannen van AH die zetten ook hun dier in het zonnetje. Al heb je die liever niet. Een take on me.

0: Ja.
1: Hallo.
0: Heb je gisteren gekeken?
1: Ik heb gisteren niet gekeken.
0: Hoe kwam je dan aan het antwoord? Heb je het uit het nieuws of was er een collega die iets je heeft ingefluisterd?
1: Nou, ik heb hier een collega zitten die toevallig wel heeft gekeken. Kijk. En die heeft het antwoord. Dus ja. Hij stuurde me door.
0: Ja, maar dit is het, hè? Teamwork in het slimste bedrijf.
1: Ja, zeker. Dat is de bedoeling.
0: Hey, gisteren won de Nederlands elftal dus in de Nations League van Servië. Wie scoorde nou de 2 doelpunten voor Oranje?
1: Max Meerdink. Het slimste bedrijf.
0: Het slimste bedrijf. Ja, Max Meerdink van AZ inderdaad. En het mooie is, hij zou eigenlijk helemaal niet bij de selectie zitten, maar werd toch opgeroepen als vervanger van Malen, die geblesseerd is. Ja, en dan meteen zo'n entree maken natuurlijk, met 2 doelpunten. En die winst voor Oranje tegen Servië is natuurlijk lekker.
1: Zeker.
0: Hey Nouria, jij gaat ook voor de winst. Want het zijn nog 3 rondes te gaan voor het slimste bedrijf van september. Dus ja, het is wel alle zeilen bij.
1: Ja, zeker. Het wordt lastig, maar ik denk altijd dat we kunnen.
0: Zo is het. Stan Kozijnen uit Leeuwarden. Wat doe jij de hele dag daar?
1: Ja, wij leveren en monteren kozijnen. Door heel Nederland leveren we en heel Noord-Nederland monteren we ook.
0: Kijk.
1: En we hebben hier een 5-tal collega's personeel in kantoor zitten. En daarbij regelen wij eigenlijk van alles en nog wat. Van de marketing tot het plannen, tot het inmeten. Het gaat de hele dag door.
0: En wie is nou je leukste collega?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Daar kijk ik soms denk ik boze blikken naar me toe. Dus,
0: ja, maar hierna ga ik alleen maar makkelijke vragen stellen. Dus.
1: Dat is helemaal goed.
0: Nou, antwoord.
1: ik zeg wel Sabina.
0: Ja, en waarom, dan ben ik toch even benieuwd. Waarom dan toch even zo 1, 2, 3, hup, Sabina?
1: Omdat mijn zus is.
0: Ah, kijk, ja, met je familie moet je ruzie maken. Heel slim, heel slim. Nouria, Stan Kozijnen uit Leeuwarden. Jullie krijgen 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed. Zijn jullie er klaar voor?
1: Zeker.
0: Hoeveel A's zitten in het woord pindakaas?
1: 3.
0: Met welke munt betaal je in Mexico?
1: Peso's.
0: Van welke superheld is de Batmobile?
1: Batman.
0: Welke vrouw won dit weekend het WK wielrennen?
1: Demi Vollering.
0: Voor welk WK maakte Shakira Waka Waka?
1: 2010.
0: Ja! Alright, Bio for Life uit Capelle aan de IJssel. Zij hielden 44 seconden over. Ze staan stevast op nummer 1 voor september. We zitten in de laatste 3 rondes van deze maand. 44 seconden over. Hebben jullie dat weten te toppen? Jongens, je gelooft het niet. 45 seconden overhouden! Dit was echt heel lekker. Ja, en ik moet ook zeggen, Nouria, volgens mij heb je alle antwoorden zelf gegeven.

0: Ja.
1: Maar het was wel die support om je heen. Hè? Je voelde het als een warme deken, stonden ze allemaal naast je om je heen. Je was niet alleen.
2: Nee, ik was zeker niet alleen. Ik had support van mijn collega's hier, dus dat was zeker wel fijn.
1: Nou, Sand Kozijn en Leeuwarden, jullie staan bij deze op nummer 1. Ik denk niet dat dat nog gaat veranderen de komende dagen. Dat blijft nog heel even de vraag. Maar vooralsnog krijg je het slimste bedrijf kaartspel. En misschien spreek ik je over een paar dagen en ga ik jullie kronen tot het slimste bedrijf.
2: Yes, bedankt. Hey.
3: Het slimste tot over een paar dagen.
4: Het slimste bedrijf van Nederland.
1: Q Music. En een van de antwoorden hoor je nu. Hey.

0: miles away. Donkere wolken pakken zich samen boven dit radioprogramma. Danny Vos is binnen.
1: Nou ja, ik zit net naar buiten te kijken. Wat is het ongelooflijk droevig weer.
0: Ik heb alleen nog maar negativiteit gehoord sinds dat jij in de studio bent hier.
1: Ja, maar het zal op andere plekken vast beter zijn. Maar wat is het hier grijs?
0: Het is grijs, het is grauw, maar het wordt toch 28 graden morgen?
1: Ja, dat is morgen, maar we hebben het nu even over vandaag.
0: Ik zit trouwens even naar ons allebei te kijken. We zijn ook helemaal stemmig herfstachtig gekleed.
1: Ja, het is echt winterdepressie
0: bruin. Allebei is het bruin.
1: Ja.
0: Kunnen zo door voor boswachter.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, is in het nieuws toch wel wat leuks te melden, Danny?
1: Nou ja, even snel een boodschapje doen. Dat is een steeds lastiger verhaal.
0: Toch weer geklaagd.

0: 51% aan mij wil latten.
1: Ik heb er al helemaal
0: eens
1: van.
0: Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
2: Hey Matty, elke ochtend bij Q-Music.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
6: Kippie.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
12: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
11: Yeah, yeah, yeah.
10: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
13: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 per se gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter.
6: Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
26: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Het is 2 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Er is nog veel onduidelijk na een steekpartij in een TBS-kliniek in Groningen. Een medewerker is er vanmiddag neergestoken. Waarom is nog onbekend? Ook weten we niet hoe het met hem of haar gaat. De medewerker zou zijn neergestoken door een patiënt. Hij is opgepakt. Er moet snel wat veranderen in jeugdinrichtingen. Jongeren krijgen er namelijk niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Inspectie legt bij de NOS uit hoe dat kan.
2: We zien bijvoorbeeld dat door een tekort aan personeel zien we verdergaande versobering van het zorg en het onderwijs. En ook zien we dat de interne veiligheid voor jongeren en medewerkers onder druk staat.
1: De inspectie wil dat er snel een actieplan wordt gemaakt. Dan naar Thailand. In Bangkok kunnen duizenden mensen nog altijd niet naar huis na het noodweer daar. Hele wijken zijn er onder water gelopen. 6000 mensen zitten er nog altijd in opvangcentra. Ja, online gaan beelden rond van een man die er creatief mee omgaat. Te zien is hoe hij op een jetski door de straten vaart. En even een boodschapje doen, dat kan op steeds minder plekken. Steeds meer supermarkten doen de deuren dicht, schrijft RTL Nieuws. Vooral in kleinere dorpen en steden verdwijnen ze. We gaan namelijk vaak alleen naar de buurtsuper als we een boodschap vergeten zijn. Maar ja, daar kan een supermarkt niet van leven. Het weer nog van buienradar zon. Af en toe ook een bui. 19 tot 24 graden. Morgen dan kan het zomers worden. Maximaal 28 graden.
3: Er staan 6 files. De langste op de A73. Nijmegen-Maasbracht tussen Rijkenvoort en Vierlingsbeek. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer. Je vertraging is daar een kwartier. En flitsers op de A16. Breda richting België bij 70,6. En langs de A27. Hilversum Almere bij 108,4.
4: Music. Wim van Helden.
3: Als je nou morgenochtend luistert naar Hey Mattie, dan zeg je misschien binnenkort Hey Miley. Ik leg je zometeen uit waarom.

0: Lefty, Beetje Music en Boston. En het kan zomaar zijn dat jij binnenkort in L.A. zit. Voor...
1: Hey Matty, ik wil naar Miley.
0: Ja, heb je het gehoord? Bij Hey Matty, de ochtendshow van Nederland. Maak je kans op een reis voor twee naar Los Angeles. En dat niet zomaar, je gaat er naartoe voor een exclusief concert van Miley. Voorheen Miley Cyrus. Tegenwoordig gaat ze door het leven als Miley. En op zich zegt dat eigenlijk alles, want welke Miley ken je nog meer? Hè? Je gaat dus naar Hollywood. Wat je daarvoor moet doen is een klein beetje creativiteit naar voren laten komen. Pakken wat knutselspullen bij, net als op de basisschool. Je maakt een Hollywood filmposter met daarop de tekst... Hey Matty, ik wil naar Miley. En dan hang je die poster voor het raam, maak er een foto van... en die stuur je dan naar ons. Dat kan gewoon heel simpel via de Q-Music app of qmusic.nl. En woensdag, overmorgen dus, dan stapt Matty in de auto... en dan rijdt hij naar de winnende poster ergens in het land. Dus gebruik je creativiteit. Kijk of je nou ergens een prikstift hebt liggen, een schaar uit de la halen... en ja, wie weet staat Matty dus woensdag bij voor de deur. Dan ga je met een plus 1 naar Miley Cyrus in L.A.

0: Ik heb hier de alarmschijf van deze week. De belangrijkste track op Q-Music. Die is deze week in handen van Taylor Swift. Ja, en ik hoorde hem vrijdagochtend voor het eerst. Meteen in New Music Friday. En toen dacht ik na één keer luisteren. Ja, het is wel Taylor Swift. Maar is dit nou een alarmschijf of niet? Het is namelijk een beetje een mysterieus liedje. Maar hij bleef wel meteen hangen bij me. Het begint ook meteen met het refrein. En dat is echt zo'n enorme oorworm. En toen heb ik nog een keer geluisterd. En nog een keer. En toen dacht ik, ja, maar dit is volgens mij een heel gevaarlijk liedje. Dit is er zo één die echt helemaal onder je huid kan gaan zitten. Pas maar op. Je hoort hem de hele week extra vaak.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift. And you're listening to my new...

0: Normschijf, Taylor Swift, Patient Zero. Zometeen hoor je Bon Jovi. Sienna Spyro komt eraan.
1: Het geluid.
0: En natuurlijk spelen we het geluid. 20.500 euro inmiddels op het spel. Ricardo, wat denk jij dat het geluid is?
2: Ik denk dat het uitklappen van een plastic boodschappenkratje is.
0: Uitklappen van een plastic boodschappenkrat. Ja, weet je, het geluid is natuurlijk eigenlijk altijd, als je kijkt naar de geschiedenis van het geluid, is altijd iets dat we gewoon allemaal voor handen hebben in huis of in de auto. Of iets wat we allemaal wel eens waarvan we zeggen, oh, dat had ik kunnen weten. Nou, dit is wel zo'n antwoord.
2: Ja, daarom.
0: Ja.
2: Dit kan iedereen, ja.
0: Uitklappen van een plastic boodschappenkrat.

0: Tik op ja.
1: Q-music.
2: Checken het zo met, bij de jury.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
9: Kippie.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: e-boekhouden.nl.
12: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
13: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een middagje cheese zeggen. Begin natuurlijk. Krokant. Met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen. Met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
8: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een
3: Veldzink-advies. Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Veldzink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzink-advies.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
11: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
12: Nee, pleurt op joh.
11: 650.000 dieren.
12: Dat is bizar.
11: Per dag.
12: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
11: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
12: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
11: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
16: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
17: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
16: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
15: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. Easytoys.nl.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. Easytoys.nl.
20: Het is een mix van wolken en zon. Er is ook kans op een bui vanmiddag. Wel warm, maximaal 24 graden. Maar het kan altijd warmer. Morgen lokaal 28 graden en veel meer zon. 13 files staan er. De langste op de A2, Utrecht en Bos, tussen Vianen en Culemborg. 8 kilometer. Die vertraging is daar 16 minuten.
21: Het geluid.
20: Ricardo, jij zegt net dat het geluid het uitklappen van een plastic boodschappenkrat is.
22: Ja, dat klopt.
20: In de tussentijd is er meegestemd via de Q Music App. Iedereen die denkt van, hey, maar dit zou het wel eens kunnen zijn, die heeft dan op ja gedrukt. En als het dan ook waar is, dan krijg jij natuurlijk €20.500. Maar verdelen we onder al die mensen die ja hebben gedrukt ook nog een keer een flink bedrag. Alleen het grappige is, het valt me nu op dat heel veel mensen op ja hebben gedrukt. Veel meer dan gemiddeld.
22: Oh.
20: Dus die denken allemaal, Ricardo gaat het geluid nu raden.
22: Ik ben benieuwd.
20: Uitklappen van een plastic boodschappenkrat. Dat zou dan zo klinken. Ricardo, uiteraard heeft de jury dit ook gehoord.
22: Ja.
20: Het is niet goed.
22: Oh, jammer.
20: Wel origineel, dus daar zijn we in ieder geval heel blij mee. Geen niet-machine.
22: Succes met de volgende.
20: Ja, dat is sympathiek van je. En weet je wat? Jij krijgt van mij ook het geluid bordspel. Lekker blijven oefenen, is leuk voor thuis.
22: Oké, dankjewel.
21: Wim van Helden.
20: €20.600 nu.

Nou, als je dit een zwoele stem vindt van Sienna Spyro. Hij had het niet over mijn eigen stem. Ah, dan heb ik zo meteen iets voor je. Een nieuw, oh ja, momentje. Er komt een nieuw vergeet me liedje aan. Zo'n liedje dat je ooit heel vaak op de radio hoorde of op een clipzender zag. Op TMF bijvoorbeeld werd het heel veel gedraaid. Maar dat nu een beetje in de vergetelheid is geraakt. Het deed mij meteen denken aan, aan zo'n cd vol met zwoele muziek. Dit is echt enorme glijmuziek. No Sweat, zo heette die cd's. Nou, als je ergens van ging zweten, dat is echt slaapkamermuziek. Nee.

0: als je een beetje een 90s kid bent, dan herken je dit nog wel. Sabrina die zegt, oh ja Wim, No Sweat. Fantastisch. Ik heb een aantal van die cd's gehad in de 90s. En ik dacht gisteren nog, die moet ik weer eens opzetten. Nou, goede timing. Goede timing. Zo'n oh ja momentje, liedje dat je heel lang niet meer gehoord hebt. Veel te lang niet meer. Oh, Kim die stuurt nog een berichtje. Wim, ik heb ze allemaal. Die heeft gewoon de hele collectie No Sweat cd's. Ja, het is echt slaapkamermuziek, zoals ik zei. Ingestuurd door Wendy vandaag.
1: Hoi, Wendy hier. Ik moest in één keer denken aan het liedje van Toni Braxton, You're Making Me High. Het brengt me terug naar mooie herinneringen waarin ik ging stappen. Gewoon terug in de tijd.
0: Ja, stappen. Nou, dat werd schuren dan, hè.

0: Dit is Q-Music, Fleetwood Mac hoor je zometeen. Teddy Swims komt eraan. En onze eigen Danny met het laatste nieuws.
1: Ja, 150.000 kilo fruit dat over is. Nou, waar laat je het? Boeren hebben nu een goed idee.
0: 150.000 kilo?
1: Ja, ga het maar eens opeten.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
2: Dan zegt iemand van, je krijgt aurapunten en dat is eigenlijk een compliment.
3: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
2: 1000 aurapunten.
3: Wow. En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
2: Hey Mattie!
3: Elke ochtend bij Q-Music.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Ga je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
15: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
16: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
17: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
18: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes... en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
17: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
20: Zeker weten.
19: Mist het moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
26: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp

0: Goedemiddag, het is 3:00. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. De man die is opgepakt voor de schietpartij op een terras in Amsterdam blijft 2 weken langer vastzitten, dat meldt de rechter. Die schietpartij was vrijdag. Een man van 61 werd op een vol terras doodgeschoten. Hij werkte in een gevangenis en mogelijk heeft de verdachte in diezelfde gevangenis vastgezeten. Iets kopen en het later betalen, dat zou voor jongeren onder de 18 verboden moeten worden, vindt de Tweede Kamer. Achteraf betalen kan via verschillende diensten, denk aan Klarna. Maar veel jongeren belanden daardoor in de schulden. Sommige partijen willen zelfs een hogere leeftijdsgrens. Nog veel vragen zijn er na een steekpartij in een TBS-kliniek in Groningen. Een medewerker is daar vanmorgen neergestoken. Waarom is nog onbekend? En deze verslaggever van RTV Noord vertelt meer.
2: Toen we aankwamen rijden, zagen we dus de ambulance met, nemen we aan, het slachtoffer. Die reed met loeiende sirenes weg en een politieauto reed er achteraan. Maar rondom de kliniek was er eigenlijk niets wat erop wees dat er net iets ernstigs gebeurd was.
1: De medewerker zou zijn neergestoken door een patiënt. Hij is opgepakt. En 150.000 kilo fruit, dat krijgen meerdere voedselbanken in ons land. Het gaat dan onder meer om appels, om peren. En die zijn naar de oogst blijven hangen en anders zou het worden weggegooid. En al dat fruit wordt nu verspreid over tienduizenden gezinnen. Het weer nog van Buienradar. Zon, af en toe ook een buitje. 19 tot 24 graden. Morgen, dan wordt het wat warmer.
0: Situatie op de weg. Er zijn 16 files. Slechts ben je af op de A2. Utrecht en Bos tussen de Jan Blankenbrug en Culemborg. 9 kilometer. Je vertraging is daar 17 minuten. En flitsers. A27 Hilversum Almere bij 108,4. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle een flitser gezien bij 59,6.
3: Music. Wim van Helden.
0: Ja, zo'n klassieker die eigenlijk nooit gaat vervelen. En dat geldt eigenlijk voor alles van Fleetwood Mac. Eén daarvan hoor je zo meteen na 2.

Topic en Becky G en Sorry Papi. Zometeen hoor je deze hit volledig. Maar ik vraag me af of dat je hem nu al herkent. Ja, het is een heel klein stukje zang. Even een stukje a cappella uit een wereldhit die je zometeen hoort. Maar welke hit is dit? Taratoeroem. Taratoeroem. Taratoeroem. Waar kennen we die van? Taratoeroem. Nou, als je het weet mag je het zeggen. De hit in kwestie hoor je binnen 6 minuten na Teddy Swims en deze van Fleetwood Mac.

0: en Breakup in Reverse bij Q Music. Ja, de vraag is, welke hit is dit nou toch?
1: Pokerface van Lady Gaga.
0: Pokerface. Nee, is niet goed. Gideon die komt nog aan met Bad Romance. Dat is natuurlijk ook een liedje van Lady Gaga. Is het ook niet? Nee, het is niet Pokerface, maar het is...
2: Taradoodum, Just Dance.
3: Dat is natuurlijk Lady Gaga met Just Dance.
4: Hey Wim, dat moet Just Dance zijn van Lady Gaga. Geweldig.

0: als je het goed vindt. Of het nou waar is of niet. Sun is shining, hoor je zo. EXO en Ingrosso. Ja, en natuurlijk spelen we...
1: Het geluid.
0: Met Rick, 36 jaar, uit Valkenswaard. Wat is het geluid volgens jou, Rick?
2: Goedemiddag. Mijn geluid, denk ik dat het is... een papiertje afstempelen in een prikklok.
0: Oh, dan moet je me even helpen. Dat is volgens mij dat je aanmeldt, zeg maar, als je op de zaak bent.
2: Ja, klopt, ja. Precies dat.
0: Hey, dat hangt dan, dat is een kastje aan de muur of zo? Ik heb het zelf namelijk nooit...
2: Ja, ik heb ze zelf ook nooit meegemaakt. Maar dat is inderdaad een kastje aan de muur. Daar stop je een papiertje in en dan wordt er eigenlijk afgestempeld hoe laat hij aan de gang gaat.
0: Ja, precies. Nou, dat is maar goed dat we die hier niet hebben. Anders zouden ze door hebben dat ik halve dagen draaien, hè?

0: de jury.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.com.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
5: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
5: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
2: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm. 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen. Ook

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
4: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
3: Yeah.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Het is 24 graden vanmiddag. Morgen kan het lokaal 28 graden worden, dan met veel meer zon. 32 files. Op de A2 staat het flink vast. Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. 11 kilometer met 22 minuten vertraging.
1: Ik rij al 10 kilometer op de A16 en het is een drama. Dus ik weet niet wat daar aan de hand is, maar... volgens mij ook een behoorlijke file.
0: Ja, dat klopt, Fleur. Er staat een flinke file op de A16 in verband met een defect voertuig. Dat is van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Schavendeel. 8 kilometer, 22 minuten nu daar. En op de A15, de aansluitende weg van Gorinchem naar Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Alblasserdam. Daardoor 10 kilometer en ook 22 minuten. Sterkte daar.
2: Het geluid.
0: Rick, 36 jaar, Valkenswaard. Raadt hij het geluid, ja of nee? Het is 20.600 euro waard. En volgens Rick is het papiertje afstempelen in een prikklok. Rick.
3: Yes.
0: Papiertje afstempelen in een prikklok komt bij de foute antwoorden, helaas.
3: Jammer.
0: Dus maar weer aan het werk. Of zit jouw moment erop voor vandaag?
3: Nou, voor vandaag zit het erop, gelukkig.
0: Kijk, dan klok jij je morgenochtend maar gewoon weer in. Hè?
3: Ja, sowieso.
0: Leuk dat je meedeed. We doen er 100 euro bij. En voor jou krijg je in ieder geval het nieuwe bordspel van het geluid. Stuur ik naar je op.
3: Nou, hartstikke leuk.
2: Wim van Helden.
0: Bij Domien zometeen spelen we verder voor 20.700.

0: het is eigenlijk bizar. Die kaartjes die kosten nog geen 30 euro. Dan had je ze. Maar ja, om er aan te komen, dat was wel lastig. Want er waren heel weinig kaarten beschikbaar.
1: Repeat. Of niet.
0: Maar ik heb ze vorige weekend toch gezien in een setting waar ik ze waarschijnlijk nooit meer ga zien. Nothing But Thieves had vorig weekend een monsterlijke tour voor de promotie van hun nieuwe album gepland. In één dag speelden ze 3 shows in 3 verschillende landen. En dat begon 's ochtends al in Utrecht. Nou, daar was ik dus bij. Dus in de ochtend met een koffertje bij een rockconcert staan. Dat was sowieso wel uniek. Ga ik denk ik ook niet meer meemaken. Maar ook nog eens zo'n beetje de kleinste ruimte van Tivoli Vredenburg, waar deze grote band stond. Nothing But Thieves. De stem van zanger Connor was ondanks het tijdstip al helemaal warm gedraaid. Hij raakte gewoon elke noot, hoe hoog ook. En ze speelden dus heel veel nieuwe tracks van het album Stray Dogs. Dat is sinds afgelopen vrijdag uit. En een van die nieuwe liedjes wil ik heel graag aan je voorstellen. In Repeat of Niet. Track 5 van het album heet Number 5. Hey, daar is over nagedacht. Number 5, het is herkenbaar Nothing But Thieves, maar wel eigenlijk met geen enkel ander liedje van ze te vergelijken. Ik ben heel benieuwd, wat vind je hiervan? Hoor je dit vaker liever of niet?
1: Repeat.

0: 4 minuten lang. Wanneer hoor je dat nog? 4 minuten.
1: Repeat. Of niet.
0: Ja, dit is gewoon in voornaam Nothing But Thieves. Een nieuwe track heet Number 5. Ja, en de vraag is, wat vind je ervan? Koen die zegt, dit klinkt heel erg fijn. Een dikke repeat van mij. Sanne zegt, repeat, repeat, repeat. Zo lang gewacht op het album Stray Dogs. En het stelde totaal niet teleur. Die stem, helemaal top. Mark die zegt, sorry, ik vind het eigenlijk niks. Van mij hoeft het niet vaker. Adi zegt, alles van Nothing But Thieves is een dikke vette repeat waard, Wim.
2: Oh, nou, dat klinkt best lekker. Ja, voor mij een repeatje hoor.
3: Hey Wim. Ja, dit is er wel weer eentje hoor. Nothing But Thieves, ze stellen nooit teleur. Echt, het is fantastisch. Hier gaat hij wat harder. En ik zeg, een repeatje!
0: Dankjewel Milan.
4: Hey Wim. Nothing But Thieves. Dat is toch altijd een repeat.
5: Lekker nummertje hoor, Wimpy. Doe voor mij maar een repeatje. Doei doei.
6: Altijd repeat voor Nothing But Thieves.
1: Repeat of niet?
0: Ja, het is ronde 3 inmiddels. Hij is gestart in het weekend. Misschien hoor je hem nu net voor het eerst. Maar ronde 3 voor number 5 wordt vanavond ronde 4. Kwart over 10 hoor je Nothing But Thieves weer met number 5. Dan bij Lars.

0: krakend en piepend komt hij binnen.
1: Ja, sorry, dat kan een beetje WD-40 hier.
0: Is dit ons microfoonarmpje?
1: Ja, dat is een microfoonarmpje.
0: Ja.
1: Ach ja,
0: even een WD-40'tje tegenaan.
1: Ja, goed, hè? Ja, dat heb ik altijd bij me.
0: Toch zometeen met de middagshow op de plek van de Mien. Zit Joost en om 16:45, nou dat is met een klein uurtje weer. Verdubbel je salaris in 1 minuut. Ik zou zeggen, vandaag is even gek doen. We doen 1 vraag. Van de 10 vragen doen we even cadeau.
1: Doe eens gek. Welke wil je?
0: Ik zet niet al te hoog in. Laten we beginnen bij vraag 2 vandaag.
1: Oh ja, oké. Van welk sportmerk is de slogan Just Do It?
2: Do it.
1: Moet jij weten.
2: Do it.
1: Moet jij weten.
2: Do it.
0: Ik heb ze niet aan vandaag.
1: Nee, helaas niet.

0: 51% aan mij wil latten.
1: Je hebt er al helemaal eens van.
0: Nou ja, zeg. Zolang de Channing Tatum niet is.
2: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
8: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
9: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
8: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
7: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport

0: Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Oh, de maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
7: Kippie.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
13: Het geluid.
14: Het geluid van Q-Music is nu waard
15: €20.700.

0: exact 4 uur het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Eefje.
1: Goedemiddag. De man die is opgepakt voor de schietpartij op een vol terras in Amsterdam blijft nog zeker 2 weken langer vastzitten. De schietpartij was vrijdagmiddag. Een man van 61 werd doodgeschoten. Hij werkte in een gevangenis en mogelijk heeft de verdachte in dezelfde gevangenis vastgezeten. De hitte in ons land afgelopen zomer was slecht voor de economie. Een verzekeraar heeft berekend dat het ons ruim 9 miljard heeft gekost. Zit hem vooral in onze productiviteit. Door de hitte werkten we minder of soms helemaal niet. Ook konden machines en fabrieken niet altijd op volle kracht doorgaan door de warmte. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Engelse luchtmachtbasis zijn allemaal Brits en wonen in Londen, zegt de politie. Ze zijn tussen de 23 en 25 jaar. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag op die vliegbasis. Een buurtbewoner zag ze rennen met bivakmutsen op en belde de politie. Het Nederlands elftal moet het voorlopig zonder Cody Gakpo doen. Hij liep gisteren een blessure op in de wedstrijd tegen Servië en kan komende wedstrijden daardoor niet spelen. Dat is balen voor de ploeg, vertelt onze voetbalverslaggever
2: Riepke Bakker.
3: Gakpo is al jaren onze beste en meest stabiele aanvaller in Oranje. 25 goals en heel veel assists, dus die ga je zeker missen. Het geluk is wel dat juist nu Gakpo geblesseerd is, breekt hij met Ruben van Bommel een nieuw talent door in Oranje. Hij kan en gaat Gakpo vervangen als linksbuiten.
1: We spelen komende donderdag weer in de Nations League tegen Griekenland. Het weer, beetje zon, beetje regen. Vanavond krijgen we meer buien, misschien met onweer. Morgen een zonnige en warme dag, 22 tot 28 graden.
0: Nou, hij kan weer aan hoor, die korte broek. Vertragingen gemeld door Flitsmeister. Langer dan 25 minuten. Da 2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen. 11 kilometer, 25 minuten. De oprit is daar afgesloten. Da 15 Gorkum Ridderkerk tussen Gorkum en Papendrecht. 10 kilometer, bijna een uur. Daardoor een defect voertuig. En da 50 Arnhem Os tussen de Tactiusbrug en Bankhoef. 8 kilometer, 3 kwartier. Daardoor een ongeval.
4: Music. Joost en Anton.
0: Anton Giep, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: De middagshow voor deze maandag.

0: Cameron with Comeback. Hier is again Kingdom of Fear.
1: De Q Middagshow met Joost en Anton.
0: Ja!
2: Joost. Anton, hoe is het?
0: Ja! Klein beetje te vroeg uit de startblokken, maar goed, dat geeft het niet. Maakt het 4:05 op deze maandagavond. Dus maandagmiddag, sorry, het is de Q Music Middagshow. Domien is er morgen weer, maar gelukkig wel aan mijn zijde. Ach,
3: ja.
0: Ja, ja, ja, ja,
3: ik doe het weer hoor.
0: Ja, moeten we dan nog heel even terug naar afgelopen donderdag? Nou.
4: Nee. En, Als je jezelf zo hoort, dan voelt het alsof je aanstelt, maar het is echt niet hoor. Het is gewoon, het is niet leuk. Maar, wat ging ik nou ook weer zeggen? Oh ja, wees een beetje zuinig voor de tankborne bingo molen. Oké, doeg.
0: Ja, nou, het is echt, ik had bijna een minuut stil te houden. Anton Griep, jongen toch.
3: Ja, ik luister dit ook terug. Ik schaam me gewoon. Sorry hiervoor. Ik was gewoon net wakker en ik voelde me echt gewoon beroerd. Ik heb ook 1 stap gezet op donderdag. Kijk, dat zegt mijn iPhone.
0: Oh.
3: 1 stap.
0: Maar waar is die stap heen gezet?
3: Ja, ik denk het verkeerde been uit bed. Maar nee, het was gewoon echt niks. Maar ik doe het weer. Maar dit was ook wel heel aanstellerig. Je zou bijna denken, wanneer heeft hij de uitvaart gepland? Of niet?
0: Ja, ja, nou, ik heb jou vanochtend toch maar even gebeld. Omdat ik dacht, ja, ik moet even weten of jij er wel weer kan zijn vandaag.
3: Ja, Ben er.
0: Ik vind het goed om te horen. Je bent wel nog een klein beetje nasaal in de neus, klopt dat?
3: Een klein beetje.
0: Oké, gelukkig. Maar goed dat je er bent. Altijd leuk om van je te horen wat je bezighoudt op deze maandagmiddag. De Q Music App die staat uiteraard wagenwijd open. Imagine Dragons komen eraan.
5: Ja, daar gaat die weer.
0: Joehoe.
5: De show die is begonnen.
0: Ik heb hem niet. Ik heb de toeter niet.
3: De toeter niet?
0: Ik heb de toeter niet.
3: Oh, de
0: ik
3: toeter.
0: Heb weer de toeter niet. Ja, zullen we dit programma nog maar heel even stilleggen nu? Het is, het is echt verschrikkelijk, ja. Oh, het leuk, want achter ons op de schermen is een soort van karaoke. Die loopt nu wel lekker door.
6: De
0: toeter. Weet je wat stom is? Ja, ik zit natuurlijk niet zo heel vaak op die plek van Domien. Ik heb dan wel mijn waterflesje meegenomen. Ja. Maar de toeter heb ik dan weer niet. Ja. Nou, ga jij in positie, Anton?
3: Moet ik hem doen?
0: Ja, doe jij. Nee,
3: Ja, oké.
0: Okay. Komt-ie. Ja, komt-ie. Oké. Okay. Nou, wat ik wilde zeggen, als je iets te melden hebt in de Q Music App, dan kan dat altijd. Anton, ben je er klaar voor?
5: Ja.
0: Nee, te vroeg. Nee,
3: doe jij het maar.
0: Hoe lang ben je nou onderdeel van dit programma?
3: Ik let toch nooit op.
6: Oh, wat kwam er voor geluid uit?
0: Ja, dan zit ik echt nu in de linkervangrail en de rechtervangrail. Oké, komt hij aan, ja?
5: Ja, daar gaat hij weer.
0: Joehoe.
5: De show die is begonnen en je voelt de sfeer. Je rijdt lachend naar huis toe, dwars door het verkeer.
0: Sorry hoor.

is wel duidelijk dat de oppas zonder fooi naar huis gaat. Dat zal blijken. Vertraging, de langste vind je op de A15, Gorkum in de Kerk. Tussen Gorkum en Papendrecht, 10 kilometer, 54 minuten. Komt daar door een defect voertuig, sterk als je erin staat.

0: mannelijke Olivia Dean. Zo kunnen wij hem toch wel noemen.
1: Dat klinkt wel een beetje zo qua sound.
0: Echt geweldig. Jamie Miller en Baby Doll bij Q. Kwart over vier op deze maandagmiddag. Joost en Anton hier. Morgen is Domien er weer. Gezellig druk al in de Q-Music app. Iedereen is ook heel blij dat jij er weer bent, Anton.
1: Nou, dank jullie wel. Fijn.
0: Ik zal het audiobericht niet nog een keer erbij pakken.
1: Nee, hou op. Wegblijven met het ding.
0: We krijgen wel meteen feedback van Dennis in de Q-app.
2: Hey, jongens, als jullie altijd zo werken, dan wil ik niet hopen dat jullie een huis moeten bouwen, man. Zou het huis gelijk instorten? Maar lekker bezig, groetjes vanuit Apeldoorn.
0: Ik had net de toeter nog op de redactie laten staan. Ja, en Epi en Epi, dat is niet een hele goede combi. Dus ik dacht, nou, dan doe jij de toeter maar. Toeter weer te vroeg.
1: Ja, ik deed hem te vroeg. Ik zit er ook nog maar 6,5 jaar bij. Ja.
0: Bericht nog van Joefie de Q-Music App. Heel leuk dat je er bent vandaag, Joost. Vandaag een uurtje eerder begonnen met werk. Dus ook een uurtje eerder de laptop dicht klappen. Onderweg naar huis nu. En Esmee ligt lekker op de bank aan het herstellen van de kaakchirurg, waar ik vanochtend ben geweest. Ik vermoed dat het zomaar in zijn verstandskies getrokken zou kunnen zijn. Oh, dat is geen pretje, nee. En het erg is nog, de komende dagen wordt het misschien nog wel dikker.
1: Ja, de sterkte.
0: En een bericht van Laura via de Q-Music App. Joost, je bent toch weer net terug van vakantie. Hoe was het? Ja, dit is voor mij misschien is dat ook te wijten dat ik de toeter ben vergeten. Het was mijn eerste dag na 3,5 week vakantie.
1: Hoe heb je genoten? Waar was je?
0: Ik heb heerlijk genoten. Ik was met mijn geliefde Lara naar Portugal geweest. Ik vind dat echt een van de fijnste bestemmingen in Europa. Wow. Lieve mensen, lekker eten, mooie stranden. Schrijf hem nog een keer op voor als je een keer naar Portugal wil. Je hebt linksonder in de Algarve heb je een leuk klein surfersdorpje. Dat heet Sagres. Zo zie je dat staan. Of zoals de Portugezen dan zeggen, Sagres.
1: Ja, dat is het hoogtepunt.
0: Nee, nou, ik vind dat gewoon een hele leuke plek. Was nu voor de derde keer daarheen. En het is gewoon een heel fijn, leuk plekje waar je uit kunt weiden naar mooie stranden. Je hebt goede bakkers waar je lekker pasta de nata kunt eten.
1: Oh,
0: een Portugees gebakje. Dus nee, wat dat betreft is Sagres echt een absolute hoogtepunt om een keer te doen. En je hebt 15 minuten afstand tot het mooiste uitzichtpunt over de zee van de Atlantische Oceaan.
1: Jongen, je hebt mij nu wel enthousiast. Ik ben nog nooit in Portugal geweest. Ik ben enthousiast nu. Dankjewel.
0: Ja, nou, dankjewel. Over minder dan een kwartiertje een nieuwe ronde van Het Geluid. Zou er dan zometeen het goede antwoord worden gegeven? Dat zo na Imagine Dragons Believer.

0: Lost Frequencies. En een beetje Stardust. En Live It All By Q. Och, och, och, zou het dan gaan gebeuren?
1: Het geluid.
0: Nieuwe ronde van het geluid gaan wij spelen. Lot, 23 jaar uit Den Haag. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo. Ach,
0: Lot, je bent zo dicht bij 20.700 euro. Hoe klinkt dat? Hoe voelt dat?
2: Ja, geweldig. Het zou heel leuk zijn.
0: Heb je het al uitgegeven in je hoofd?
2: Nee, ja, dat nog niet.
0: Nee, zover durf je je hoofd dan toch ook niet te laten gaan?
2: Nee, precies.
0: Hey Lot, is het een antwoord waar je zelf op bent gekomen? Is het een antwoord dat is ingefluisterd? Hoe kom je tot dit?
2: Nou ja, ik was eigenlijk ik was met mijn vriend samen heel veel aan het luisteren. En wij dachten wel eigenlijk eerst een perforator, maar omdat dat antwoord al was gegeven en we wel nog een beetje dat extra klikje hoorden, zeg maar. Daarom dachten we van ja, het moet iets met een perforator zijn, maar ja, ik denk dan zeg maar het magazijn, zeg maar het opvangbakje.
0: Het magazijn, oké.
2: Ja, het losmaken van het opvangbakje van een perforator.
0: Oké, Lot, ik wil nog één keer voor de volledigheid en ook namens de jury horen, wat denk jij dat het is?
2: Het losmaken van het opvangbakje van een perforator.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.com.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
5: Kippie.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met Vint.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja,
13: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Iedere ochtend bij Hey Mattie het spannende spel
17: 4 op een rij.
16: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
18: Annemarie, het eerste woord is honger.
19: Dorst.
18: Nagel.
19: Vinger.
18: Nee.
19: Jammer.
18: Oh.
16: Lukt het jou wel om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst €2.500 en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Hey Mattie op Q-Music. Speelbewust 18 plus.
20: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
21: Speel mee met de 1 oktober droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang €10.000 per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
22: Hans, waar liggen de regenjassen?
23: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
24: Allsafe
25: geeft ruimte.
26: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
27: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
28: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
29: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
30: Hey!
27: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
0: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
1: Exact 4:30, vertragingen van 25 minuten of meer door Flitsmeister op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Liemens Aquaduct en Rijswijk Centrum, 16 kilometer een half uur. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, 8 kilometer een uur, daardoor een defect voertuig. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Zwijndrecht, 8 kilometer 53 minuten door een ongeval. En de A29 Berg-op-Zoom-Rotterdam tussen Sabina en de Haringvlietbrug, 6 kilometer 40 minuten, daardoor een defect voertuig, is een defecte vrachtwagen. Even heeft het laatste nieuws.
2: Goedemiddag.
1: Kwam het als een verrassing?
3: Nou, we moeten nog geluid.
1: Oh, sorry, we moeten natuurlijk
3: het geluid.
2: Ik schrik me.
1: Excuses.
4: Het geluid.
1: We gaan natuurlijk eerst naar het geluid. Lot, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Ja, je zei net al dat je het hebt bedacht samen met je vriend. Of je was vooral met je vriend hiernaar aan het luisteren. Is het dan zo dat dadelijk de pot ook van 20.700 euro... wordt het dan 10.350 voor ieder, of niet?
5: Ja, dan deden we het wel, hoor. Ja.
1: Ik hoor ook nog wel een soort lichte twijfel hierin, Lot.
5: Nee.
1: Oké, Lot, nog één keer voor de rest van Nederland... en vooral natuurlijk ook voor de jury. Wat denk jij dat het geluid is?
5: Het losmaken van het opvangbakje van een perforator.
1: Oké dan. Zou dit dan het goede antwoord zijn voor het geluid? Lotte, er zijn al twee antwoorden eerder gegeven waarin het een perforator voorkomt. Dat waren wel echt andere antwoorden. De grote vraag is dit hem dan? Lotte, de jury heeft met jou meegeluisterd. En het is helaas niet goed.
5: Jammer.
1: Ach, ik hoor een dubbele ah.
5: Ja.
1: Lot, helaas, dankjewel voor het meedoen. Het goede nieuws is wel, je krijgt nog wel het thuisspel van het geluid opgestuurd. Er komt 100 euro bij voor de volgende 20.800 euro. Lot, ik wens je een hele mooie middag.
5: Dankjewel, jullie ook.
1: Dan gaan wij nu naar Eefje met het nieuws.
2: Goedemiddag. De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij op een vol terras in Amsterdam vrijdagmiddag, die blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens het parool is de verdachte berucht in de buurt. Buurtbewoners omschrijven deze Amin D. van 37 jaar als een wapenfanaat. En hij kwam al vaker in aanraking met justitie. Vrijdagmiddag ontstond er tussen hem en een man van 61 op het terras een woordenwisseling, waarop de man werd doodgeschoten. Het onderzoek is nu volop bezig. Wat opvallend is, het slachtoffer werkte in een gevangenis waar de verdachte mogelijk een keer heeft vastgezeten. Maar het is niet bekend of ze elkaar ook herkenden. De hitte in ons land afgelopen zomer was slecht voor onze economie. Een verzekeraar heeft berekend dat het ons ruim 9 miljard euro heeft gekost. Dat zit hem vooral in onze productiviteit. Want door de hitte werkten we minder of soms helemaal niet.
1: Gewoon tropenrooster ingelast.
3: Ja, thuiswerken.
1: Ja, thuiswerken.
2: Ja, voor de sommige vakgebieden konden ze natuurlijk echt niet werken. Bouwvakkers bijvoorbeeld. En machines en fabrieken die konden niet altijd op volle kracht doorgaan door de warmte. En een jongen van 11 uit Gorkum heeft iets heel vets gedaan. Elke dag 100 push-ups. Zo. En dat een jaar lang.
3: Zo.
2: Dat deed hij allemaal voor het goede doel. En ook een beetje voor de spierballen.
12: Ik ben wel wat sterker geworden inderdaad. Ik vind dat ik trots mag zijn op mezelf. En ik ben gewoon vooral verbaasd dat ik zoveel geld heb opgehaald.
3: Oh, wat schattig.
1: Ja, echt goed.
2: En hij heeft bijna 4500 euro opgehaald. Gaat allemaal naar Stichting ALS. En met zijn 11 jaar heeft hij meer dan 36.000 push-ups gedaan.
1: Hé, maar 100 per dag, Antoine. Ja. Doe er maar eens 100 per dag.
3: Nee, ja, ik heb het denk ik 36.000 heb ik in mijn hele leven nog niet gehaald.
4: Domien en Anton.
1: Onderweg naar een nieuwe ronde. Verdubbel je salaris, eerst bluff en geen...

0: Tygo en Max McNone en Take Me Back by Q. Afgelopen week is het nog gebeurd, hè, Handel? Is er gewoon salaris verdubbeld? Ja. Ik hoop dat het zometeen weer gebeurt. De beurt is zometeen aan koekjesverkoper Demi.
1: Is een koekjesverkoper?
0: Koekjesverkoper. Wat zij verdient en of ze zijn salaris weet te verdubbelen, weet je zometeen. Hallo!

0: Chili Peppers bij Q-Music en Other Side. 4:15 geweest.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Demi Otten, goedemiddag.
3: Hallo Joost en Anton.
0: En welkom in jouw arena.
3: Dank u, dank u.
4: Hallo.
0: Hey Demi, jij werkt als koekjesverkoper.
3: Klopt.
0: Wat doe je dan? Hoe werkt dat? Waar verkoop je koekjes en waar kunnen we ons melden?
3: Ja, bij Koek Express. Ik heb een eigen bus met allemaal koekjes erbij.
0: Nee. En
3: ik kom in supermarkten en daar zorg ik dat de voorraad weer aangevuld wordt.
0: Maar heb jij wat voor koeken verkoop je dan? De Maria koeken of de
4: gevulde koeken?
0: De gevulde koeken, de chocolate chip koeken.
3: Gevulde koeken, spritsen, ook schuimtaarten.
4: Oh, zoeken jullie nog collega's?
3: Nee, maar jullie zijn altijd welkom.
0: Oh, hey, maar wat leuk. Maar hoeveel pakken heb je achterin liggen? Doe je ook verjaardagen, bruiloften en zo?
3: Nee, dat niet.
0: Oh. Oké. Okay.
3: Maar ik heb altijd heel veel mee, zodat ik altijd heel veel keuze heb.
0: Nou, wat geweldig. Gooi die achterbak open en verkoop vanuit daar, zou ik zeggen.
4: Van de Maderweg 40 in Amsterdam.
3: Ja. Nou, dan zie ik je morgen.
4: Ja, morgen.
0: Demi, we gaan proberen jouw salaris te verdubbelen. De grote vraag is, hoeveel dagen in de week werk je? Hoeveel uur?
3: 5 dagen.
0: 40 uur. In de week, 40 uur. En wat verdien je daarmee?
3: 2600 netto per maand.
0: Netto per maand. Dan gaan we dat proberen te verdubbelen, want dat is ook hard nodig. Want wat is er gebeurd, Demi? Waarom heb jij dit geld hartstikke hard nodig?
3: Ik heb in december mijn allereerste auto gekocht. En ik heb al 10 jaar mijn rijbewijs en nog nooit schade gereden. Maar 10 dagen daarna reed ik schade met mijn allereerste auto.
0: Oh, nee dan. En was dit de bedrijfswagen van de Koekjes Express?
3: Nee, het was mijn eigen persoonlijke auto.
0: Ach, Demi, oké. Okay. Nou, we gaan proberen jouw salaris te verdubbelen. Luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen, beantwoord je ze alle 10 juist. Dan verdubbel ik dus je maandsalaris. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen die krijg je dan op het einde binnen die minuut uiteraard nog een keer gesteld. Die moeten goed zijn, hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, dan krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Yes.
0: Als jij er klaar voor bent, dan gaan wij spelen.
3: Let's go.
0: Oké, komt ie aan. Welk seizoen komt direct na de herfst?
3: Winter.
0: Van welk sportmerk is de slogan Just Do It?
3: Nike.
0: Hoeveel is 12 keer 9?
3: Pas.
0: Van welke DJ zijn de Q-top 1500 hits I'm Good Blue en Titanium?
3: Pas.
0: Hoe heet de fabriekseigenaar in Shaki in de chocoladefabriek?
3: Willy Wonka.
0: In welke stad staat de Sagrada Familia?
3: In Rome.
0: Nee, het is niet in Rome.
4: Oh.
3: Sorry, ik mag niet schelden.
0: Nee, dat geeft helemaal niet. Ik snap het. Je was dicht bij 2600 euro, maar
3: ik ben zo zenuwachtig, joh.
0: Ach, lieverd. Ja, dat is ook helemaal begrijpelijk. Ja, dan moet je het ineens gaan doen op de radio. De Sagrada Familia, ja, als je er nog eens een keer over na kan denken, waar staat die dan?
3: Milaan.
0: Nee, niet Milaan. Je mag nog een keer gokken.
3: Meine Güte.
0: Nee, ook niet in Duitsland.
4: Oh.
0: Nee.
3: Nee, ik weet het echt niet, sorry.
0: Ach, lieverd, Sagrada Familia, die onafgebouwde kerk die me niet afkomt, die staat in Barcelona.
3: Oh, ja.
0: Ja, 12 keer 9 is 108. En DJ Titanium, I'm Good Blue, had je daar nog enig idee bij?
3: Nee.
0: Nee, nou, David Guetta, misschien heb je wel eens van hem gehoord.
3: Hey, Demi,
0: je hebt 3 vragen goed beantwoord. Helaas niet die gedroomde 2600 euro, maar wel 30 euro van Q-Music en Tempo Team. Gefeliciteerd daarmee. Ik hoop dat het de schade
3: super
0: een klein dankjewel. Beetje kan aflossen en een hele mooie dag gewenst.
3: Ja, super, dankjewel. Jullie ook, hè.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je ook.

0: zou Demi willen zijn. Ik zou op mijn visitekaartje koekjesverkoper willen hebben. Ja. Helaas wist ze zojuist niet haar salaris te verdubbelen. Ze ging dat op vraag 6. In welke stad staat de Sagrada Familia? Ze zei Rome. Het moest natuurlijk zijn.
1: Barcelona. Ik ging helemaal aan het twijfelen.
0: Is dat nou in Milaan? In München? Waar staat dat ding ook?
1: Nee, Barcelona. Maar hij is ingezegen door de paus, hè?
0: Ach, is dit werkelijk waar?
1: Ja, ze hebben het hoogste punt bereikt, maar hij is nog niet helemaal af.
0: Nee, dat zei ik toch? Is niet helemaal af, nee. Gaan er richting 5 uur. Nieuws krijg je zometeen van Eefje. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Betaaldiensten zoals Klarna, die worden misschien verboden voor jongeren. Hoe dat zit, hoor je zo.
0: Ja, en het antwoord op vraag 4 in verdubbel je salaris komt er zometeen aan. David Guetta.

0: 51% in mij wil latten.
1: Hij heeft er al helemaal
0: eens
1: van.
0: Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
2: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: teruggeleverd kosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Nu bij Dirk. Blueband Goede Start of Halverine 1,39. Mooie prijs.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
15: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
17: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: zak in de textielbak.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Het geluid.
0: Het geluid van Q-Music is nu waard... €20.800.

0: 1 minuut over 5, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje. Oh, daar ben je, sorry.
1: Goedemiddag. Koop nu, betaal later. Dat zou voor jongeren onder de 18 verboden moeten worden, vindt de Tweede Kamer. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om dat te regelen. Achteraf betalen kan via verschillende diensten, zoals bijvoorbeeld Klarna. Maar veel jongeren belanden erdoor in de schulden. Er zijn 2 verdachten opgepakt voor heling van gestolen brandweergereedschap. Die spullen komen uit de kazerne van Maarsberg in Utrecht, waar vorige week werd ingebroken. En er wordt de laatste tijd veel ingebroken bij brandweerkazernes. Criminelen gebruiken het gereedschap vervolgens weer bij grote inbraken bij bijvoorbeeld juweliers. In de Thaise hoofdstad Bangkok kunnen duizenden mensen nog steeds niet naar huis na het noodweer van afgelopen dagen. Hele wijken zijn onder water gelopen en veel wegen zijn onbegaanbaar. Veel mensen zitten in opvangcentra. Het Nederlandse elftal moet het voorlopig zonder Cody Gakpo doen. Hij liep gisteren een blessure op in de wedstrijd tegen Servië en hij kan komende wedstrijden niet meer spelen. Balen voor de ploeg, vertelt onze voetbalverslaggever
2: Riepke Bakker.
3: Gakpo is al jaren onze beste en meest stabiele aanvaller in Oranje. 25 goals en heel veel assists, dus die ga je zeker missen. Het geluk is wel dat juist nu Gakpo geblesseerd is, breekt hij met Ruben van Bommel een nieuw talent door in Oranje. Hij kan en gaat Gakpo vervangen als linksbuiten.
1: Komende donderdag dan spelen we weer in de Nations League tegen Griekenland. Het weer, een beetje zon, een beetje regen. Vanavond krijgen we nog meer regen, misschien ook met onweer. En morgen belooft een zonnige dag en warm, 22 tot misschien wel 28 graden.
0: Zo, de korte broek die kan weer aan. Vertragingen gemeld door Flitsmeister, langer dan 25 minuten. Drukt op de A2 Maarsen Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein-Zuid. De parallelbaan, 13 kilometer, 25 minuten. Nog een keer de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel. 13 kilometer, een half uur vertraging. Dan de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Alblasserdam. 15 kilometer, 51 minuten, daardoor een defect voertuig. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk-Noord. 8 kilometer, een half uur. Zo! Inpakken maar. Het lekkerste moment van de dag. Want jij bent natuurlijk
4: klaar met je werk.
0: Q-music. Joost en Anton. Anton Griep, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Joost.
0: Teddy Swims, zometeen Mr. Know-it-all.

0: Gezellig.
1: André de Jong.
2: Ah, ik denk dat André Rio. André de Jong. Die zit toch lekker aan de Javaanse jongens, denk ik.
1: Ja, even een beetje
2: raar.
3: Gezellig.
2: Of hij is net als jij ziek geweest, Anton.
4: En, als je jezelf zo hoort, dan voelt het alsof je aanstelt. Maar het is echt niet, hoor. Het is gewoon niet leuk.
2: Nee, het is echt niet leuk. Een bericht van Timo via de Q-Music App. Hey Anton, wat fijn om je weer te horen.
1: Oh, wat een drama, dat bericht. Wil je dat niet meer uitzenden? Ik schaam me dood, man.
4: Als je jezelf zo hoort, dan voelt het alsof je aanstelt. Maar
2: is dit mannengriep of wat was dit?
1: Nee, ik denk echt serieus dat ik een klein covidje heb opgepikt.
2: Oh, een klein covidje?
1: Ja, ik denk echt covid. Er was geen land met me te bezeilen. Ik ben in bed niet uit geweest.
2: Maar is het dan zo nog, als je dit denkt of voelt, dat je dan nog die stok in je neus duwt? Of denk je dan, nou, bekijk het allemaal?
1: Nou, nee, dat ga ik nooit meer doen in mijn leven. Nee, maar sorry voor dit bericht. Ik wil het wel even tegen iedereen zeggen. Ja, dat kan toch niet? Alsof mijn uitvaart al gepland staat. Het is gewoon, nee, ik ga dit ook nooit meer doen als ik ziek ben, iets inspreken.
2: Maar kijk, was jij in bed al een playlist aan het maken, of niet?
1: Voor de uitvaart?
2: Ja, dat je denkt, nou, goh, hè, weet je, Mieke,
1: zo voelde ik me wel, ja.
2: Waarheen, waarvoor?
1: Ja, nou, nee, zover was het niet.
2: Maar hij, die kwam met het testament naar boven, die kan niet krabbelen.
1: Nee, zo, maar goed, nee, ik ga nooit meer iets inspreken als ik ziek ben. Dat heb ik me afgesproken met mezelf.
2: Bericht van Marlies nog via de Q-Music. Ik heb de werkdag, zit erop, nu nog weekboodschappen doen. Dat is er afgelopen weekend niet van gekomen. Nou ja, over afgelopen weekend gesproken. Ik heb iets ongelooflijk leuks gedaan met mijn moeder, Anton.
1: Wat heb je dan gedaan?
2: Ik heb met haar een hoogtepunt beleefd.
1: Ik wil het niet weten.
2: Nee, echt met haar een ongelooflijk hoogtepunt beleefd op Texel.
1: Oké, nou.
2: Ik zie een soort vragende blik. Rustig aan.
1: Is toch raar.
2: Zometeen meer. Kensington komt eraan. Teddy Swims, Mr. Know-It-All by Q.

0: Kensington bij Q Music en Riddles. Goed nieuws voor alle Swifties. Alarmschijf zometeen Patient Zero. 16 minuten over 5 op deze maandagmiddag. Joost hier op de plek van Domien. Hij is er morgen weer. Anton, godzijdank, je bent weer beter, jongen.
1: Ja, ik doe het weer, hoor.
0: Jij doet, ja. Jij doet het weer. Hey, ja, afgelopen weekend heb ik dus een hoogtepunt beleefd met mijn moeder op Texel. Nu is het zo dat mijn lieve moedertje Carolien vandaag jarig is.
1: Nou,
0: dan zeggen wij hier de piep.
1: Hoera! Hoera! Hoera!
0: Nou, ga maar even door. 58 keer.
1: 58? Nou, dat zou je er niet geven.
0: Nee, dat zou je er niet geven. Zit je nou te flirten met mijn moeder? Kijk uit, hè, jongen. Kijk uit.
1: Nou, ja, nou, oh. Ja, nee, nou, ze is gewoon wel knap voor de leeftijd.
0: Ik hoop dat zij luistert.
1: Ja, nou, dus zij luistert altijd naar dit programma, toch?
0: Ja, maar zij
1: wel
0: zegt,
1: naar dit programma.
0: Dat klopt inderdaad, wel naar dit programma. Ja. Zeg, wanneer zit je nou weer op de plek van Domien? Wanneer is het eigenlijk weer? Het halve bedrijf zit altijd met mijn moeder te flirten, zo is het wel.
1: Ja, ik snap dat wel, sorry. Nou, ga door. Hoogste punt beleefd met je moeder.
0: Zij is vandaag dus jarig en afgelopen weekend dacht ik, nou, is het misschien een leuk idee om haar verjaardag te vieren op Texel? Ja, ja. Leuk, samen met mijn moeder een weekend weg. Dus ik had bedacht, oké, ik geef haar dan iets speciaals cadeau. Kijk, de afgelopen jaren. Mijn moeder is niet een sombere vrouw, maar is vaak soms wel een beetje sober in de cadeaus. Dus zij zegt al gauw, goh, ik vind een Linda, het magazine, vindt ze eigenlijk al voldoende. Maar dan denk ik, man, je bent ook jarig, weet je wel. Je mag ook gewoon, een mooi cadeau.
1: Geen begrafenis, het is een verjaardag.
0: Dus ik had dat tegen mijn moeder gezegd. Ik zeg, mam, ik heb een leuke verrassing voor je op Texel. Zij zegt, oh jongen, toch nee, toch? Hè? Oh, is het echt waar? Ze zegt, ik ga niet uit haar vliegtuig springen. Ik ga daar gewoon niet doen. Ik heb dat 2 jaar geleden al gedaan. Joost, ik was kotsmisselijk. Ik was kotsmisselijk. Ik heb 3 uur op bed gelegen. Ja, dan ken je me helemaal. Dan ben ik niks waard. Hè, die hele dag. Dan ben ik niks waard. Weet je.
1: Zij dacht echt dat je haar uit een vliegtuig
0: zat. Ja, ze heeft een paar jaar geleden een keer parachute gesprongen op Texel. Ja, dan zegt ze, ik ben kotsmisselijk van. Ik ben nog steeds misselijk van. Dus ik dacht, nee, oké, we gaan niet uit een vliegtuig springen. Maar ik had iets anders voor haar bedacht. Ik dacht, oké, we moeten wel een beetje op avontuur. Hè. We moeten wel een beetje op avontuur. 58. Dus wat heb ik haar cadeau gegeven? Zij mocht vliegen, zelf vliegen, in een vliegtuig.
1: Nee, achter de knuppel.
0: Zij mocht achter de stuurknuppel zitten. Dus wij zijn zaterdagmiddag bij het paracentrum Texel opgestegen met Adriaan, onze piloot, of in dit geval de co-piloot.
1: Adriaantje.
0: Adriaantje was een ongelooflijk lieve jongen van 26. Ja, die vloog al sinds zijn 5e. Die had zijn brevet gehaald met zijn opa ooit nog. En ja, hij heeft ons dus samen met mijn moeder Emma al zo rond die eilanden gegaan.
1: Ja, wat een leuk cadeau.
0: Het was echt prachtig. Wij vlogen dus van de T naar de V naar de T.
1: De Vlieland, Terschelling, terug naar Texel.
0: Zo zat ik ook. Dus ik zeg, Adriaan, is dat nou Schiermonnikoog? Toen dacht ik, nee, we zijn nu pas bij de T van de TV-tas.
1: Maar vond je het eng? Want als je moeder dan opeens een knuppel overneemt...
0: Anton, ik vond het doodeng.
1: Ja.
0: Want je zit dan op zo'n koptelefoon mee te luisteren, zoals dat dan gaat. En dan zei Adriaan, Caroline, taking control now. Dat moeten ze dan natuurlijk ook zeggen voor de luchtverkeerslijn. En toen dacht ik, ja, en dan zag ik Adriaan, die keek rustig achterom. Want ik zat achterin een beetje te koekeloeren. En hij met zijn vingers wijst, nou, kijk, daar zie je Friesland, daar zie je de afsluitdijk. En toen dacht ik, Adriaan, wil je alsjeblieft je handen nu gewoon ook boven de knuppel houden? Want mocht mijn moeder deze ruk geven aan het stuur...
1: Maar kon ze goed vliegen?
0: Ja, zij kon dus best wel oké vliegen.
1: Nou, mijn god, die werkt binnenkort bij Transavia, joh. Ja. Maar echt een heel leuk cadeau.
0: Ja, ik bedoel, het is echt wel lachen om een keer dat iemand cadeau te doen. En ik kan je echt aanbevelen, het is niet een goedkoop cadeau... maar als je denkt, oké, bijzondere gebeurtenis, hè, we moeten iets doen... ga een keer vliegen boven die Waddeneilanden. We hadden natuurlijk ook perfect weer, maar het is zo ongelooflijk mooi... om dat van boven te zien. We zagen ook helemaal de vaargul richting Vlieland.
1: Nou,
0: ja, prachtig. Echt supermooi.
1: Weet je wat ik mijn moeder vorig jaar cadeau heb gedaan?
0: Nou?
1: Happen en trappen in Dwingelo.
0: Nou, dat is ook leuk, Anton. Dat is ook leuk.
1: Op een fiets eten, dan weer fietsen, dan weer eten. Ja, dit valt wel een beetje in het niet vergeleken met... Nou ja, het is in ieder geval wel een stuk goedkoper.
2: De Q Music Alarmschijf.
3: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new...

0: alarmschijf van deze week op naam van Taylor Swift en Patient Zero. Ik zal eerlijk zeggen, ik ben niet de allergrootste Swiftie.
1: Nee.
0: Soms heb je dat met muziek dat je denkt, dit is gewoon niet helemaal voor mij gemaakt. Maar
1: kijk uit wat je zegt, hè?
0: Nee, I know, maar ik ga het helemaal draaien. Want toen ik Patient Zero afgelopen weekend voor de eerste keer hoorde, wauw. Ik was echt weggeblazen door het liedje. Zo'n goede song, alarmschef van deze week. Gisteravond toch nog groot nieuws over Taylor Swift. Zij is de meest bekroonde artiest ooit bij de Video Music Awards van MTV. Zij heeft er 30 gewonnen tot nu toe in haar carrière. En het gaat dan vooral ook over de Taylor Swift. Ze won hem dus voor onder andere de Fatal of Ophelia. Goed liedje van haar natuurlijk ook. Zij is vooral ook achter de schermen heel erg betrokken bij het regisseren en het schrijven van die videoclips. En daar heeft zij nu al die awards voor.
1: Maar waar laat je 30 awards?
0: Nou, als je Taylor Swift bent, heb je wel een grote schaal om te vullen, lijkt mij zo.
2: Het geluid.
0: Gaan we spelen met Doreen, 34 jaar, uit Huizen. Doreen, goedemiddag.
3: Ja, hallo.
0: Ben jij een Swiftie, Doreen, of niet?
3: Nee, dat ben ik eigenlijk niet.
0: Oké. Hey Doreen, het geluid, daar moeten we toch even over gaan hebben. €20.800. Ja, hoe ben je op dit geluid gekomen?
3: Ja, het is toch een beetje het standaardverhaal. Ik zat met mijn man in de auto en toen ging ik even de Q-Music app openen en kijken welke geluiden er al ingevoerd waren en wat hij dan wel kon zijn.
0: Ja, dat vind ik heel verstandig. Ga ik je complimenten voor geven dat je in ieder geval al checkt of dat antwoord gegeven is. Doreen, wat denk jij dat het geluid is?
3: Ja, ik denk dat het een dichtdraaien is van een mechanische kluis.
0: Want die heb jij thuis eentje staan?
3: Nee, ik... Ik dacht naar het geluid te horen en ik dacht, dat zou het misschien kunnen zijn.
0: Oké dan. Het dichtdraaien van een mechanische kluis.

0: Q-Music op ja. Q-Music.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.com.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
5: Ga naar waarom je terug.

0: eens kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
8: Echt lekker.
7: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
12: Nee, pleurt op joh!
11: 650.000 dieren.
12: Dat is bizar.
11: Per dag.
12: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
11: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
12: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
11: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Chinese bami met kiploempia.
1: Lekker.
2: Kippie.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
5: 2 minuten over 5:30 verkeersinformatie van Flitsmeister. 4 vertragingen nog langer dan 25 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel. 12 kilometer, 26 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Alblasserdam. 14 kilometer, 40 minuten. Dan nog een keer de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 25 minuten. En de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunette. 6 kilometer, 26 minuten vertraging.
6: Het geluid.
5: Spelen wij met Dorien, 34 jaar, uit Huizen. Dorien, goedemiddag.
7: Ja, hallo.
5: Ach, die 20.800 euro. Wat zou je ermee doen? Waar zou je het aan uitgeven?
7: Ja, de achtertuin. Die kan wel een opknapbeurt gebruiken. Dus daar kan ik wel een deel van het geld in stoppen.
5: Ik wou net zeggen, dat wordt een hele mooie verbouwde tuin dan van 20.800
7: euro. Ja, nee, dat precies.
5: Nee. Dorien, jij hebt goed geluisterd. Jij denkt te weten wat het goede antwoord is. Vertel het de jury en ook de rest van Nederland. Wat denk je dat het is?
7: Het dichtdraaien van de mechanische kluis.
5: Het dichtdraaien van een mechanische kluis. Vroeg ik me toch nog even af. Hoe kwam je er nou op?
7: Gewoon uit de antwoorden gekeken wat er allemaal gedaan was. En toen dachten we aan een kluis. Maar toen werd het een beetje creatief, laat ik het zo zeggen.
5: Zou de kluis dan zometeen voor jou opengaan en 20.800 euro jouw kant op komen? De jury, Dorien, heeft met jou meegeluisterd. Het dichtdraaien van een mechanische kluis is niet het goede antwoord.
7: Nee.
5: Helaas, dankjewel voor het meedoen. We zetten het antwoord bij op keymusic.nl. Het leuke is nog wel, Dorien, je krijgt het thuisspel opgestuurd van Het Geluid. Gefeliciteerd daarmee.
7: Leuk, helemaal leuk. Nou, dankjewel, hè.
5: Nou, jij bedankt en er komt ook 100 euro bij.
8: Geen probleem, hè. Leuk, man. Hey.
7: Leuk.
8: Nee. Leuk. Ook
7: leuk.
8: Graag gedaan, hoor. Ja.
5: Dorien, dankzij jou 100 euro bij. Nieuwe waarde op dit moment 20.900 euro. Evie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Er is een Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij een grote criminele hackersgroep genaamd Shiny Hunters. Ja, die groep die wordt ook gelinkt aan de grote hack bij telecombedrijf Odido. Volgens RTL Nieuws is die verdachte een man van 23... die al eens eerder heeft vastgezeten voor het hacken en afpersen van bedrijven.
5: Ja, ik ben de afgelopen dagen echt helemaal plat gebeld door allemaal 06-nummers. Hebben jullie dat ook of niet? Ben ik
9: niet door 06, door andere nummers, maar wel ook opvallend bij mij.
5: Ja, oh. Ik had deze week nog een heel leuk onderhoud met Wendy Cheng. Die belde me.
9: Hallo, leuk.
5: Yeah, mijn naam is Wendy Cheng. Dus ik ging leuk met haar verder aan de praten. Op een gegeven moment gooi ik dus door en erop. Nou, vond ik niet aardig.
9: Maar neem jij op als je een vreemd nummer ziet?
5: Nou, het punt is, voorheen belde ze nog... Nee, dat klopt. Maar het maffe is, voorheen kwam er nog wel eens een nummer uit Nigeria. En dan zegt je iPhone, pas op, een Nigeria. Tegenwoordig bellen ze gewoon met 06-nummers. Ja. Dus morgenochtend komt er iemand langs voor een warmtepomp. Ik denk, dat is Tommy, met wie ik morgenochtend een afspraak heb. Dus ja.
8: Je moet gewoon nooit je naam zeggen als je opneemt.
5: Nee, maar het probleem is, Wendy wist al hoe ik heette.
8: Ach nee, wat
5: eng. Looking for Mr. Swinkles. Ik zeg, ja, dat ben ik.
8: Nou, doodeng. Doodeng.
9: Koop nu, betaal later. Dat zou voor jongeren onder de 18 verboden moeten worden. Dat vindt de Tweede Kamer. Er wordt gewerkt nu aan een wetsvoorstel om dat te regelen. Achteraf betalen kan via verschillende diensten, bijvoorbeeld via Klarna. Maar veel jongeren die belanden erdoor in de schulden.
5: Ik voel me er nooit fijn bij als ik het doe. Zeg je heel eerlijk.
8: Oh, ik vind het wel handig.
5: Ja?
9: Ik heb het nog nooit gedaan.
5: Maar het komt toch altijd onaangenaam als dan ineens na 30 dagen nog dat punt komt. Boom, je moet nog 64 euro betalen. Dat is toch niet lekker?
8: Nou, als ik kleding bestel via internet, vind ik het gewoon wel lekker dat ik dat dan via Klarna doe. Want meestal dan is het weer niet de goede maat of wat dan ook. Weet je, dan stuur je het gewoon terug. En dan is dat al geregeld voordat het überhaupt betaald moet worden.
9: Oh, ja. Dat is wel handig.
8: Ja.
5: Raar onderbuikgevoel als die rekening nog komt. Maar ik ben blij om te horen dat jij jezelf flink in de schulden aan het steken.
8: Ja.
9: En we trouwen steeds later. Ja, begin jaren 70 trouwden we ongeveer zo tussen onze 22e en 24e. Nu trouwen we vaak pas als we in de 30 zijn. Ergens tussen de 32 en 35 jaar, zo'n beetje. Ja, het is voor veel stellen nu logisch om eerst lang samen te wonen, soms ook eerst een kindje te krijgen. En we willen alles eerst een beetje op de rit hebben. Carrière maken, geld verdienen, een huis kopen. En wat ook niet meehelpt, is dat het leven duur is en er woningnood is. Jongvolwassenen die zijn allang al blij als ze überhaupt een eigen huis kunnen kopen.
5: Nou, we hebben hier allerlei plumage zitten in de studio. Ik ben verliefd. Jij bent verloofd, Eefje. En Anton, jij bent getrouwd. Ga ik toch eerst even naar Anton. Hoe oud was jij toen jij verloofd was en hoe oud was jij toen jij getrouwd?
8: Toen ik verloofd was, was ik dus volgens mij 36. En getrouwd ben ik natuurlijk vorig jaar. Ja. Toen was ik 39.
5: Oh ja, dus jij zit eigenlijk wel precies eigenlijk een beetje in dat onderzoek aan de boven. Overkanten.
8: Maar ik ben die verloving tenminste wel nagekomen, Eefje.
5: Nou zeg.
9: Ja, nou, ja.
8: Jij bent toch nog steeds verloofd?
9: Ja, ik ben al 7 jaar verloofd.
8: 7 jaar?
9: Ja, maar goed, ja.
5: Pardon, 7 jaar, Eefje?
9: Ja, ik ben al 7 jaar verloofd. Maar we hebben allebei gewoon, voelen niet zo erg de urgentie of zo om het daadwerkelijk om te zetten in een bruiloft.
8: Ach, ging je dan bij 5 jaar ook uit eten om het te
9: vieren? Ja. Nee, ja, het is een beetje treurig, maar het komt er gewoon niet echt van of zo. Nee, okay. Of, ja.
8: Maar gaat het wel nog gebeuren?
9: Nou ja, weet ik niet.
8: Ga je er 10 jaar aan tikken?
9: Ja, misschien wordt het nu een uitdaging om van heel lang verloofd te blijven.
5: Ik ben wel benieuwd of er iemand luistert die zegt nu... ja, ik ben langer verloofd dan Eefje. Weet je wel, 7 jaar plus. Zou die er zijn? Zou er echt gewoon iemand nu luisteren die zegt... ja, ik ben gewoon al 19 jaar verloofd?
8: Dat gewoon het hele leven er niet meer van gekomen is?
5: Nee. Van uitstel komt afstel. Of dat je gewoon weer voor een tweede keer verloopt. Ja. Dat je denkt, oké, ja, die eerste ring die telt eigenlijk meer. We doen het nog maar een keer.
8: Kunnen wij dit niet in de groep gooien?
5: Nou, we kunnen het even in de groep gooien in de Q-Music app. Als je langer verloopt bent dan Eefje, dus 7 jaar plus... meld je maar via de Q-Music app. Dit wordt opbieden, toch? Hier moet iemand overheen kunnen, denk ik. De Q-Music app die staat...

0: Miami Sound Machine bij Ike Music en Conga. 6:15. Zojuist in het nieuws bij Eefje dat wij als Nederlanders steeds later trouwen. Gemiddelde grens ligt ergens rond de 35, gemiddelde leeftijd. Maar ja, je kunt natuurlijk ook een aantal jaren verloofd zijn, Eefje Kune.
1: Ja, dat kan prima. Dat is helemaal niks mis mee. Ik ben 7 jaar al verloofd.
0: Ja, en daarom waren we op zoek naar de langste verloving van Nederland. Nou, Eefje, lekker onderweg met 7 jaar. De vraag is, kan dat langer? Wie kan daar overheen? Nou, Melissa, 7 jaar en 1 maand.
2: 1 maand, oké. Angelo, die zegt, ik ben 10 jaar verloofd.
0: Bericht nog van Melanie, daarna in de Q Music App. Zij zegt dit.
3: Ik ben komende kerstavond 10 jaar verloofd met mijn partner.
0: Kerstavond wel een mooie avond. Mooi. Raken. Zo
2: het. Het kan nog langer. Elisabeth die schrijft, ik ben 11 jaar verloofd. Ik was toen hoogzwanger van onze zoon en die is net 11 geworden.
0: Oké, 13 jaar dan voor Tamara.
2: En Martijn, die doet er gelijk wat jaren bij. 18 jaar verloofd is hij.
0: Nou, nog één schepje erbovenop bij Jesse. 22 jaar verloofd. Sorry, maar 22 jaar verloofd.
2: Ja, dan wordt toch niks meer.
0: Echt van uitstel komt afstel.
2: Ja.
0: Ed, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, weet je nog hoe die eigenlijk klinkt? Of is het inmiddels alweer uit je hoofd ongeveer?
4: Ja, ik weet hoe het klinkt. Ja, ja, ja, ja. Dan houden we even de bekje open. Nee hoor.
0: Hey, lieve Ed. Even.
4: Ja.
0: Hoe lang ben jij verloofd?
4: Nou, het zal in december 34 jaar worden.
2: Dat kan toch niet, Ed?
4: Ja, ja, zeker weten. En ik was eigenlijk alweer vergeten. We zaten net in de radio, of in de auto, het hoorde dit op de radio. Nou, mijn vriendin en ik schoten keihard in uit de lach. Met 7 jaar en 9 jaar. Ik denk, nou ja, misschien spannen wij net niet. De kroon zullen nog wel langer zijn, maar... Nou ja, ik heb haar leren kennen. Ik vond het een lieve meid. En nou ja, er komt verliefdheid, verkering en verloofd. Ik denk, joh, wat is in de neem? Ik doe het. En... nooit gerealiseerd dat het een opmaat is om te gaan trouwen.
0: Ah, dus jij dacht aan verloven en trouwen, dat zit helemaal niet aan elkaar verbonden. Dat is heel geks.
2: Goeie smoes.
4: Extra bevestiging dat je verliefd bent.
1: Ja, ik snap dat helemaal. Ja,
2: ja, ja. Ja. Ja.
0: Hey, en Ed, wanneer heb je dit bedacht? 3 jaar geleden? Dat je dacht, dat betekent verloven.
4: Ja, toen familieleden en vooral mijn schone familie elk jaar gingen vragen. Emma, nee, gaan jullie naar trouwen? Emma, ik joh, hou nou eens op, man, met het trouwen.
0: Ja,
4: maar je bent toch verloofd? Dan ben je maar wat had dat ermee te maken?
2: Ben je gewoon sinds december 1992 verloofd?
4: Ja, ik heb er in de 91 leren kennen tijdens een bedrijf. Ik werkte voor een beveiligingsbedrijf en ik heb haar meegenomen. Naar de Floriade, geloof ik. Ik weet het niet eens meer.
2: Nou, wat leuk.
0: Ah, die is inmiddels ook al 36 jaar niet meer opgevoerd, die Floriade.
4: Dat bedoel ik. Die bestaat er lang niet meer. Maar misschien dat ik het volgend jaar ga doen. Met 35 jaar dat ik dan op mijn knieën ga en dat ik dan haar om de hand vraag. En,
0: maar Ed, ik geloof het niet wat jij nu zegt. He, misschien ga ik het volgend jaar doen, 35. Nou, hup, nog een keer op de knieën. Als ik jou zo hoor, denk ik dat jij gewoon verloofd zal sterven straks.
4: Nou, misschien wel. Nee, maar kijk, ik ben 57, ik word ook 58 eind van het jaar. En op een gegeven moment moet het toch een keertje gebeuren. Ik bedoel, belastingtechnisch, trouwen. met erven ook. Ik bedoel, het is een beetje lullig als je dan zo lang samen bent. En familieleden gaan dan met jouw dingen aan de haal. Tegenwoordig moet je gekse dingen.
0: Nee, het is ook dat je 34 jaar verloofd bent en nog berooid achterblijft dadelijk ook. Dus
4: hoe heet ze?
2: Hoe heet ze?
4: Dat is toch lullig voor haar dan?
2: Hoe heet ze?
0: Ed, hoe heet ze?
4: Sandra.
0: Ah,
2: Sandra. Nou, Sandra, hij gaat volgend jaar met je trouwen.
0: En als het niet lukt, dan wordt het waarschijnlijk als Ed 60 wordt. Dan weer 65 en zo door.
4: Ik zal jullie een appje sturen. Dan
0: ja, doe dat maar. Ed, dankjewel man. Een hele fijne avond.
4: Dankjewel.
0: Tot later.
4: Graag gedaan, hè.

0: zon. Oh, dat vind ik echt zo'n leuk liedje, dit, Joost. Dat vind ik echt zo'n leuk liedje. Dat
1: was mijn moeder afgelopen weekend in de auto. You Girl Moving to the Sun, 58 vandaag geworden. Net als natuurlijk Etje, die we net spraken. 34 jaar al verloofd. Volgend jaar, dan moet het misschien toch wel gaan gebeuren bij de 35 jaar.
2: Nee, gaat niet gebeuren.
1: Nee, ja, Ed zegt net dat het misschien volgend jaar wel echt gaat gebeuren. We hebben in ieder geval de gegevens van Ed genoteerd. Dus we
2: gaan hem volgen?
1: We gaan contact houden met Ed.
2: Goed.
1: Na 35 jaar.
2: Mooie vent.
1: Hey Eefje, dan valt het eigenlijk allemaal best wel mee. Hè?
3: Ja, dan kan ik dus nog 27 jaar wachten.
1: Ja. Bijna 6 uur nieuws komt eraan. Wat zit erin zo?
3: Nou, er zijn steeds minder supermarkten in ons land. En hoe dat komt, dat hoor je zo.
1: Stel een lefty, hoor je zo.
4: Hey Mattie.
5: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
4: Dan zegt iemand van, je krijgt aurapunten en dat is eigenlijk een compliment.
5: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
4: 1000 aurapunten. Wow.
5: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
6: Hey Mattie!
7: Hey Mattie!
8: Elke ochtend bij Q-Music.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Oh. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch.
17: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
3: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
5: Teruggeleverd kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 per se gratis. Aha, verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
22: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: Download de app en start met Vin.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Het geluid.
8: Het geluid van Q-Music is nu waard 20.900 euro.

0: exact 6 uur het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Eefje.
1: Goedenavond. Er is een Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt ook gelinkt aan de grote hack bij telecombedrijf Odido. Volgens RTL Nieuws is het een man van 23 die al eens eerder heeft vastgezeten voor het hacken en afpersen van bedrijven. Juffen, meesters en andere werknemers van de basisschool kunnen een gratis griepprik krijgen vanaf volgend schooljaar. De Onderwijsbond die is er blij mee. Schoolmedewerkers werken in relatief kleine ruimtes en hebben contact met veel mensen. Dat verhoogt de kans op griep. De 5 mannen die gisteren werden opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis, omdat ze daar misschien een aanslag wilden plegen, zijn voorlopig vrijgelaten. Maar het onderzoek naar hen gaat door, zegt de Britse politie. De mannen zijn in de 20, ze zijn Brits en ze wonen in Londen. Er wordt onder andere onderzocht of ze voor Iran of Rusland werkten. Er zijn steeds minder supermarkten in ons land, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Dat komt omdat ze vertrekken uit de kleinere plaatsen in ons land. In dorpen is er bijna een halvering vergeleken met 14 jaar terug. De buurtsuper kan vaak niet overleven, omdat mensen daar alleen maar heen gaan voor een paar dingetjes. Het weer. Vanavond is er kans op regen, soms met onweer. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen begint hier en daar met mist, maar daarna krijgen we veel zon en wordt het warm, 22 tot 28 graden.
0: That's what we call an Indian summer.
2: Zo, lekker man.
0: 28 graden, de korte broek die kan weer aan morgen. Vertragingen nog, gemeld door Flitsmeister, langer dan 25 minuten. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muidenberg en Hilversum Noord. 11 kilometer, 31 minuten, daardoor een defecte vrachtwagen. De A15 Gorkum Ridderkerk tussen Gorkum en Alblasserdam. 14 kilometer, een half uur vertraging. A16 Rotterdam Breda tussen Ridderkerk Noord en Zwijndrecht. 8 kilometer, 26 minuten. En de A208 Haarlem Velsen tussen Zandpoort Noord en IJmuiden. 3 kilometer, 25 minuten vertraging.
3: Music.
2: Joost en Anton.
0: Anton Griep, goedenavond.
2: Goedenavond, Joost.
0: Jonas Blue, zometeen Edge of Desire. En ook Miley Cyrus komt eraan naar Stella Lefty. Mm.

0: Goedenavond. 6 minuten over 6. Het is het begin van de donderdagavond 28 september 2026. Het is de avond dat je Joost hier hoort op de plek van Tommy.
1: Maandagavond is het.
0: Wat zei ik?
1: Maandagavond. Jij zei maandagavond, ja. Maar goed, gezellig dat je er bent.
0: Ik zit
1: maakt niet uit.
0: Helemaal naast vandaag. Morgen is Domien weer terug. Betekent vanavond dat ik geen avondshow hoef te doen. Dus ik dacht, na 7 uur, wat ga ik dan doen?
1: Ja, wat ga je in godsnaam doen?
0: Ik dacht, ik ga er eens goed voor zitten. The Gentleman ga ik verder kijken.
1: Oh, dat is een nieuwe serie op?
0: Ja, dat is eigenlijk het tweede seizoen van de serie die al eerder verscheen op Netflix in 2024, 2025. Domien is ook helemaal fan van die serie, hoorde ik. Hij mocht een aflevering kijken zonder telefoon. Nou, dat is precies die serie.
1: Ah, die serie ging
0: ik ben
1: kijken.
0: Ook nog met een half oog bezig met Succession. Die kijk ik dan samen met mijn vriendin Lara. Met stuk, ja, hoogverraad als je dat in je eentje gaat kijken. Oh, ja, dus het wordt The Gentleman vanavond op beeld. Bericht nog van Paul Vierde Kiemers. Hij gaat vanavond voor het eerst roadcyclen. Hij schrijft daarbij: wens me succes.
1: Ja, dat is een soort
0: spinningles
1: in een technobunker, toch?
0: Ja, jij hebt dat een keer met de luisteraar gedaan, toch?
1: Ja, nee, niet over beginnen.
0: Was dat zo dramatisch? Nee,
1: want het was heel leuk. Kijk, het was met een luisteraarette. En zij had mij dus uitgenodigd om dat te doen.
0: Luisteraarette.
1: Ja. Maar kijk, dat heeft me bijna mijn relatie gekost.
0: Pardon?
1: Ja, ik had dat niet thuis verteld, dat ik dus met haar dat ging doen. Dus toen...
0: In haar strakke sportlegging.
1: Nou ja, precies. Dus dat had ik natuurlijk even van tevoren moeten zeggen. Maar ik dacht, ja, het is gewoon een luisteraar, weet je wel. Luisteraar, dat kan geen kwaad. Maar ja, ik had toch wel wat uit te leggen toen ik vertelde met wie ik dat had gedaan. Maar het was een leuke les en ik kan het iedereen aanbevelen.
0: Bij deze veel succes, Paul. Meld het thuis als je het gaat doen.

0: Jonas Blue by Q. Edge of Desire. De Q-middagshow maak je komende woensdag kans op iets heel vets.
1: Hey, Mattie, ik wil naar Miley.
0: Nou, onze eigen Mattie Valk heeft echt iets waanzinnigs geregeld. Jij kunt namelijk samen met iemand naar een uniek concert van Miley Cyrus in, jawel, Hollywood, baby. Je moet er wel echt iets voor doen. Maak namelijk een echte Hollywood filmposter met daarop de tekst: hey Mattie, ik wil naar Miley. Maar dat is niet het enige. Dat is niet het enige, Anton. Die poster, die moet je duidelijk op je raam hangen. Ja. Voor je raam hangen eigenlijk.
2: Aan de straatkant, hè? Dat niet in de achtertuin. Want
0: nee, nee. Zien. Nou kunnen we het niet zien. Dus nee. Hang hem aan de voorkant, aan de straatkant. Neem er dan een foto van en meld die, belangrijk, meld die poster aan via qmusic.nl.
2: Ja, dus niet in de app, qmusic.nl. Daar moet je zijn.
0: Nou, de laatste keer dat ik denk ik iets voor mijn raam heb gehangen was toen ik mijn community deed, 100 jaar geleden. Ja, dan moet je van die vier poppetjes zo toch voor je raam hangen. Ja,
2: ja, ik met Jim en Jamai Idols.
0: Oh 2000, ja.
2: 2001.
0: En voor wie dan? Voor Jim of Jamai?
2: Nee, ik had Jamai.
0: Oh ja, Jamai inderdaad. Ja, ja. Nou, je mag die poster, die mag je gewoon echt maken zoals je zelf wil. Dat wil ik er vooral bij zeggen. Laat je creativiteit de vrije loop. Dat hebben Tom en Joe ook al gedaan. Die hebben een poster gemaakt met Mattie die Miley Cyrus aan het zoenen is.
2: Nou, dit is tong, hoor.
0: Oh, is dit echt een tong? Ja, dit is wel een goede tongzoen, inderdaad. Dat zie ik wel. Overmorgen, woensdag, dan stapt Mattie tijdens de Q-Music middagshow in de auto. Dan rijdt hij naar de winnende poster. En staat hij dan bij jou voor de deur, ben je thuis, dan win je dus die onvergetelijke reis naar Hollywood. Dus nog één keer samengevat, maak die filmposter zoals je zelf wil. Hang hem voor je raam en belangrijk, meld hem dus aan op qmusic.nl. Aan wie weet staat Mattie dan woensdag wel voor je deur en ga je gewoon naar Hollywood om Miley Cyrus live te zien. Dat is Flowers bij Q.

0: Alex Warren bij Q-Music en Ordinary. Ja, ik zag nog een grappig bericht van Ramona via de Q-Music app over die posteractie die Mattie in het leven heeft geroepen. Maak een poster, een zelfgemaakte poster. Zet daarop, hey Mattie, ik wil naar Miley. Dan ga je Miley misschien wel live doen in de Hollywood Hills. Hij zegt, ja, ik woon op de 8e verdieping. Kan Mattie hem dan wel zien?
1: Ja. Nou, kijk, daarom moet je aanmelden natuurlijk.
0: Ja, dus belangrijk, meld je poster aan via Q-Music.nl en ben dan woensdagmiddag thuis. Want ja, misschien komt Mattie wel op de deur kloppen. En ga je gewoon naar Miley met je beste vriend of vriendin. Het geluid. Gaan we spelen met Ben, 35 jaar, uit Rotterdam. Ben, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Och, och jongen, toch 20.900 euro. Hoe ben je op jouw antwoord voor het geluid gekomen?
2: Ja, eigenlijk geen idee. Van vroeger herinnerd, denk ik.
0: Van vroeger herinnerd? Had je er een thuis vroeger?
2: Ja, dat wel.
0: Ja. Hey Ben, voor 20.900 euro, wat denk jij dat het geluid is?
2: Ik dacht het sluiten van een schuifslot op een tuinpoort.
0: Het sluiten van een schuifslot op een tuinpoort. Dus zo in één keer naar binnen. Oké, nou, we gaan nog één keer luisteren.
3: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
4: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
3: Q-Music.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
10: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
11: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
12: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
10: Dat is een Veldsink-advies.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
16: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
9: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
8: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
10: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus. Let's
15: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
17: Bijna 6:30 verkeersinformatie van Flitsmeister. Nog een vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Muiderberg en Hilversum-Noord, 11 kilometer, 31 minuten. Komt daar door een defect voertuig. Dan de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Gorkum en Alblasserdam, 14 kilometer, een half uur vertraging. De A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Noord en Zwijndrecht, 8 kilometer, 26 minuten. En de A208 Haarlem-Velzen. Tussen Zandpoort-Noord en Hemuiden, 3 kilometer, 25 minuten vertraging.
18: Het geluid.
17: Spelen we met Ben, 35 jaar, uit Rotterdam. Ben, goedenavond.
19: Goedenavond.
17: Och, het zou wat zijn dat je op maandagavond zo, hup, meteen binnenkopt.
19: Ja,
17: goed begin van de week. Ben, ja. De grote vraag is, wat denk jij dat het geluid is?
18: Het sluiten van een schuifslot op een tuinpoort.
17: Ben, de jury, die heeft meegeluisterd. En die zegt dat het niet goed is. En ik ga het nog erger maken, Ben. Vanochtend was daar Sanne uit Drachten. En zij gaf het antwoord, het dichtdoen van een hek met een schuifslot. En de jury die ziet dat als hetzelfde antwoord. Dus zorg dat je dat altijd checkt op qmusic.nl. Die foute antwoord die vind je daar of in de Qmusic app. Dankjewel in ieder geval voor het meedoen, Ben. Je krijgt wel een thuisspel van het geluid, dus dat is toch leuk.
18: Oh ja, alsnog. Dankjewel.
17: Oké, man. Fijne dag. Tot later.
19: Ja, hoor. Niet missen. Hoi, hoi,
17: hoi. Nieuwe waarde van het geluid. 21.000 euro. Morgenochtend spelen we weer verder. Eefje heeft het laatste nieuws. Goedenavond.
20: Goedenavond. Er is een Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt ook gelinkt aan de grote hack bij telecombedrijf Odido en de FBI. Volgens RTL Nieuws is het een man van 23 die alles eerder heeft vastgezeten voor het hacken en afpersen van bedrijven.
17: Ik vind het ergens ook wel interessant dat dit dezelfde mensen zijn die zeg maar Odido hacken en de FBI.
19: Ja, maar überhaupt dat de FBI gehackt is.
17: Ja, dat is wel echt krankzinnig.
19: Maar is dit dan ook die man die we kennen van de stem? Die jongen van 23? Van de stem?
20: Nee, en het is ook nog niet eens gezegd dat hij daadwerkelijk te maken heeft met de Odido-hack. Maar hij heeft dus wel gelinkt aan die hackersgroep. Het is opvallend warm voor de tijd van het jaar. Ja, hebben we de afgelopen dagen wel gemerkt. Maar morgen dan schiet de temperatuur echt omhoog, vertelt onze weerman van Buienradar, Mark de Jong.
21: Dat betekent dat het in het midden van het land morgen zo'n 26 graden kan worden. In het zuiden kun je wel naar de 28 graden. En dat is echt extreem warm voor de tijd van het jaar. Want gemiddeld zou het overdag een graad of 16 moeten zijn nu.
20: Ja, dat is wel een flink verschil, hè? Ook de dagen daarna blijft het warm, maar dan niet meer zo extreem. De provincie Groningen wil meer toeristen. Ja, en daar trekken ze meer dan 20 miljoen euro voor uit. Er moeten vooral buiten de stad Groningen nieuwe toeristische trekpleisters komen. Meer evenementen en ook mooiere, betere routes langs bijvoorbeeld boerderijwinkeltjes, cultureel erfgoed en musea.
17: De Floriade moet naar Groningen.
19: Ja. Kijk, ik kom natuurlijk uit Groningen, maar ga gewoon een keer naar Pekela. Kijk, iedereen die verkettert het altijd. Maar Pekela is een prima plek, de ideale winkelstek. Het is ook gratis parkeren daar voor de deur. En ze hebben een action. Maar het is echt leuk. Ga naar Groningen, meen ik echt, hoor.
17: Zal ik je zeggen dat ik gewoon nog nooit echt in de stad Groningen als... Ik ben wel eens een keer in de buurt van Groningen geweest bij...
19: Ook niet in de stad?
17: Nee, ik ben nog nooit in de stad, zeg maar, Groningen.
19: In stad, hè, zeg je gewoon.
17: In stad, Groningen.
19: Je kan er goed op stap gaan. Je hebt een geweldige eettentjes. Het is, het forum moet je op. Heb je geweldig uitzicht. Ja. Kun je een biertje drinken in de nok.
17: Ik heb nog nooit een eierbal op, Anton. Nee, ik heb gewoon net... Ik ben nog... Maar ik wacht op de uitnodiging.
19: Ik neem jou mee naar de stad Groningen. Maar dan gaan wij wel logeren bij mijn moeder in Oude Pekela.
17: Ah, dat vind ik een goed idee. Leuk. Nou, ik ben onlangs...
19: Ik heb nog nooit zoveel twijfel gehoord.
17: Nee, ik ben onlangs jarig geweest. Ik heb nog geen cadeau van jou ontvangen.
19: Oh, nee. Nou, bij deze.
17: Dagje Groningen.
19: Ja, is goed.
17: Nou, leuk.
20: Nou, over cadeautjes gesproken. Nee. Het kan knap lastig zijn om een cadeautje te bedenken voor iemand, hè. Maar gelukkig is daar tegenwoordig ChatGPT.
17: Ach, het zal eens niet natuurlijk, hè.
20: Voor sommige mensen is dat echt een uitkomst. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer Amerikanen zich voor de kerstinkopen laten inspireren door chatbots zoals ChatGPT. En die mensen zouden vervolgens dan ook sneller bestellen en ook meer geld uitgeven.
17: Is dat iets wat wij doen of niet?
19: Nou ja, nee, ik heb dat nog niet gedaan. Nee.
17: Nee, de feestdagen moeten er natuurlijk straks weer aankomen.
19: Ik kan wel even intikken. Als ik een leuk kerstcadeau wil kopen, wat geef je dan voor suggestie?
20: Voor wie? Moet je wel zeggen voor wie?
19: Nou ja, nou, voor mijn moeder. Nou. Oké, een dinerbon voor een leuk lokaal restaurant.
22: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
23: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
22: Dit is de top 40 update.
17: Van maandag 28 september 2026. Op 1 het huidige goud in de lijst. Op 2 de hoogste nieuwe binnenkomer van afgelopen week. Op 3 de country ballad van Douwe Bob. Maar eerst een hit die het linker rijtje van de top 40 is ingestegen. Ex-alarmschijf van Adela. Hey Adela. Ondertussen een maand lang aan het stijgen.

0: Country Ballad van Daobop en Note to Self by Q. Top 40 update. Vandaag in de update op nummer 3, dan door naar de nummer 2. Is een nieuwe binnenkomer in de lijst. Niet zomaar één, nee, de hoogste nieuwe binnenkomer. Kulas, Antoon en Boef, die knalden afgelopen vrijdag in één keer de lijst binnen op nummer 14. Het is een hip-hop samenwerking, geen onbekend trio. Ze stonden al eerder in de lijst, Kulas, met deze.
1: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoep in mijn bakje.
0: Ja, Eefje vroeg zich net nog af, wat zei hij nou? De laatste snoep in mijn bakje? Nee, de laatste snoes in mijn bakje. Voor Boef was het alweer langer geleden dat we hem in de top 40 zagen. Stond 2 jaar geleden nog in de lijst met Champions League.
2: Ik heb moeten rennen toen met gaten in mijn K-Swiss. Nu koning in de scene en je weet dat dit de case is. Ik ben amper meer weg te denken uit je playlist.
0: Ja, voor Antoon moet ik zeggen, is het een ander verhaal. Dat hoef ik eigenlijk niet aan je voor te stellen. Maar 2 maanden geleden nog in de lijst met deze. Krachten hebben elkaar nu gevonden op een nieuwe track, 100 tranen. Nou, Domien belde afgelopen vrijdag Kulas om te feliciteren met zijn nieuwe top 40 notering.
3: Ik wil je feliciteren, jou en ook Boef en Antoon, want jullie komen samen binnen op nummer 14 met 100 tranen.
4: Oh, dat meen je, gek. Heel dik.
0: Ja, als je dit programma doet, dan zit Anton en Antoon heel dicht bij elkaar.
5: Ja, ik snap de verwarring wel.
0: Was
5: ik maar Antoon.
0: Was ik maar Antoon. 100 tranen vanavond in de update op.
6: 2.

Culas, Antoon en Boef. Vandaag een update op nummer 3. Het is de top 40 update van maandag 28 september 2026. Gaat als volgt: de archief in op 4. Adela in L.A. Daalbob No To Self op 3. En Culas, Antoon, Boef en 100 tranen dus op nummer 2. Dan door naar nummer 1. Is ook de huidige nummer 1 van de lijst op dit moment. Shakira, Burna Boy, Die Die. En die plek die hebben ze echt al even te pakken. Afgelopen vrijdag pakten Shakira en Burna Boy voor de 14e keer het goud in de lijst. En dat brengt ze dan ook weer een stapje dichter bij een bijzonder record. Namelijk de langst genoteerde nummer 1 hit aller tijden in de Nederlandse top 40. Weet je het nog? Staat op naam van, jawel, Harry Styles had die 18 weken in handen met As It Was. Kortom, nog 5 weken te gaan. Dan zouden ze dat record kunnen overnemen. Voor nu

0: Joel Corey, Emily Kay en een Heartbreak Music. Joey van der Velde, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Dankbaarheidsmomentje.
0: Ja, jij hebt iets heel erg leuks waar je dankbaar voor bent.
1: Ja, ik ben ontzettend dankbaar. Ja, kijk, ik ben niet gedeeld in het Excel-bestand met alle dankbaarheidsmomentjes. Want jullie houden natuurlijk alles helemaal bij, hè? Wie wat wanneer ongeveer gezegd heeft.
3: Er komen met een kalender ook over een tijdje.
0: Echt? Ja, een scheurkalender voor dankbaarheid.
1: Is dat serieus?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja.
1: Wat een goed idee. Ja. Nou, dat... maar ik denk dat deze wel al een keer geweest is. Maar ik voel hem gewoon nu gewoon ontzettend heel erg. Ik ben door de interieurbaan geweest. Met mijn auto.
0: Wat heb je
1: gedaan? De interieurbaan.
0: Ik ken dat niet, ik heb geen auto.
1: Ja, je kunt hem aan de buitenkant kan je wassen.
0: Ja.
1: Je kan ook het interieur even laten doen.
3: Ah, geweldig.
1: Dat vind ik spectaculair als ze dat doen. Dan trekken ze heel vier man die auto.

0: Zo'n cartoon, weet je wel. Dat je zo'n stofwolk ziet en zie je de handen uit. En dan maken ze heel het interieur schoon. Is hij fantastisch. En dan ruikt hij heerlijk. Ja. En dan zeggen ze, wil je nog extra parfum? Zeker extra parfum. Boep, boep, boep, boep, boep, boep. Ja, dan is het echt fantastisch.
1: Maar even, sorry, dit gaat de wereld voor me open. Dus je
0: hebt geen auto. Dus
1: nee, dus je wast je auto.
0: Mm-hmm.
1: En dan normaal als je bij het stoplicht dan groen krijgt, mag je doorrijden.
0: Absoluut.
1: Maar dan rij je dus nu door naar een soort lopende band.
0: Lopende band, inderdaad. En dan, eigenlijk alles wordt eruit gehaald. En dan maken ze hem helemaal schoon. Dus en de twee man doet hem eerst stofzuigen. En dan met een doekje eroverheen. Dan wordt hij volgens mij nog een keer stofgezogen. Ja, echt alles. En ik vroeg me meteen af, want jij hebt geen auto. Maar Anton, ben jij zuinig op je auto eigenlijk?
2: Ja.
0: Jij interieurbaantje af en toe ook?
2: Ja, dat doe ik wel. Maar ik voel me dan zo bezwaard. Want je zit zelf naar me toe te kijken.
1: Ja, maar dat heb ik wel eens gezien. Dan zit je toch te kijken hoe andere mensen je auto schoon gaan maken.
0: Nou, mijn gevoel is vooral beter dat jullie dit doen. Want ik kan dit niet. Dat zijn echt professionals, hè? Dus die zijn zo snel en zo goed. Maar dus ik ben wat dat gaat veel te onhandig.
1: En wat nou als zeg maar iemand nog die auto aan het schoonmaken is en die auto is bijna bij het einde van de rollenband? En
0: heb je pech? Dan moet je nog een keer terugkomen.
1: Ja.
0: Weer 45.
1: Ja, okay. Avondshow is al meteen met Joey van der Velde. Hallo, Ed Sheeran komt eraan. En Sapphire Rizzo.
3: Hey.
4: 51% aan mij wil latten.
3: Ik heb er al helemaal
4: eens van. Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
5: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
8: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
9: eboekhouden.nl. Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: kleine textielbak. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
9: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
10: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
9: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
8: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
15: Echt lekker.
14: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
17: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
18: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Het geluid.
0: van Q Music is nu waard
1: een prachtige 21.000 euro en het geluid klinkt nog steeds zo.
0: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Exact 7 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
3: Goedenavond. Als er niks gebeurt aan het achterstallige onderhoud van bruggen en sluizen, kan dat de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro kosten. Daarvoor waarschuwen bouweconomen. Komt vooral doordat onderhoud wordt uitgesteld omdat er geen geld voor is. Daardoor moeten bruggen en sluizen vaker dicht, waardoor verkeer moet omrijden of omvaren. Er is een Nederlander opgepakt in het onderzoek naar hackers groep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met de grote hacks op Odido en de Amerikaanse FBI. Volgens RTL Nieuws gaat het om de 23-jarige Pepijn van der S. Hij zat eerder al in de cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. In Turkije dreigt een komiek 1,5 jaar de cel in te moeten omdat hij de Turkse president Erdogan zou hebben beledigd. Ze noemde hij Erdogan een verlegen dictator. Turkije treedt hard op tegen elke vorm van kritiek. Volgens de komiek is het satire en heeft het niks strafbaars gezegd. En mooi nieuws voor de voedselbanken in ons land. Ze krijgen binnenkort 150.000 kilo fruit. Het gaat om appels en peren die na de oogst zijn blijven hangen. En als er niets zou worden gedaan, dan zou het fruit worden weggegooid. Door een deal wordt het nu verdeeld onder tienduizenden mensen. En we sluiten af met het weer van Buienradar. Vanavond zijn er een paar buien met soms een klap onweer. Het koelt af naar 15 graden. Morgen start mistig, daarna veel zon en ongekend warm voor de tijd van het jaar. 22 tot 28 graden.
1: Zo. En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Baanbrugge. Daar staan ze bij 40.3. A7 Den Oever-Bolsward bij 108.0. A9 Alkmaar-Haarlem bij 58.7. En de A15 Delft-Gorkum ter hoogte van Vuren. Daar staan ze bij 103.3. Ik wil je zo meteen even iets laten horen dat ik vanochtend hoorde tijdens Hey Matty. Ja, Matty op een verjaardag. Eerst Ed Sheeran. Dit is Sapphire.

0: Goedenavond, goedenavond. Welkom bij de avondshow. We zijn meteen vertrokken. Nou, ik wil eerst nog even terug naar deze ochtend. Toen stond ik heel Mattie te luisteren onder de douche. En daar vertelde hij over de 50ste verjaardag van goede vriend Sander Lantinga. Daar moest hij tot 12 uur 's nachts blijven, omdat Sander dan echt jarig zou zijn. Enig probleem, Mattie was doodop. Maar gelukkig was daar nog iemand om de tijd een beetje mee te doden... die ook doodop was. De naam van die persoon...
1: Simon Keizer. En hij had het ook zwaar. Iedereen zat op de dansvloer, behalve Simon en ik. Hoe hebben wij het nou tot 12 uur gered, jongens? Ik zal het je precies vertellen. Wij hebben een introspelletje gedaan. Dus alle liedjes waarop mensen stonden te dansen... wij zijn het intro geraden van de liedjes die... die zijn gedraaid. Wat is er?
2: Ja, ik zie daar ook gewoon twee op zich nog jonge jongens... gewoon een beetje hangen aan een picknicktafel die het niet meer redden. Dat bedoel, ja, je bent ook geen 80 natuurlijk. Nee, dus dat is een spelletje bedenken.
1: Ja, ik weet het. Ja, wij waren ook echt gedoopt tot de bejaardentafel.
0: Ja. Ja, Simon Keizer en Mattie aan de bejaardentafel. Een beetje liedjes raden. Ja, dat is en blijft natuurlijk een radio-dj. Goed nieuws, hij heeft het wel... Tot 12 uur heeft hij het weten te redden. En morgen om 6:30 is hij gewoon weer op de radio met Hey Mattie. Dan nog even dit. Over 23 minuten een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Een nieuwe week. Dat betekent dat alle financiële voorraden hier bij Q-Music weer zijn aangevuld. En dit is voorlopig even mijn laatste keer. Morgen is Joost hier weer. Dus ik dacht, ik ga nog één keer de spelregels overtreden. Stuur mij hallo in de app van Q. Gewoon hallo sturen. Dan laat ik je weten of er meer of minder dan 250 euro in de klok zit vanavond. Zo! Ja, Roxy Dekker, die is niet gek te krijgen. Toch vindt ze één ding heel eng. Vertel het je daar even.

0: 3 minuten mag je aanmelden voor een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Eerst even Roxy Dekker. Ja, die is echt niet gek te krijgen. Die heeft in korte tijd al menig podium gezien. En ja, over de mensenmassa's voor haar neus maar te zwijgen. En nu blijkt dat ze het tegenovergestelde juist heel spannend vindt. Ze vertelt namelijk dit over een optreden tijdens Stefans Pianobar.
1: Ja, ik vind gewoon live performance is gewoon best wel spannend altijd. Vooral in lege zalen en met camera's vind ik gewoon heel eng.
0: Ja, we worden allemaal natuurlijk een beetje zenuwachtig van Stefan Bouwman. Is een geitje natuurlijk. Gelukkig komt het niet heel vaak voor, Roxy Dekker voor lege zalen. Volgend jaar staat ze zelfs voor 70.000 man in de arena. En zingt ze...

0: Knok tegen de klok.
1: Nou, kan ik me voorstellen dat als je zo meteen wordt gebeld voor Knok tegen de klok, dat je ook meteen even checkt of dat je haar wel goed zit. Ja, het voelt toch ineens dat je een podium op moet. Je moet presteren. Je krijgt maar één kans om te laten zien wat je kan. Nou is er één gelukje. Het is radio. Dus ja, je kan ook lekker in je joggingspak blijven zitten. En als je op de Bonnefoy stop roept, kan het ook nog zijn dat het een heel groot succes wordt. Zo gebeurde vorige week dit bij Marit.
2: €232.
3: Stop.
1: Stop. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Zeg dat. Nou, en dit kan jij ook. Ik zou zeggen, kom die poen maar halen. Wil je zo meteen een rondje Knok tegen de klok met me spelen? Gooi dan nu het woord klok in de Q-Music app. Dus kan vanaf nu. En dan spreek ik je zo.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling, terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
18: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
19: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
2: Allsafe geeft ruimte.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
11: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
9: Ja.
11: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: Joey van der Velden.
1: Yes.

Dit is Marcel Veenendaal. De zanger van Direct. Zoals je hem niet zo heel vaak hoort. Maar het is Marcel, ja, het is hem toch echt. Buiten zijn job als Haagse rocker bij Direct maakt hij ook muziek met jazzmuzikant Jan van Duikeren. Dus tijdens corona is dat ontstaan. Begon bij één liedje en een paar kleine optredens. En ondertussen komt er gewoon dit jaar een tweede album van de twee mannen uit. En ze doen ook nog een klein toertje. Dus ja, Marcel en Jan, zoek dat op. Luister het vooral. En misschien dacht ik, kan Jan een keer meespelen op een liedje van Direct. Liedjes zoals deze. It's My Friend by Q.

0: Friends. Zometeen David Guetta.
1: Tegen de klok.
0: Eerst speel ik een rondje Knok tegen de klok. En dat doe ik met Christian. Goedenavond.
2: Hoi, goedenavond Joey.
0: Goedenavond, goedenavond. Hoi. Waar gaan we voor spelen, Christian?
2: Nou, ik ben aan het sparen voor een pizza oven.
0: Och.
2: Een grote pizza oven.
0: Nou, wat lekker. En waarom wil je die hebben?
2: Nou, omdat het een hobby van me is om pizza's te bakken. Ik heb op dit moment een kleine pizza oven. Nou, dat doe ik dan hout in. Die steek ik aan. Die wordt warm, 400, 500 graden. Dan doe ik een pizza erin en na 1, 2 minuutjes is de pizza klaar. Maar ik wil graag uitbreiden. Ik wil graag een grotere pizza oven, zodat ik ook meer pizza's kan bakken.
0: Maar wat ontzettend goed. Maar je zegt meer pizza's bakken, en omdat je vaak feestjes geeft? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, het is echt een hobby van mij. Dus soms komt de familie of vrienden komen wel over de vloer. En dan, dat is wel leuk, ja.
0: Ja, je wil eigenlijk echt opschalen. Ja. Het duurt serieuze werk.
2: Ja, het moet echt een serieuze werk gaan worden, ja.
0: Ja, wat kost dat, een serieuze pizza oven?
2: Echt wel een paar duizend euro, ja.
0: Maar?
2: Ja, het is heel verschillend. Je hebt een voor, je kan ze voor 10.000 euro kopen, maar je hebt er ook een voor 2.000 euro. Of, nou ja, ik wil dan een iets goedkopere, maar ze zijn alsnog wel een paar duizend euro.
0: Oké, en wat maak je het allerliefste? Waar ben je het beste in?
2: Gewoon de classic, de margarita eigenlijk. Ja.
0: En waarom dan?
2: Nou, als je een goede basis kan maken, dan kan je eigenlijk ook de rest. Want ja, als je geen goede margarita kan maken, dan is de rest, dat wordt hem ook niet.
0: Dan ben je verloren. Als je geen margarita kan maken, dan kan je het hele pizza bakken, kan je vergeten. Ja, Christian, je kan mij alles wijs maken. Ik kom nooit in de keuken. Ik weet niet eens of ik pannen heb, bij wijze van spreken. Het is echt, ik denk niet dat ik pannen heb. Nou goed, het is een ander verhaal. We gaan Knok tegen de klok gaan we spelen. Je hoort zometeen de reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Dan moet je natuurlijk even wachten. Nog even wachten.

0: 50 euro.
1: Ja, stop.
2: Stop!
1: Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja, geweldig. Dit is, ja, heel blij mee.
2: Ja, dit is waanzinnig. 194 euro.
1: Ja, jeetje mina.
2: Ik hoor jou zeggen, ja stop. Oké, we gaan het hier doen. Wat?
1: Ja.
2: De verlichting zit erin.
1: Ja, ja, ik vind het een mooi bedrag. Ik ben er super blij mee.
2: Ah, je hebt het in enkele seconden heb je het verdiend. Je krijgt 194 euro. Dat ga ik direct naar je overmaken. Dat kan bij de pizza over. We gaan er even luisteren. Hoeveel zat erin?
0: 220 euro.
2: Oké.
1: Hoi.
0: 241 euro.
2: Oké.
1: Nou, ik had nog iets verder gekund, maar het is goed zo. Ik ben heel blij mee.
2: Ja, het is meer dan prima. Ik wens jou heel veel plezier met de toekomstige pizza over. Stuur even een foto. Ik ben wel benieuwd wat het dan geworden is.
1: Ja, is goed.
2: Dat is leuk. Oké.

0: Journaal. Het geluid van Q-Music is nu 21.000 euro waard. Als je het heel snel zegt, dan lijkt het niks. Maar het is natuurlijk het is krankzinnig veel geld. Ik ben even in wat cijfers gedoken. De meeste antwoorden die zijn gegeven, die komen uit de categorieën auto's en kantoorartikelen. Ja, daar zoeken we het vaakste naar het geluid. Dat zou je zo meteen ook terug horen als ik je alle foute antwoorden van vandaag ga laten horen. Ik heb er even een prachtige opsomming gemaakt. En ik draai deze. Dat ga ik niet draaien. Ik ga dit liedje draaien. Het is van Bruno Mars. Elke keer ding.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
3: Dan zegt iemand van, je krijgt aurapunten en dat is eigenlijk een compliment.
2: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
3: 1000 aurapunten. Wow.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij?

0: in het dan
1: boek. Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
5: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
12: Even bollen met z'n lijf.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
15: Let's go for more, for Max, from Max.
14: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Waarom Jimmy.
19: Het geluid.
20: Het geluid van Q Music is nu waard
21: €21.000 en het geluid klinkt zo.
20: Weet jij al wat het is?
19: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
21: Twee minuten over acht, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
22: Goedenavond. Het gedoe rond de Merwedebrug bij Gorkum zorgt voor een flinke schadepost bij vrachtwagens. Volgens bouweconomen gaat het om zo'n bijna €2 miljoen per dag. Sinds half juli mogen vrachtwagens er niet meer overheen omdat de brug niet veilig genoeg is. Hierdoor moeten ze omrijden, wat extra tijd en brandstof kost. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Engelse luchtmachtbasis worden allemaal voorlopig vrijgelaten. Ze blijven nog wel verdachten, zegt de Britse politie.
23: To be very clear, this does not mean that the investigation is over. They are subject to stringent conditions on their movement and contact with others. They absolutely remain under investigation as we explore multiple lines of inquiry.
22: Ja, het onderzoek naar de vijf gaat dus gewoon door. De mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Hondeneigenaren in Schiedam, Zuid-Holland, moeten opletten. In een park zijn afgelopen vrijdag 4 honden overleden na het uitlaten. Wat er is gebeurd is nog niet bekend, maar mogelijk hebben ze daar iets opgegeten dat giftig was. De politie doet daar nu onderzoek naar en daarom is het advies je hond voorlopig ergens anders uit te laten. En dan sport, voetbal. Frenkie de Jong staat volgende week weer op het trainingsveld van zijn club Barcelona. De Oranje International was langere tijd geblesseerd. En wie nu geblesseerd is, dat is Cody Gakpo. Hij liep gisteren een enkel blessure op in de Interland tegen Servië en komt deze periode niet meer in actie voor Oranje. Sportverslaggever Riepke Bakker.
24: Gakpo is al jaren onze beste en meest stabiele aanvaller in Oranje. 25 goals en heel veel assists, dus die ga je zeker missen. Het geluk is wel dat juist nu Gakpo geblesseerd is, breekt hij met Ruben van Bommel een nieuw talent door in Oranje. Hij kan en gaat Gakpo vervangen als linksbuiten.
22: De eerstvolgende Nations League wedstrijd van Oranje is donderdag, een uitwedstrijd tegen Griekenland. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond zijn er een paar buien, soms met een klap onweer. Het koelt af naar 15 graden. Morgen start mistig, daarna veel zon en warm. 22 tot 28 graden.
21: Yo. En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging zijn er niet wel. Flitsers op de A9 onder andere tussen Alkmaar en Haarlem bij 58.6. A16 ter hoogte van Bergse Hoek staan ze bij 11.4. Op de A16 bij Rotterdam bij 15.2. Van de A27 Hilversum Almere bij 108.4. En op de A27 tussen Almere en Hilversum, dus de andere kant op, daar staan ze bij 112.5.
19: Joey van der
21: Velden. Je hoort zo meteen alle foute antwoorden van het geluid van vandaag. Die kan je dan mooi afstrepen van je lijstje. Na Martin Solveig, eerst hier Bruno Mars.

0: Q-Music en Hello. Kreeg dit weekend een appje van een vriend. En die zei, dit liedje moet je echt horen. En je moet het ook een paar keer luisteren. Het is steengoed. Dat liedje ga ik zo meteen draaien.
1: Het geluid. Het
0: begint behoorlijk serieus te worden. Het geluid van Q-Music. Als dat het al niet was. Als dat het al niet was, dan was het nu heel erg serieus. Het geluid is 21.000 euro waard. 110 antwoorden zijn er gegeven. En ik zei het net al, we zoeken heel vaak in de categorie auto's en kantoorartikelen. Ook speelgoed komt heel vaak voorbij. Het is natuurlijk belangrijk om ook vooral in die hoek te zoeken en te onderzoeken. Maar ook om regelmatig te checken wat er al gezegd is. En dus fout. Daarom heb ik alle foute antwoorden die vandaag dan zijn gegeven, heb ik even voor je opgesomd. Mocht dit op je lijstje staan, kan je het direct weer vergeten.
2: Ik denk dat het geluid is het likken van een cassettebandje in een Walkman.
3: Ja, ik denk dat het openen van een deur met een oplegslot is.
4: Het afronden van een kaart met een hoekpons.
5: Ik denk een deurketting in het slot schuiven.
6: Ik denk dat het uitklappen van een plastic boodschappenkratje is.
7: Ik dacht het sluiten van een schuifslot op een tuinpoort.
8: Mijn geluid denk ik dat het is een papiertje afstempelen in een prikklok.
9: Het losmaken van het opvangbakje van een perforator.
10: Ik denk dat het dichtdraaien is van een mechanische kluis.
0: Ja. Je vindt het hele overzicht ook in de Q-app of Qmusic.nl. Misschien met alles in het achterhoofd nog één keer naar het geluid luisteren. Dat was hem. En morgen om 9:30 spelen we verder. Aanmelden kan in de app van Q. Op het spel staat 21.000 euro. En misschien nog wel belangrijker. Veel belangrijker. Je krijgt ook de titel winnaar van Het Geluid 2026. Dat is misschien nog wel vetter. Dit is Ella Langley bij Q-Music.

0: Snake en Justin Bieber bij Q. En Let Me Love You. Hou je vast voor een nieuwe ronde van Hoge Lager. Eenvoudig in zijn zijn dat spel, maar moeilijk in zijn uitvoer. En ik ga zo meteen bekendmaken wat de vraag van vandaag is. Ik kreeg een appje van een vriend, dit weekend. En daar stond in, dit liedje moet je echt een paar keer luisteren. Het is steengoed. Nou, daar heeft hij ook echt helemaal gelijk in. Het liedje is ook steengoed. Taylor Swift, die kwam vrijdag opeens met 4 nieuwe liedjes. Oké, de Swifties die wisten dat waarschijnlijk al lang door alle roddelkanalen. Maar voor mij kwam het echt helemaal van rechts. En buiten dat het echt heel goed is wat ze heeft gemaakt, heeft ze ook een vette videoclip gereleased. Een soort minifilm. Colin Farrell en Dakota Johnson die spelen erin. Nou, dat zijn niet de minste. En de regie is van Emmanuel Lubezki. En die heeft dan 3 keer een Oscar gewonnen. Ja, kosten nog moeite zijn gespaard. Zou je ook niks verbazen dat deze week de alarmschijf is? Taylor Swift, Patient Zero.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift.

0: Taylor Swift heeft de alarmschijf Patient Zero bij Q Music. Ik voel dat er te lang niet applaus is gegeven in dit programma. Dus laten we het gewoon even doen. Even applaus! Ook voor het volgende onderdeel. We spelen zo meteen weer een nieuwe ronde van Hoger Lager. Vandaag is de vraag, in welk liedje worden er meer woorden gezongen? Dus is de vraag eigenlijk vanavond meer of minder? Nou, zo spelen we zo meteen tot de opgave 10. Tenminste, dat is de bedoeling. Weet je die laatste opgave te bereiken? Dan krijg je van mij het Q-Music prijspakket. Maak je een fout, dan lig je er direct uit. Het is een spannend en meedogenloos spel, het Hoge Lager. Wil je meespelen zo meteen? Meespelen met deze vraag. In welk liedje worden er meer woorden gezongen? Dan zou ik zeggen, pak je telefoon en stuur mij de woorden hoger of lager. En ik ga Alex Horn draaien, Passenger.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
10: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Zometeen hoor je Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Eerst een nieuwe ronde van Hoger, Lager. Speel ik met Bas. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Super makkelijk spelletje is dit. De vraag is steeds, is het hoger of lager? Nou, vanavond is het net iets anders. De vraag is meer of minder. Want het gaat over liedjes en hoeveel woorden er worden gezongen. Dus meer of minder woorden. 10 opgaven, weet je, bij opgave 10 uit te komen... krijg je van mij het Q-Music prijspakket. Maak je zometeen een fout, Bas, dan lig je er direct uit.
1: Nou ja, als ik de eerste goed heb, ben ik al blij.
0: Oh, ja, nou, dan... dat zou heel makkelijk geregeld kunnen worden. Oké, ben je er klaar voor?
1: Ik ben klaargeboren.
0: Het gaat over liedjes, het woorden in liedjes. Even als voorbeeld, wat is je favoriete track?
1: Sound of Silence van Disturbed.
0: Oké, even kijken. Ga ik even snel wat erbij zoeken. Dat is 217 woorden. Heb je een beetje een idee?
1: Oké,
0: dan gaan we beginnen. We beginnen bij Eminem met Lose Yourself. Dat is de allereerste in de rij. En van Eminem Lose Yourself gaan we naar Justin Bieber. Baby, meer of minder?
1: Meer.
0: Dat is niet goed.
1: Ja, jammer dan.
0: Dat is jammer. Bas, ik wens jou een fijne avond. Tot later.
1: Ja, yo.
0: Yo. Willem Friso, hallo.
2: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. We zitten bij Justin Bieber met Baby. Dat is opgave 2. Weet je het vol te maken tot opgave 10? Dan krijg je het prijspakket. Overigens nog even één ander dingetje. Dat vergeet ik helemaal te zeggen. Maar zit je te luisteren, wil je aansluiten in de rij 0909-9596. Oké, van Justin Bieber met Baby gaan we naar Miley Cyrus en Flowers. Meer of minder woorden?
2: Flowers heeft minder woorden.
0: Minder woorden, dat klopt inderdaad. Oké, we zijn vertrokken. Miley Cyrus met Flowers. We gaan naar ABBA met Dancing Queen. Meer of minder woorden?
2: Dancing Queen heeft meer woorden.
0: Dat is niet goed, helaas. Oh. Willem Friso. Ik wens jou een fijne avond, tot later.
2: Ja, fijne avond.
0: Toch. Wesley, hallo.
3: Hey, hallo.
0: We zijn bij ABBA met Dancing Queen.
3: Yes.
0: Altijd ABBA. Altijd meezingen. We gaan van Dancing Queen gaan we naar Adele met Hello. Grote vraag is, meer of minder woorden?
3: Meer.
0: Waarom denk je dat?
3: Ja, ik zou het niet weten. Het is gewoon een gok.
0: Het is gewoon een gok. Nou, dat gok je helemaal goed.
3: Ja, dat dacht ik. Mooi.
0: Nou, lekker. Je bent precies op de helft. We zitten bij opgave 5. Kom je bij opgave 10, krijg je prijspakket van mij.
3: Super.
0: Adele, hello. We gaan naar de jeugd van tegenwoordig en sterrenstof. Meer of minder woorden? Let op wat je zegt.
3: Minder.
0: Minder?
3: Ja.
0: Zeker?
3: Nee, maar doe het maar.
0: Doe het maar. Nou, het is niet goed helaas.
3: Ah,
0: het spijt mij. Wesley, het spijt me. Fijne avond, thanks voor het meespelen. Ja, ga ik naar... Hallo. Even kijken, dan ga ik naar Nicole. Hallo Nicole.
4: Hallo.
0: Welkom bij Hoger Lager. En we gaan het even afmaken tot het eind, hè. Dat hebben we bij deze afgesproken.
4: Oké.
0: De jeugd van tegenwoordig met sterrenstof. We gaan naar Shakira met Hips Don't Lie. Meer of minder woorden?
4: Meer.
0: Meer. En dat is niet goed, helaas.
4: Ah, jammer.
0: We hebben net afgesproken dat je het vol zou maken tot 10.
4: Ja, dat klopt. Maar ja, was een foutje.
0: Ja, foutje moet kunnen. Dan zeg ik fijne avond en tot later.
4: Ciao.
0: Ciao. Als je zit te luisteren, bel even 0909-9596 of stuur even een berichtje in de Q-Music app. Want ik heb geen spelers meer.

0: Ultimate Comeback Q en Kingdom of Fear. Ik vind dit de leukste rondes van hoger of lager. Je weet gewoon niet welke kant het uitgaat. Rick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, welkom bij Hoger Lager. Als je er net bij bent en net luistert, denk wat zit ze dan te doen? Nou, de vraag is meer of minder? En dan gaat het over woorden in liedjes. Er zitten er meer of minder woorden in het liedje dan het vorige liedje. Weet je het vol te spelen tot opgave 10, dan krijg je het prijspakket. Nou, Rick,
1: ja, ben benieuwd.
0: Jij stapt op een fijn moment in. We zijn bij opgave 7, Shakira met Hips Don't Lie. Is dat een liedje wat jij leuk vindt?
1: Ja, ik heb hem wel eens gehoord, maar ik vind hem niet heel bijzonder of zo.
0: Ja, maar eigenlijk is het een nee.
1: Ja, inderdaad.
0: Precies, inderdaad. Oké. Okay. Nou, we zitten bij opgave 7. We gaan hem even volmaken tot 10. Trouwens, wil je aansluiten in de rij? Want het kan zijn dat Rick een foutje maakt. Ligt hij er direct uit. 09099596. Oké, okay, we gaan van Shakira. En gaan we naar de Spice Girls met Wannabe. Is dat meer of minder woorden?
1: Minder.
0: Minder, dat is goed inderdaad. Opgave 8. We gaan naar 9. Spice Girls met Wannabe. Gaan we naar Katy Perry met Roar. Meer of minder woorden?
1: Meer.
0: Meer? Dat is niet goed, helaas. Struikelen voor de finish. We gaan afscheid nemen.
1: Succes.
0: Dankjewel. Dan ga ik naar Irenka. Hallo, Irenka.
2: Hallo.
0: Prijspakket is al bijna binnen.
2: Ja, bijna.
0: Ja, echt het perfecte moment doe je de deur open van dit spel. Als jij het volgende goed hebt, dan krijg je het prijspakket van mij. Katy Perry met Roar. Nu is de vraag, The Weeknd met Blinding Lights. Meer of minder woorden?
2: Minder.
0: Zeg jij zeer zelfzeker, maar het kan ook zijn dat we nu direct ophangen, hè? En dat dan doen we.
2: Ja, ja.
0: Nee, ja, ja. Zeg je echt minder?
2: Ja, doe maar.
0: Ja, geen idee eigenlijk. Ik zit ook maar wat te gokken.
2: Nee. Ja.
0: Als die man aan de andere kant wil dan weten hoeveel woorden, ja, weet ik het. Geef me gewoon het prijspakket. Nou, gefeliciteerd! Ik krijg het prijspakket!
2: Nou, leuk!
0: Ja, echt geen idee, hè?
2: Nee, ik had echt geen idee. Het was echt een pure gok.
0: Nou, helemaal goed gegokt. Je hebt het volgemaakt tot opgave 10. Of nou ja, volgemaakt. Je hebt één opgave gespeeld. Maar je krijgt van mij het prijspakket. Gefeliciteerd daarmee. Ja.

2014 in Utrecht kreeg een groepje op de Herman Brood Academie een opdracht. Vorm een bandje en kijk maar waar het schip strandt. Nou, ze zijn behoorlijk goed terechtgekomen. 12 jaar later zijn ze nog steeds een van de grootste bandjes.

0: maakte elke ochtend het programma vanaf voor 6:30.
1: Nee, geintje.
0: Tuurlijk wist je dat. Maar, wat was het eerste toen ik vanochtend begon met scrollen? Toen zag ik opeens Mattie zoenend met een vrouw. En het was niet zijn vaste vriendin. Het was niet Kiki. Ik ben er even ingedoken. Ik ga je zo meteen vertellen hoe dit precies zit. Na de Bauza. En Magnetic. Over een minuut of 5.
2: Hey,
3: Mattie. 51% in mij wil latten.
2: Ik
3: heb
2: er al helemaal
3: eens
2: van.
3: Nou ja, zeg. Zolang de Channing Tatum niet is.
4: Hey, Mattie. Elke ochtend bij Q-Music.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
8: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
7: Yeah, yeah, yeah.
9: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
10: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
11: De Drive-Thru Quiz.
12: Als je zo meteen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
10: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
12: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
10: De Drive-Thru Quiz. 'S Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
13: Q sounds better with you.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
17: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op Primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, maar het is een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Niet weer hetzelfde uitje? Kom naar Preston.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
9: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Het geluid.
15: Het geluid van Q-Music is nu waard
16: een prachtige €21.000. En het geluid klinkt zo.
15: Weet jij al wat het is?
14: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
16: Exact 9 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
17: Goedenavond. Een doorbraak in het onderzoek naar Shiny Hunters. Dat is de beruchte hackersgroep die onder andere in verband wordt gebracht met een mega-hack bij Odido. Er is nu een Nederlander van 24 opgepakt. Tech-expert Daniel Verlaan van RTL vertelt meer over hem.
18: Het is Pepijn van der S. Het is een welbekende hacker in Nederland. Hij is een aantal jaar geleden al opgepakt omdat hij bedrijven heeft gehackt en ook heeft afgeperst. Daar heeft hij een aantal jaar voor in de cel gezeten en hij is van begin dit jaar eigenlijk weer op vrije voet. Was zijn leven aan het beteren.
17: Bij de mega-hack bij Odido eerder dit jaar werden ruim 6 miljoen klantgegevens gestolen. Juffen, meesters en andere werknemers van de basisschool kunnen een gratis griepprik krijgen vanaf volgend schooljaar en de Onderwijsbond is daar blij mee. Medewerkers van scholen werken in relatief kleine ruimtes en hebben contact met veel mensen en dat verhoogt de kans op griep. Door naar Thailand. In Bangkok kunnen duizenden mensen nog altijd niet naar huis na het noodweer daar. Hele wijken zijn daar onder water gelopen. Ook scholen zijn dicht, vertelt dit Nederlandse meisje dat in Bangkok woont.
19: Toen we wakker werden was er geen water of elektriciteit. Maar bijna van de dag kwam ik terug. Maar het was wel best irritant, want we konden niet douchen en we hadden geen water.
17: Was bij de NOS. 6000 mensen zitten nog altijd in opvangcentra. En steeds meer Amerikanen laten zich voor hun kerstinkopen inspireren door chatbots, zoals ChatGPT, blijkt uit nieuw onderzoek. Volgens het bedrijf doen mensen die AI gebruiken sneller en grotere aankopen. De verwachting is dat de online verkopen in de VS eind dit jaar stijgen naar ruim €240 miljard. En dan nog het weer van buienradar. Vanavond zijn er een paar buien, soms een klap onweer. Het koelt af naar 15 graden. Morgen start mistig, daarna veel zon en bijzonder warm voor de tijd van het jaar. 22 tot 28 graden.
16: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel op de A9, onder andere tussen Alkmaar en Haarlem bij Heemskerk. Daar staan ze bij 58,8. Op de A13 Rijswijk Rotterdam. Bij Den Haag, daar staan ze bij 6,0. A16 ter hoogte van Bergsenhoek bij 11,4. A27 Hilversum Almere bij 108,4. En op de A28 Amersfoort Zwolle ter hoogte van Hulshorst, daar staan ze bij 59,8. mijn collega Mattie zag ik zoenen met een vrouw. Andere vrouw dan ik gewend was. Ik ga even...

0: Kings of Leon. En ik zag mijn collega Mattie Valk. Van hey Mattie, die zag ik zoenen met iemand anders. En niet zijn vriendin. Een andere vrouw dan ik normaal gesproken aan zijn zijde zie. Geen Kiki dus. Ik zag dat vanochtend op de Insta van hey Mattie. En toen dacht ik me ook meteen, hey, dit staat op Insta, hier zit iets achter. Nou, en niet het minste, want Mattie die geeft woensdag een reis naar L.A. weg. En niet alleen naar L.A., je gaat ook nog naar een waanzinnig optreden van Miley Cyrus. Ja, hoe ongelooflijk cool is dat? Wil je nou die trip maken, dan mag je dat laten weten door middel van een poster voor je raam. En Mattie en die vrouw, dat waren dus Mattie en Miley. Ja, ik had Miley even niet herkend. Die poster die was trouwens gemaakt door Tom en Joe, die elk weekend hier hoort bij Q Music. Dus ik heb even aan Joe gevraagd. Joe, even tekst uitleg. Leg even uit, hoe zit dit?
1: Mattie, tongend met Miley. Seks zelfs. Dus we dachten, dat valt op. We hebben wel heel erg veel AI gebruikt. We hebben ook begrepen dat dat niet helemaal de bedoeling was. Dus in feite zijn we er niet gek lang mee bezig geweest. Maar dat is wel wat het is. Ja, dus mijn tip. Creatief, doe iets geks, het moet opvallen. Geen 13-inch zijn, zorg niet dat het AI is. Ja, en ga lekker met de pritstift aan de slag. Plakband, gebruik kwijl, gebruik postzegels, gebruik stickers. Zolang het maar opvalt, dat.
0: Nou, dit zijn ook meteen de beste tips als je die trip naar LA wilt hebben. Maak iets, hang het voor je ramen, wees gewoon uber creatief. En nog een ander ding, zorg dat je woensdag tussen 4 en 7 thuis bent. Want Mattie komt die prijs gewoon langsbrengen. Let's go.

0: totaal iets anders. Ik ga Ciara Spyro draaien. Ja, ik vind dat echt een van de meest indrukwekkende opkomende artiesten van dit moment. Waanzinnige stem natuurlijk. En opeens was ik benieuwd van, ja, hoe zou ze het voor elkaar krijgen van die lastige, toch wat zwaarmoedige liedjes te schrijven. Hoe komt ze daar? Hoe komt ze nou bij dat gevoel? Daar heeft ze eigenlijk niet echt een manier voor. Zij zegt er zelf over, ik ben gewoon een beetje een verdrietig type. Daar kan ze niks aan doen, dat is gewoon zo. En als ze dan een idee voor een liedje heeft, ja, dan rolt het er eigenlijk zo vanzelf uit.
1: I love singing and people really underestimate the way singing feels. Like, it's an unbelievable feeling and I'm so lucky that it's my job because the way singing makes me feel is not much else can do that.
0: Ja, blij worden van zielige liedjes zingen. Sienna, die kan dat echt als de beste. Wat een stem heeft die vrouw. Dit is Great Expectations bij Q.

0: Cabello en Havana. Zometeen een nieuwe ronde van Toonaangevend. Dat spelletje wordt altijd op maandag gespeeld. Een spelletje voor echte muziekkenners. Als je geen muziekkenner bent, mag je trouwens ook gewoon meespelen. Het werkt heel simpel. We laten de eerste tonen van een Q-Music hit horen. Weet je dan titel en artiest, dan scoor je punten. En bij genoeg punten krijg je het Q-Music prijspakket. We hebben hem net in elkaar zitten zetten hier. En ik ga gewoon wel prijsgeven. De opgaves zometeen, die zijn goed te doen. Ik denk alleen dat de aanmeldtoon die we net hebben gekozen, dat die een beetje ingewikkeld is. Dus het is eigenlijk een soort mini-examen voordat je binnen bent. Wil je zo meteen meespelen met het spel? Dan moet je dus vertellen in de Q-Music app wie dit zijn en wat ze zingen. Ja, dat zeg ik. Het is niet al te makkelijk. Nog één keer luisteren. Ja, het is ook net niks eigenlijk. Nog één keer. Nou, het is dus echt dit.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet.

0: Daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
1: En er is altijd een Veldzienkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzienadvies.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruggeleverd kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
22: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
21: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
23: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Joey van der Velden. Yes.
24: Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran. Eerst hier.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran bij Q-Music. Repeat it. Fabienne, goedenavond.
1: Goedenavond, Joey.
0: Mag ik meezingen?
1: Jazeker.
0: Ga jij meezingen?
1: Nou, ja.

0: Fabienne, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik ga sowieso zeggen, ik ga de aanmeldtoon zo meteen even laten horen nog. Jij was zo snel in de app en ik vind het mega knap dat je het gewoon helemaal, dat je het gewoon wist. Ik dacht dat de aanmeldtoon veel te moeilijk zou zijn.
1: Ik heb het liedje vaak gehoord, dus dat hielp.
0: Oké. Even, we gaan nu een muzikaal spelletje spelen. Ben je zelf muzikaal? Speel je instrumenten?
1: Nee, maar ik hou wel heel erg van muziek.
0: En wat is je favoriete karaoke nummer?
1: I Want It That Way van Backstreet Boys.
0: Oké, als je karaoke, is dat dan en groep of doe je het alleen?
1: Nee, wel liever en groep.
0: Oké, ja, en dan lekker meeblaren natuurlijk, hè, met z'n...
1: Ja, precies.
0: Oké, dan de aanmeldtoon. Ik liet net dit horen. Ja, ik dacht, het is alleen maar getrommel. Hier komt nooit iemand uit. Maar jij wist het direct.
1: Ja, ik dacht Bang Bang van Nicki Minaj, Jessie J en Ariana Grande.
0: Ja, dat is ook inderdaad helemaal. Nou, het heeft je gebracht bij dit spelletje. Het heet toonaangevend. Ik laat je zo meteen de eerste herkenbare tonen van een Q-Music hit horen. Jij mag dan zeggen over welk liedje het gaat. Titel levert je 1 punt op. Datzelfde geldt ook voor de artiest. En bij meer dan 5 punten ga je naar huis met het Q-Music prijzenpakket.
1: Oké, hartstikke leuk.
0: Is het spel duidelijk?
1: Ja, absoluut.
0: Gaan we beginnen. Dit is jouw allereerste toon. Oh. Ja.
1: Dat is Sweet But Psycho van Eva Max.
0: Je hoeft er niet lang over na te denken, hè?
1: Nee, hè? Nog geen goed.
0: We gaan eens even luisteren. Is het Sweet But Psycho van Eva Max? Oh, she's sweet but a psycho. En dat is inderdaad helemaal goed. Het liep tot de volgende. En dat is inderdaad helemaal goed. Je hebt 2 punten heb je gescoord.
1: Ja, okay, gelukkig.
0: De volgende.
1: Dat is Rihanna. Friends with a Monster.
0: Oeh, Rihanna, kan ik... Dat zei je als tweede?
1: Monster.
0: De Monster ga ik goed rekenen. Rihanna ga ik ook goed rekenen. En had eigenlijk voor het mooie had er nog 1 artiest bijgemoeten. En dat is natuurlijk Eminem. Die hoor je ook.
1: Ja, Eminem, inderdaad.
0: Oké, je hebt 4 punten. Je hebt er 5 nodig om het prijspakket te scoren. Kortom, je loopt vol op schema. Dit is de derde toon.
1: Is dit Infinity?
0: Ik mag niks zeggen. Je mag het wel vragen, maar ik ga niks zeggen. Ik ben een strenge quizmaster.
1: Nee, ja.
0: Nog 1 keer luisteren.
1: Ja.
0: Ik wil het graag nu horen.
1: Nee, pas.
0: Dat ben je niet. Anders was het binnen geweest, hè? Het is Avicii met Levels.
1: Oh, Levels. Ja, tuurlijk. Ja.
0: Ja, oké. Nou, die kunnen we leiden. We gaan snel door naar de volgende toon. Oeh, die was wel echt... Dat was weinig, hè?
1: Zo, ja. Ik heb het niet eens gehoord.
0: Oké, ik zat er ook doorheen te praten.
1: Nou, echt geen idee.
0: Weet je toch niet?
1: Ik ga gewoon iemand raden.
0: Je hebt 4 punten. Je hebt nog 1 punt nodig. We gaan niet nu opeens...
1: het begon zo lekker, hè?
0: Ja, wat, raad maar iets dan.
1: Ed Sheeran.
0: Dat is niet goed.
1: Ah.
0: Nee, het is Toto is het met Afrika. Ja, die ken je toch?
1: Ja, een van mijn favoriete nummers ook nog.
0: Hoe kan het dan als het een van je favoriete nummers is dat je het niet herkent?
1: Ja, echt, ik hoor het gewoon niet.
0: Oké. Fabienne, er is iets gebeurd. Je ging echt als de brandweer vertrok je. Je had 4 punten eigenlijk zo binnen.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, nou, appeltje eitje, we hebben dit zo geregeld met z'n tweeën. Nu is er nog 1 toon over. Je moet hier iets goed van hebben, want anders gaat het prijspakket aan je neus voorbij.
1: Spannend.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik hoop het.
0: Draai.
1: Roxy Dekker, dat weet ik zeker.
0: Ja.
1: Met huisfeestje.
0: En ja, dat is niet goed. Dat was Sugar Daddy, maar Roxy Dekker is helemaal goed. Even nog luisteren hoe die dan verder gaat. Even kijken of mijn knop het doet. Vanaf ben jij de baby. Juist. Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket.
1: Oh, wat leuk.
0: Leuk dat je bij was.

0: het?
1: Ja, goed.
0: Heel goed.
1: Het is weer maandag.
0: Het is weer maandag.
1: We hebben het weekend weer overleefd. We zijn er weer.
0: Ja, altijd druk, hè?
1: In druk weekend.
0: Draaien en dingen. Belangrijk. Ja. We hebben weinig tijd, want ik ben een beetje aan de late kant. Oh. Maar de voorbereidingen voor je show lopen al sinds vanmiddag 3:30, toch?
1: Nou, sinds dat jij me appte.
0: Ja, ja.
1: Jij appte mij al best wel vroeg, nog voor de middag. Van, kunnen we dit of dat doen? Een beetje overleggen al, van dat we niet...
0: Overleggen al, inderdaad,
1: dat
0: ja.
1: de treinen wel gelijk rijden, zeg maar. Nou, ja.
0: Blik achter de schermen. Ik had Lars gebeld om iets op te nemen. Dus uiteindelijk helemaal niet doorgaan.
1: Nee, dat is wel een leuk spel. Kunnen we dat misschien later
0: nog
1: een keer doen?
0: Gaan we later nog een keertje doen.
1: Mag ik wel zeggen welk spel het is?
0: Ja, staan of liggen.
1: Dat is echt een leuk spel. Staan of liggen.
0: Dan bel ik een collega.
1: Een Nederlander.
0: Dan bel ik een bekende van mij, wou ik zeggen. Oh. En dan ga ik... Ik kan horen of dat je staat of ligt tijdens het telefoon.
1: Dat vind ik een heel leuk spel.
0: Jou, maar goed, het is dus uit het draaiboek gevallen. Wat niet uit het draaiboek is gevallen...
2: Bim, bam, leuk bedje!
3: Broodbeleg met een W.
0: Worst.
1: Ja, is goed.
0: Ja?
1: Zo echt goed.
0: Oeh.
1: Ja, nou wil je er niet nog een doen, want dan ben je anders te bang.
0: Nee, dat... doen we niet nog eentje, toch?
1: Nou, eentje.
0: Oké, nog eentje.
2: Bim, bam, betje!
3: Een kleur met een O.
0: Oranje.
3: Zo.
0: Is er gebeurd?
1: Hoe kan het nou?
0: Ja, een gek gevoel is dat. Hè? Dat je denkt, hè? Ik weet dit toch allemaal?
1: Normaal ben ik altijd zo goed in.
0: Nou, dat was het. Zometeen Lars Boelen.
4: Hey
5: Mattie.
6: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
4: Dan zegt iemand van, je krijgt aurapunten en dat is eigenlijk een compliment.
6: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
4: 1000 aurapunten.
6: Wow. En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij? Roep gewoon.

0: melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Keukenkopers, opgelet. Nu.
12: Big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
16: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
17: Nee, pleurt op joh!
16: 650.000 dieren.
17: Dat is bizar.
16: Per dag.
17: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
16: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
17: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
16: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
18: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
18: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Het geluid.
22: Het geluid van Q-Music is nu waard
23: €21,000 en het klinkt zo.
22: Weet jij al wat het is?
21: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
23: Q. Inmiddels 10 uur geweest, het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
24: Goedenavond. We beginnen met nieuws uit Politiek Den Haag. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. Afgelopen dagen sprak het kabinet met meerdere partijen hierover. En volgens premier Jette is er een redelijk voorstel dat op tafel komt. Dat gaat onder andere over koopkracht en goede afspraak met werkgevers en vakbonden over sociale zekerheid. Een drukke avond voor de brandweer in Heerenveen. Daar woedt een grote brand in een bedrijfsloods waar frituurvet ligt opgeslagen. Aan alle kanten wordt er geblokkeerd. geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. Hulpdiensten roepen mensen op om niet naar de brand te komen kijken, omdat ze dan in de weg staan.
23: Dat is niet leuk, maar het ruikt daar denk ik wel heel lekker.
24: Ja, maar dat heb je liever gewoon in een frituurpan.
23: Ja, nee, natuurlijk, ja. Ja.
24: Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt. En er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. Nog even terug naar premier Jette. Hij heeft vandaag sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op een D66-congres. Jette zei toen dit.
0: Die aanvallen op de LHBTI-gemeenschap, of de aanvallen op vrouwen, of de aanvallen op minderheden van kleur of geloof, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
24: Ja, die uitspraak zorgde voor flinke kritiek. Verschillende partijen vonden het niet kunnen dat een premier zoiets zegt. En daarom kwam Jette er vandaag nog even kort op terug.
1: Laat ik daarvan zeggen dat ik wat net een taalgebruik had moeten gebruiken gisteren. Ik bedoelde het natuurlijk niet letterlijk, maar ik ben gewoon erg gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren proberen over te brengen. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue.
24: En we sluiten af met het weer van Buienradar. Kan gebeuren. Vandaag zijn er een paar buien, soms ook een klap onweer. Het koelt af naar 15 graden. Morgen begint mistig, daarna veel zon en warm. 24 tot 29 graden.
23: Lekker. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig. Geen files, wel flitsers gezien. De twee meest gemelde die staan langs de A16 ter hoogte van Rotterdam. 15.2 en de A27 Almere Hilversum. Staan ze bij 112.5. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
21: Lars Boelen.
23: Alle avondmensen verzamelen. Zometeen gloedje nieuwe muziek in de repeat of niet. Ik ben benieuwd naar je mening. Eerst La Fuente.

0: Chris Frims bij Q en Mr. Know-it-all. Het is inmiddels 10 minuten over 10 geweest. De hoogste tijd voor een nieuwe ronde.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: En daarvoor gaan we even terug de tijd in. We gaan 2,5 jaar terug de tijd in. Terug naar de Repeat of Niet editie van 13 februari 2024. Ja, dat maakt 10 rondes helemaal vol. En ook deze is gewoon weer gerepeat. Ja, dat betekent na ronde 10 komt geen ronde 11. Dus morgen om 4:15 bij collega Wim van Helden een nieuw nummer in Repeat of Niet. Ja, leuk om terug te horen dat ik in 2024 ook kon rekenen. Dat na ronde 10 dat dan 11 kon, maar dat hij dan eigenlijk niet. Nou goed, het ging over dit nummer. Stond in 2024 dus in Repeat of Niet. Heeft toen 10 rondes volgemaakt. Het was Nothing But Thieves en Oh No, He Said What. En ze gaan het nu opnieuw proberen in Repeat of Niet. Het is ronde nummer 4 voor hun allernieuwste. Dat nummer heet Number 5. Je schrijft dus als hekje 5. De vraag is, wat vind je ervan? Repeat of niet? Laat het weten met een berichtje in de Q-app.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet?

0: Nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Of zoals ze in Rotterdam zouden zeggen, Nothing But Thieves. En number 5.
1: Repeat. Of niet.
0: De vraag is, mag hij door naar ronde nummer 5? Ja of nee? Even kijken. Sam die stuurde een berichtje. Altijd een repeat voor MBT. Waar zou dat voor staan, MBT? Ja, oké. Okay. Liever een nietje, zegt Daniek dan weer. Sander die zegt, repeat, vindt een leuk nummer. Vindt hem ook steeds beter worden. Ben die zegt, jeetje, wat klinkt dat heerlijk. Mooi die gitaren. Repeatje voor mij, zet hem erbij, Ben. Goos die zegt, doe maar een nietje voor mij dan weer. Judith, ja zeker, repeat. Voor nummer 5. Even kijken. Alisa die zegt, nog ben ik op tijd. Ja, zeker Alisa, je bent op tijd. Repeatje, een echte repeat ook voor JBPJ Schuurs. Alright. Repeatje ook voor Margriet. Dikke repeat voor Alicia. Femke zegt ook repeat. Even kijken, komt hier nog binnen.
2: Repeat!
3: Ja, voor mij wordt het toch een repeat. Ik heb hem nou 3 keer gehoord. Ja? Ja, ik vind het toch wel een lekker nummer.
2: Ja, zeker wel. Een dikke repeat.
0: Oké, okay, John.
2: Nummer.
0: Repeat! Ja. Dat is duidelijk. Een hele lange repeat van John. Hij is door naar ronde

Another 54 Ultra en Talk to You Back Your Music. Ik weet niet of jij dit ook doet, maar ik ben echt zo iemand. Ik neem altijd mijn telefoon mee naar het toilet. Ja, het is een hele slechte gewoonte, I know. Daarom duurt mijn toiletbezoeken ook langer dan gemiddeld. Maar wel met één voordeel. Je komt dingen tegen op TikTok die echt om te gieren zijn. Maar die echt leuk zijn. En een van die dingen die ik vanmiddag tegenkwam tijdens het, nou, dat ik op het toilet zat, zeg maar, wil ik zo meteen met je testen. En geloof me, het is heel grappig. Eerst Olivia Dean. Dit is So Easy to Fall in Love bij Q Music.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Back your music. Ik zag vandaag iets heel grappigs op TikTok. En ik wil dat even met jou proberen. De vraag is, en die was ook op TikTok. Vertel me wat voor werk je doet, maar laat het illegaal klinken. Oké, even wat voorbeelden. Bijvoorbeeld als je in het ziekenhuis werkt bij de receptie. Dan zou je je beroep kunnen omschrijven als... Ik regel wanneer iemand opengesneden wordt. Zo ja, dat klinkt illegaal, hè? Of nog eentje, als je bij de marechaussee werkt bijvoorbeeld. Ik pak paspoorten van mensen en beslis of ze mogen reizen of niet. Ja, dat is illegaal. Heel illegaal. Deze. Ik houd mensen hun hand vast voor 2 uur en laat ze daarna betalen. Nagelstylisten. Ja, ja, dus dat klinkt illegaal ook dan gelijk, hè? Ja, dus ik ben heel erg benieuwd. Pak even je eigen beroep. Wat voor werk doe je? Maar laat het dan illegaal klinken. Ik heb ook natuurlijk even na zitten denken over radio-dj's. In mijn geval specifiek dan. Zou ik dat kunnen omschrijven als... 's avonds als het donker is, dan praat ik tegen mensen die niet terug kunnen praten. Ja. Laat maar even weten. Je eigen beroep, maar dan illegaal. Met een berichtje in de Q-Music app. En ook Stella Lefty. Basten, komt eraan.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
4: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.
15: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
18: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij...
19: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
20: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
21: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
22: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
21: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
20: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
19: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
23: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
24: Thuisbatterij.
25: Einde salderingsregeling. Teruglever kosten.
26: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
27: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
28: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
29: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
30: Lars Boelen.
0: Hey, dat ben ik.

0: David Guetta, Kelly Rowland en When Love Takes Over. Ja, ik zag vandaag iets heel grappigs op TikTok. En ik denk, dat ga ik ook even vanavond proberen op de radio. Dit is zo grappig. De vraag is, vertel me wat voor werk je doet, maar laat het illegaal klinken. Ja, bijvoorbeeld, mijn werk als radio-dj s'avonds is bijvoorbeeld s'avonds als het donker is. Dan praat ik tegen mensen die niet terug kunnen praten. En dan voelt het gelijk heel illegaal. Hè? Dat is grappig, hè? Er komen heel veel berichten binnen. Dank daarvoor. Ik pak er gewoon even een paar uit. Onder andere Martin die zegt... ik zorg ervoor dat jouw handel het land binnenkomt. Hij is kraanmachinist op een container terminal. Quinten, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Omschrijf jouw beroep, maar dan dat het illegaal klinkt. Vertel.
1: Dat ik 's nachts in en om huizen loop tijdens dat de mensen nog slapen.
0: Dat is heel illegaal. Quinten, ben jij iets van beveiliger?
1: Ik ben een beveiliger en dit is dan buiten mijn werkzaamheden wat ik nu verricht.
0: Dat snap ik niet.
1: Ja, dus ik zit in de beveiliging, ja. En daardoor kom ik werkzaamheden in de mobiele surveillance en dergelijke.
0: Ja.
1: En dit is dan weer een ander gedeelte van de werkzaamheden. Dat is één keer in de zoveel tijd.
0: Maar mag je zeggen wat je doet?
1: Ik mag zeggen dat ik bewaking doe van huizen bij multimiljonairs.
0: Oh, van mensen met veel geld. Oh, spannend. Nou, Quinten, dankjewel voor het illegaal maken van je beroep. Ik ga even naar Nicky. Nicky, hallo.
2: Hoi, goedenavond.
0: Maak jouw beroep eens illegaal.
2: Ik elektrocuteer mensen.
0: Jij elektrocuteert mensen?
2: Ja, ja. Raad dat maar eens wat ik
0: nou,
2: doe.
0: Die
2: collega die wist het.
0: Mijn collega wist het al?
2: Ja, ja, ja.
0: Welke collega? Die je net aan de telefoon had?
2: Die ik net aan de telefoon had, ja.
0: Maar die heeft het niet geraden, dat heb jij natuurlijk verteld. Of heeft hij het echt geraden?
2: Nee, die had het geraden.
0: Ja, ik denk meer in de elektrotechniek, maar dat is denk ik niet, hè?
2: Er zit wel wat elektrotechniek in, maar dat is het niet, nee.
0: Nicky, vertel.
2: Het heeft met sport te maken.
0: Met sport?
2: EMS.
0: En wat is dat precies?
2: Elektromusculaire stimulatie.
0: Dat
2: houdt in trainen met weerstand. Dus met elektroden, waarbij een machine je spieren aanspant.
0: Dus jij elektrocuteert mensen tijdens je werk, Nicky?
2: Ja.
0: Ik begrijp het. Dankjewel. Ja. Sterkte met je zaken.
2: Fijne avond. Ja, dankjewel.
0: Hoi. En dan ga ik alleen nog even naar Desley.
3: Hey, goedenavond.
0: Vertel, wat doe jij voor werk, maar dan illegaal?
3: Ja, ik krijg dus betaald om andermans eigendom over te breken, constructies te verwijderen en daarna nog sporen van mijn aanwezigheid vakkundig uit te wissen.
0: Zo. Ja, dat is behoorlijk illegaal, Desley.
3: Ja, maar het valt op zich best wel mee.
0: Ja, de constructies openbreken. Vertel, ik weet het niet.
3: Nee, ik wil echt geen gokje
0: maken. Nou ja, ik denk iets met bouwen of zo. Constructies verwijderen, openbreken. Of ben jij een slotenmaker? Slotenmaker.
3: Nee, je zat wel goed. Ik zit in de bouw.
0: Zit je in de bouw?
3: Ik zit in de bouw, ja.
0: Oh ja, natuurlijk. Je sporen wissen natuurlijk. Het mag natuurlijk. Ja,
3: het is de bedoeling dat je uiteindelijk een beetje aanveegt.
0: Tuurlijk, de rommel opruimen. Je moet allemaal netjes achterlaten natuurlijk. Begrijp ik, Desley. Wat goed. Hey, dankjewel. En werk nog even. Met je illegale zaakjes. Oké. Mazzel. Doei. Ja, ik zie er nu nog eentje. Ja, die wil ik even voorlezen. Die komt binnen van Anouk. Die zegt... Ik geef mensen een kop koffie en een drankje... nadat ze iemand verbrand hebben. Ik geef mensen een kop koffie of een drankje... nadat ze iemand verbrand hebben. Ja. Anouk die werkt bij de catering van een crematorium. Ja, dat is... Ja, nou goed. Het klinkt behoorlijk illegaal, Anouk. Ja.

Twente. En die heette Parachute bij Q-Music. Hey, ik kreeg vanochtend een pushmelding van de PostNL-app. En daarin stond, er is post naar je onderweg. Nou, daar voel ik de buil hangen, want ik krijg namelijk nooit post. Het was een brief uit Leeuwarden van het CJIB. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is de plek waar alle boetes vandaan komen. Ja, het was een verkeersboete. Ik reed 62 waar ik 50 mocht. Kosten €149, inclusief de administratiekosten. Ja. Dan moet je heel eerlijk weten, dat ik had vandaag wel lekker gevonden als ik niet bij Q-Music zou werken. Dan zou ik namelijk mee kunnen doen zometeen aan een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Daarin maak je kans op een zakcentje. Spelen we zometeen. Ja, jammer voor mij, maar goed nieuws voor jou. Een nieuwe ronde komt eraan. Aanmelden kan over ongeveer 3 minuten. En dan vertel ik je ook gelijk wat er minimaal in de klok zit. Eerst Lost Frequencies.

0: Frequency, Callum Scott en Where Are You Now? Dat zeg ik. Zometeen het nieuws van 11 uur met Nathalie. Nathalie, wat zit erin?
1: In een lege woning in Heerlen zijn vissen, garnalen en een kat gevonden. Hoe dat zit, vertel ik je zo.
0: En zometeen ook een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat. Win je niks. Dat had ik net beloofd om te vertellen hoeveel er vandaag minimaal aan de klok zit. Ja, ik had een boete vandaag van €149 gekregen. Ik ben iets te hard gereden binnen de bebouwde kom. Maar het is ook echt maar iets. 12 kilometer valt echt wel mee. €149 voor heel veel geld. Maar goed. Daarom dacht ik, laten we dan de klok vullen tot minimaal €149. Dat zit er dan minimaal in.
1: Netjes.
0: Toch? Dat is een lekker bedrag, toch? Oké, als je wil meespelen, dan zou ik zeggen, kom maar door. Stuur dan nu het woord. Nathalie, nu het woord.
1: Een nieuw woord heb ik bedacht.
0: Oh, nieuw woord.
1: Klok.
0: Leuk. Klok. Ja, laten we dat doen.
1: Ja.
0: Stuur nu het woord klok met een berichtje in de Q-app.
2: Hey,
3: 51% aan mij wil latten.
2: Ik
3: zeg
2: het er al helemaal eens van.
3: Nou ja, zeg. Ja. Zolang het Channing Tatum niet is.
4: Hey, Matty. Elke ochtend bij Q-Music.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
16: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
17: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
6: €21.000 en het klinkt als volgt.
5: Weet jij al wat het is?
7: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
6: 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
8: Goedenavond. De brand in een loods in Heerenveen is onder controle. In die loods ligt frituurvet opgeslagen, maar dat zorgde niet voor problemen. Een deel van het pand wordt gesloopt, zodat de brandweer er beter bij kan bij het nablussen. Er kwamen veel mensen naar de brand kijken, vertelt de brandweer bij Omroep Friesland.
9: Nou, het is altijd lastig als er heel veel publiek is. Omdat die gewoon de brandweervoertuigen in de weg kunnen staan. Niet alleen met aanrijden, maar bijvoorbeeld ook een groot watertransport. Die moet dan ergens slangen uitrijden. En als er heel veel publiek is, ja, dan vertraagt dat gewoon de werkzaamheden.
8: Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Een doorbraak in het onderzoek naar Shiny Hunters. Dat is de beruchte hackersgroep die onder andere in verband wordt gebracht met een mega-hack bij Odido. Er is nu een Nederlander van 24 opgepakt. Tech-expert Daniel Verlaan van RTL vertelt meer over hem.
10: Het is Pepijn van der S. Het is een welbekende hacker in Nederland. Hij is een aantal jaar geleden al opgepakt omdat hij bedrijven heeft gehackt en ook heeft afgeperst. Daar heeft hij een aantal jaar voor in de cel gezeten en hij is van begin dit jaar eigenlijk weer op vrije voet. Was zijn leven aan het beteren.
8: Bij de mega-hack bij Odido eerder dit jaar werden ruim 6 miljoen klantgegevens gestolen. Na 2 maanden heeft de brandweer eindelijk een grote natuurbrand in Frankrijk onder controle. Die woedde sinds juli in het zuidwesten van het land. En het wordt gezien als de grootste natuurbrand in ruim 70 jaar. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn geen doden gevallen. En de rechter heeft 50 uur taakstraf opgelegd aan een stel uit Heerlen. Zij moesten hun huis uit, maar lieten vervolgens hun dieren achter in de flat, schrijft de Telegraaf. Het ging om ruim 200 vissen, tientallen garnalen en een kat. Volgens de vrouw moesten zij en haar man snel weg en was er daardoor geen tijd om de dieren ergens anders onder te brengen. Inmiddels hebben de dieren een nieuw thuis. Dan gaat het weer van buienradar. Vanavond zijn er een paar buien, soms met een klap onweer. Het koelt af naar 15 graden. Morgen start mistig, daarna veel zon en warm, 24 tot 29 graden.
6: Lekker hoor. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Lekker rustig op de weg. Geen files, wel flitsers. Je krijgt de 2 meest gemelde. Die staan langs de A16, de hoogte van Rotterdam. 15.2 en de A27 Almere Hilversum. 112.5. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister app.
5: Lars Boelen.
6: Onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje als je wil meespelen. Stuur nog even snel het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-app.

0: Cat's Eye Animal bij Q Music. Jaap, heb je huisdier of niet?
1: Nou, mevrouw heeft net nog iemand ter hulp geroepen omdat er een hele grote sprinkhaan door het huis heen liep. Maar
0: dat meen je niet? Maar hoe komt er nou een sprinkhaan bij jou in huis?
1: Ja, dat vraag ik me ook af.
0: Hè, maar
1: zeker in deze tijd van het jaar.
0: Woon jij op de Veluwe of zo?
1: Nee, niet eens. Ik woon in Ridderkerk. Onder de rook van Rotterdam.
0: Oh ja, dat ken ik wel, Ridderkerk. Ja. Maar dat, is er een sprinkhaanplaag in Ridderkerk dan of zo? Want,
1: Nou, in ons huis ken ik wel, ja.
0: Dat... Maar dat is echt... Ik weet, nou, dan ga ik je verhaal vertellen, maar dat is echt verschrikkelijk. Je hebt, als mensen trouwen, heb je wel eens dat de vriendengroep dan een grap uithaalt, toch? Met het getrouwde stel.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik had een vriendengroep en er gingen twee gingen trouwen. En toen ging de vriendengroep, die leek het heel leuk om zeg maar sprinkhalen en krekels in het huis los te laten. Terwijl ze van de trouwerij bezig was, toen kwamen ze thuis en heel het huis vol. En het schijnt dus dat die dingen, ja, die dingen die planten zich heel snel voort. Dus er was zeg maar een soort plaag in het huis, die kreeg ze ook niet meer weg. Dus je moest helemaal, moest een bestrijdings... Zeg maar bedrijf. Ja, je lacht, maar dit is nu bij jouw huis nu ook gaande, Jaap. Ze planten zich heel snel voort. Voor je het weet, doe jij geen ogen meer dicht. Maar,
1: vind ik wel, maar Els niet meer.
0: Nee, vrienden niet meer. Oké, Jaap.
1: Ja.
0: Wij gaan een nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen.
1: Nou, wat leuk.
0: Stel, nog even heel snel, als jij een lekker geldbedrag wint, wat ga je ermee doen?
1: Betere horen tegen krekels en sprinkhanen.
0: Lijkt me goed,
1: maar eigenlijk liever gewoon een plissé-gordijntje tegen de ramen van de avond.
0: Een plissé-gordijntje. Vind ik een goed doel. Daar gaan we lekker voor spelen.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Moet je nog wel even echt de kastanjes uit vuur halen? Hè? Want het is nog niet gezegd dat je iets wint natuurlijk.
1: Nee, dat klopt.
0: Je hoort zo meteen...
1: Maar we beginnen al op 149 euro, dus wat kan er gebeuren?
0: Je hebt zitten luisteren. Dat is een goed teken. Dat is een goed teken, ja. Nee, ik heb net inderdaad verklapt hoeveel er in de klok zit. Minimaal 149 euro. Nou ja, het haalt eigenlijk de spanning helemaal weg nu bij iedereen die ook zit te luisteren die het eigenlijk niet wist. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Je hoort geldbedragen... Nee, maar nee, voor jezelf is het alleen maar lekker. Je hoort geldbedragen oplopen, roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. En anders win je niks. Maar de vraag is natuurlijk... Tot hoever durf je door te gaan, Jaap?
1: Voor de koekoeksklok toch maar.
0: Ja, voor de klok, voordat hij afgaat.
1: Ja.
0: Jaap, ik wens jou veel succes.
1: Dankjewel, Lars.
2: 18 euro. 42 euro. 86 euro. 169 euro. 175 euro. 222 euro.
0: Hé, hey, ik vind het eerlijk. Even een klein applausje voor Jaap. Want ja, lullen is lullen. Maar als je weet dat er 149 in zit en je laat me dan nog drie bedragen doorlopen, dan vind ik echt ballen hebben.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja. Jaap, 222 euro is een waanzinnig bedrag. De vraag is natuurlijk, wat had er uiteindelijk ingezeten? We gaan nu luisteren.
1: Waarschijnlijk 1200 euro of zo.
0: Ja, weet je niet.
2: 269 euro.
0: 269. Had hij nog verder gegaan?
2: 299 euro.
0: Ja, ook nog. Ja. Ja, oké, daar was het klaar.
1: Ja, dat is een verschil van 77 dus.
0: Dat heb je goed uitgerekend. Ja, 299 zat erin en 222 euro, daar zei je stop. En dat bedrag gaan we naar je overmaken. Ik wens jou hele fijne plissé-gordijnen.
1: Ja, dankjewel. Komt helemaal goed.
0: Oké, dankjewel voor het meedoen, Jaap. Later.
1: En later.
0: Morgenavond bij Joost en bij mij. Nieuwe rondes Knok tegen de klok. En maak je kans op een lekker zakcentje. Zometeen de nummer 1 uit de top 40. Na Imagine Dragons, On Top of the World. Bij Q Music.

0: zag hem en ik dacht, ach god, daar gaan we weer. Hoe lang is het geleden? 2020? 6 jaar geleden ongeveer. Ja, ik moest gelijk aan corona denken. Ja, ik ben niet zo van de oude koeien uit de sloot halen, maar ik zag de titel van de nieuwe van Taylor Swift. Patient Zero. Ja, bij corona hadden we dat toch ook, Patient Zero. Dat is de eerste patiënt met corona. Nou, gelukkig is de alarmschijf van deze week niet smakeloos.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new

0: Sido en L'Amour Toujours. Hey, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar afgelopen woensdag is bekend geworden waar The Passion volgend jaar gehouden wordt. The Passion, je weet wel, het tv-programma. Vorig jaar was dat in Dwingelo, weet je dat nog? Klein plaatsje in Drenthe. Nou, blijkbaar is dat allemaal goed bevallen, weet je, in een kleine plaats. Volgend jaar wordt The Passion gehouden in Oud-Marsum. Ja, Oud-Marsum. Dat is in Overijssel, is dat. Is echt heel klein. Het is ook het is van 4600 inwoners of zo. En nu is het zo dat ze bij de Passion, dat ken je natuurlijk, hebben ze zo'n groot kruis, weet je wel, wat ze dan door die plaats gaan dragen. Maar de kruis, dat moet opgeladen worden. Dus nou dacht ik, misschien is het leuk om even een klein gebbetje, even een klein grappie uit te halen met iemand uit Oud-Marsum. Dus ik heb even het telefoonboek erbij gepakt en ik heb iemand uit Oud-Marsum gebeld met de vraag of we daar het kruis kunnen opladen. Hoe dat ging, hoor je zo. Is leuk, kan je vertellen, is leuk. En ook een Bibi Rexha en Faithless komen eraan. New Religion, hoor je zo.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud-elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
11: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Kies voor Gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Shut Up and Dance, Walk the Moon. IQ Music. Afgelopen woensdag is bekend geworden waar de Passion volgend jaar gehouden wordt. Vorig jaar was het in Dwingelo. Dit jaar wordt het gehouden in Oud-Marsum, in Overijssel is dat. En nu is het zo dat bij de Passion, dat weet je toch wel van tv, dan hebben ze zo'n groot kruis en dat gaan ze dan door die plaats heen dragen. Maar dat kruis, dat moet natuurlijk opgeladen worden. Nou dacht ik, misschien is het leuk om even een klein grapje uit te halen. Een gebbetje met iemand uit Oud-Marsum. Dus ik heb even het telefoonboek erbij gepakt en ik heb even iemand uit Oud-Marsum gebeld met de vraag of we daar misschien het kruis kunnen opladen. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, u spreekt met Jeroen Udas van de KRO-NCRV.
1: Ja, en?
0: Ja, ik wil u allereerst van harte feliciteren met de komst van de Passion naar Oud-Marsum.
1: Oh ja, bedankt.
0: Heeft u het meegekregen?
1: Ja, ik heb het meegekregen.
0: Leuk is dat. Ja, 25 maart volgend jaar, dan gaat het gebeuren.
1: Ja, ja.
0: Bij u in het dorp. Daar heb ik even een belangrijke vraag. Heeft u toevallig ook een 32 ampère stopcontact?
1: 32 ampère. 32 ampère vol.
0: Ja, ik weet niet, kent u de Passion een beetje? We hebben zo'n gigantisch kruis, weet u wel?
1: Ja, dat weet ik wel.
0: Wat we dan zo mooi door Oud-Marsum gaan dragen.
1: Ja.
0: Moet opgeladen worden.
1: 32 ampère.
0: 32 ampère.
1: Ja, ik heb niet zoveel zo'n hoge ampère. Nee.
2: Waarschijnlijk 25 ampère waar het huis binnenkomt.
1: Ja, 25 ampère.
0: Nee, we hebben 32 nodig, want dat zijn hele gigantische accu's natuurlijk voor dat kruis.
1: Dat heb ik niet. Heb ik echt niet.
0: Dan komen we dat morgen alvast bij u aanleggen. Even kijken, heeft u morgenochtend om 6:30 al tijd?
1: Wel, nee, zeg, kom. Dat, nee.
0: 6:30 staan we bij u voor de deur, morgenochtend.

0: One Republic en All the Right Moves bij Q-Music. Over 10 minuten begint de nieuwe dag, dan is het officieel dinsdag. Ja, er is natuurlijk een ding afgelopen weekend en ook vandaag wel. Is het hele ding dat je veel hoort dat het politieke debat polariseert. Heeft ook alles te maken met die uitspraak van onze premier Jette. Ja, luister even wat hij zei afgelopen weekend.
1: De aanvallen op de LHBTI-gemeenschap, of de aanvallen op vrouwen, of de aanvallen op minderheden van kleur of geloof, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op een bek slaan.
0: Ja, en er werd door heel veel mensen werd er een beetje op gereageerd van ja, nu polariseert het debat en zo. En toestanden heeft hij nu uiteindelijk vandaag wel zijn excuus voor aangeboden. Maar ik dacht, ja, dat polariseren is natuurlijk in het politieke debat misschien niet goed, maar tijdens de foute start zometeen. Nou, dacht ik, dan zetten we gewoon even 3 liedjes tegenover elkaar die heel ver van elkaar afzitten. En dan mag jij zo meteen bepalen met welk fout liedje we gaan beginnen, de nieuwe dag. Leuk idee, toch? 3 totaal verschillende liedjes. Lekker polariseren. De vraag is welke wil je horen.

0: Ed Sheeran, SZM, Back Q Music. Hey, zometeen een nieuwe dag. En die nieuwe dag beginnen we Back Q niet goed, maar fout. Met een liedje uit het foutuur. Dat is deze geworden. De gillende gitaren van AC/DC, hoor je zo. Thunderstruck.
1: Hey,
2: 51% in mij wil latten.
1: Ik heb het er al helemaal eens van.
2: Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
3: Hey Matty, elke ochtend bij Q Music.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
15: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Het geluid. Het geluid van Q Music is nu waard
0: €21.000.

0: middernacht geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Thijs Bennema.
1: Goedenacht. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dat vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zegt ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie zegt later met meer info over de arrestatie te komen. De brandweer in Heerenveen zegt dat ze nog wel even bezig zijn met het blussen van een grote brand in een loods op een industrieterrein. Ze hebben het vuur wel onder controle. De brand brak uit in een gebouw waar oliën en vetten worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, maar die waaide niet over de stad. En er zijn geen gewonden gevallen. En na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 geblust. Het vuur brak in juli uit en kon door extreem weer heel lang woeden. Daarom moesten ruim 200.000 mensen hun huis uit. Er zijn geen doden gemeld, maar ruim 37.000 hectare land is verwoest. Hier en daar trekken nog enkele buien over, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden.
0: En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Goed nieuws, geen files, wel flitsers. Je krijgt de 2 meest gemelde, die staan langs de A13 Rijswijk Rotterdam bij 6.0 en de A16 de hoogte van Rotterdam bij 15.2. Wil je alle flitsers, dan check je de Flitsmeister-app.
2: Het is 12 uur.

De gillende gitaar van AC/DC. En Thunderstruck als foute start van deze dinsdag 29 september 2026. Zometeen vertel ik je hoe je kans maakt om naar LA te gaan. Eerst...

0: Scars on My Soul.
1: Hey Matty, ik wil naar Miley.
0: Nou, ik vind dit zo ongelooflijk gaaf. Op 18 oktober, dat is over 3 weken al, treedt Miley op in Hollywood, LA. En Matty van de Ochtendshow die stuurt je daar naartoe. Hey, hoe te gek is dat? Alles is voor je geregeld, hè? Reis, verblijf. Het enige wat je hoeft te doen is even een klein beetje creativiteit uit je vingers te halen. Maak een filmposter en zet erop de tekst: hey Matty, ik wil naar Miley. En hang die poster dan voor je raam. En dat heb jij ook gedaan, toch, Loes?
2: Ja, zeker.
0: Je hebt echt je best gedaan. Je hebt echt geknutseld.
2: Ja, de hele middag ben ik bezig geweest.
0: Hij hangt nu ook echt voor je raam. Maar weet je nog een beetje hoe die eruit ziet? Want je kijkt nu natuurlijk tegen de achterkant van de poster aan.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Ik heb een poster gemaakt in de vorm van een wereldbol.
0: Ja, echt een beetje de wereldkaart, zeg maar. Ja, ja.
2: Ja, en daarboven heb ik... In 2014 ben ik naar een concert geweest van Miley Cyrus.
0: Ja.
2: Dus ik heb 3 foto's uitgeprint en die heb ik erboven, aan de bovenkant.
0: Nu snap ik het.
2: Gemaakt.
0: Ik dacht al, wat zijn dat die foto's die heb je gemaakt toen jij in 2014 bij Miley was?
2: Ja.
0: Ja, dus nu begrijp ik het.
2: Heel lang geleden.
0: Leuk.
2: Ja,
0: ja, leuk, leuk. 22 juni, de datum staat er. Dat was toen.
2: Ja,
0: ja, ja. Oké, okay, ja.
2: En toen heb ik heb een vliegtuig gemaakt. Die gaat van Nederland naar LA.
0: Ja, ik zie het, ja.
2: En in het midden van mijn poster staat: hey Matty, ik wil naar Miley.
0: Ja.
2: En dan heb ik daaronder Miley Cyrus die aan het zingen is en hey Matty roept.
0: Ja,
2: en
0: ja, ja, ja.
2: Eigenlijk Hollywood laten zien.
0: Ja, ik zie het, ja.
2: Dat ik daar eigenlijk heel graag naartoe wil.
0: Aan de onderkant nog even afgewerkt, maar van die plakdiamanten zie ik.
2: Ja,
0: ja, ja, leuk, leuk, leuk. Hey, en er staat nog 1 spreuk op, die vond ik heel grappig. Mag ik hem voorlezen?
2: Tuurlijk, ja.
0: Mijn hart zegt LA, mijn bankrekening zegt nee. Hey Matty, help je mee? Ja, dit vond ik heel grappig. Vond ik heel leuk.
2: Leuk, hè?
0: Ja, vond ik heel leuk bedacht. Hey, oké, okay, dus fijn. In 2014 dus geweest. Waarom wil je dan nu weer?
2: Ja, het was toen zo'n gave show. En een en al, alles, die attributen en hoe ze zong was fantastisch.
0: Ja.
2: En ik dacht, dit is nu zo'n mooie kans om het nu niet in Amsterdam te zien, maar in een hele grote plek, hè, Hollywood.
0: Hollywood, ja, het is niet niks. Het is waanzinnig
2: dus
0: natuurlijk. Ja.
2: Ja, dus ik dacht, dit is zo'n kans om nou iets moois van te maken. En dan hopelijk met mijn zusje, want daar was ik toen ook mee.
0: Ja.
2: En nou met mijn zusje en daar ook naartoe te gaan.
0: Loes, ik gun het je van harte. Ik gun het je van harte. Ja, ik ga met je meeduimen. Aan je posters laat het niet liggen, want er zit ontzettend veel werk in. En dat is te zien.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, nou, succes.
2: Dankjewel, doei.
0: Ja, en woensdag stapt Matty dus in de auto. In de middagshow rijdt hij langs alle posters. En dan uiteindelijk komt hij bij de winnende poster uit. Als je dus wil meedoen, maak een poster, hang hem voor je raam. En meld jezelf aan via qmusic.nl.

Maya Cruz en Dynamite bij Q-Music. Zometeen gaan de deuren weer open van mijn eigen laboratorium. Een nieuw nachtonderzoek. Met de vraag vannacht: waarom ben je wakker? Waarom ben je wakker? Het is belangrijk dat je nu belt. Pak je telefoon en bel 0909-9596. Bellen maar. 0909-9596.

0: 09 95 96.
1: Het grote Lars Boele nachtonderzoek.
0: We beginnen aan het nachtonderzoek. En de onderzoeksvraag van vannacht is: waarom ben je wakker? Wat is de reden dat je nu op dit onchristelijke tijdstip naar de radio zit te luisteren? Laat even van je horen. Pak je telefoon, kom je meteen op de radio. 09 95 96. Bellen maar. Q-Music, goed zo, hallo. Q-Music, goedenacht met Lars.
2: Hi, goedenavond met Renate.
0: Hallo Renate, je zit denk ik in de auto.
2: Ja, sorry, het is een beetje...
0: Of in de ruimteschip.
2: Nee, <Okay. laughs> in de auto.
0: Rij je met de ramen open dan?
2: Nee, ik zit in een busje.
0: Oh, je zit in een busje. Oké, okay, waarom ben je nog wakker, ja. Renate?
2: Ik kom net uit mijn werk. We hebben een restaurant, dus we hebben afgesloten en ik ben nu onderweg naar huis.
0: Wat leuk, heb je een eigen restaurant?
2: Ja.
0: Wat leuk zeg. En vaak hoor je van mensen met een eigen restaurant of een eigen horecazaak dat het knijterhard werk is. Klopt dat?
2: Ja, ja, dat is wel waar. Ja.
0: Ja, en zeker. Weinig vakantie, veel in de zaak natuurlijk.
2: Nou ja, we werken heel hard, maar we hebben wel een tijd voor vakantie. Dus dat is wel heel leuk.
0: Hey, maar het is nu bijna 12:30. Hoe laat ben je er morgen dan weer?
2: Ja, ik zal morgen er eigenlijk vroeg zijn, maar er is wat veranderd en zieken, dus het moet woensdag lang. Dus morgen ben ik zo waar in ieder geval op het werk zijn, maar dan ga ik thuis werken.
0: Oké, okay, nou, rustig aan en rij voorzichtig even naar huis toe.
2: Helemaal goed, ja. Jullie ook werken daar.
0: Dank je, hoi hoi. Ja, waarom ben je nog wakker? Dat is de vraag. 09 09 95 96. Bellen maar. Q-Music, goedenacht met Lars.
3: Hi Lars,
0: met Overim. Hallo, hoe spreek je naam uit?
3: Overim.
0: Overim, Overim.
3: Yes sir.
0: Een mooie naam. Yes. Waarom ben je nog wakker?
3: Dankjewel. Ja, hetzelfde als je vorige beller net. Ik kom ook net uit de horeca, uit mijn werk.
0: Maar heb je ook een eigen restaurant dan?
3: Nee, wel een eigen bedrijf. Ik ben een ZZP'er, dus je kan me inhuren.
0: En wat doe je dan als ZZP'er in de horeca?
3: Nou, vanavond had ik een partij van 800 man. Dat is een Chinese bruiloft.
0: Ja.
3: En ja, dat was met 800 gasten.
0: Oh. Dus, maar wat moest je doen dan?
3: Nou, ze hebben de hele zee leeggeroofd. Dus ze begonnen met kokkiers, kreeft, abalone,
0: ja.
3: Kingcrab.
0: Ja, ja.
3: Dus dat was heel tof om te zien. Ze kwamen met, ik denk, een leger van 20 Chinezen. En die gingen met alle 80 kingcrab schoonmaken.
0: Ja, oh.
3: En dat was voor mij weer een eerste. Dus ja, dacht, ja. Nou, even kijken hoe zij dat doen.
0: Ja, mooi.
3: Dus heb ik hun even geholpen. Ja, was leuk.
0: Leuk, leuk. Oké, okay, nou, wel thuis. Kijk voorzichtig.
3: Hey, dankjewel. Fijne avond.
0: Hoi, hoi. Hoi, hoi. Oké, okay, waarom ben je wakker? 09 09 95 96. Kom maar door. Q-Music, goedenacht met Lars. Hebben we nog iemand, of niet? Ja?
4: Hallo?
0: Hallo?
4: Met Jacqueline.
0: Hey Jacqueline.
4: Hey.
0: Hallo, waarom ben je nog wakker?
4: Ik ben Stephen King aan het lezen.
0: Sorry, Stephen King ben je aan het lezen?
4: Ja.
0: En is dat een beetje goed te doen met Q-Music aan, of leiden we heel erg af eigenlijk?
4: Nee hoor.
0: Oh nee, oké. Okay.
4: Ik kan twee dingen tegelijk.
0: Ja, nou dat is fijn, want anders dan... Ja, maar je kan je ook drie dingen tegelijk. Naar de radio luisteren, bellen met de radio en lezen.
4: Nee,
0: dat is lastig.
4: Niet.
0: Dat is lastig. Is het een beetje een leuk dat boek van Stephen King? Ik ben niet zo'n lezer. Is het leuk? Is het leuk of niet, Stephen King?
4: Dit is een boek wat gaat over de moord op Kennedy.
0: Oh, dat is een pittig onderwerp, ja. Zo midden in de nacht. Maar moet je niet gaan slapen dan, trouwens? Ik bedoel, ik vind het leuk dat je luistert, maar...
4: Ik weet het graag.
0: Hè?
4: En ik hoef morgen niet te werken.
0: Oh, dat is lekker. Dat is lekker. Oké. Okay. Nou, Jacqueline, veel plezier nog even met lezen dan.
4: Dankjewel.
0: Yo, doei doei.
4: Doei.
0: 09 09 95 96. Q-Music, goedenacht met Lars.
5: Hey.
0: Hallo, met wie spreek ik?
5: Met Bente.
0: Hey Bente, waarom ben jij nog wakker?
5: Ik ga naar net weg bij mijn vriendin. Ik ga nou richting huis.
0: En woont jouw vriendin ver bij jou vandaan of niet?
5: Ongeveer een half uurtje. Zij komt uit Tilburg en ik uit een dorpje in de buurt van Breda.
0: Ja, dat is goed te doen, een half uurtje. Het is wel zeg maar de moeite waard om heen en weer te rijden natuurlijk.
5: Ja, ja zeker.
0: Ja. Hey, hoe heeft de avond er bij jou uitgezien dan met je vriendin?
5: Nou, de avond gewoon lekker relaxed tv gekeken. Maar vanmiddag voor de regen booggeschoten. Dus lekker dagje gehad.
0: Wat zei je nou? Je hebt voor de regen doorgeschoten?
5: Ja, voordat het ging regenen vanmiddag boogschieten gedaan.
0: Oh, boogschieten! Oh, leuk. Leuk. Leuk ja, sport. Hoor je niet vaak. Hoor je niet vaak dat mensen dat doen. Nee. Wat leuk zeg. En nu lekker naar huis toe, lekker tukken.
5: Ja, precies. Morgen weer werken, hè.
0: Oké, okay, je hebt gelijk. Slaap lekker en rij nog even voorzichtig, jongen.
5: Komt goed. Hey,
0: mazzel, mazzel, mazzel. Oké. Okay. Tot zover. Ja, nog een rondje zometeen, waarom ook niet? Oké, bellen maar 09099596. Bellen. 09099596. Waarom ben je nog wakker? Dat is de vraag.

0: in Duitsland.
1: Het grote Lars Boelen nachtonderzoek.
0: Met de vraag vannacht, waarom ben je wakker? Waarom ben je nog wakker? Laat even van je horen. Pak je telefoon en bel nu 0909-9596. Bellen maar. Q-Music, goeienacht met Lars.
2: Hallo, met Gabi.
0: Hey Gabi, hallo, waarom ben je nog wakker?
2: Ik zit in een jacuzzi, alles verzuurd. Ja.
0: Lekker, lekker in de jacuzzi. Ja. Maar hoe lang zit je daar al in?
2: 3 uur.
0: Maar Gabi, jij zit 3 uur lang in een jacuzzi. Heb jij van, dan ben je toch helemaal doorweekt? Dan kunnen we inmiddels door je heen kijken.
2: Bijna.
0: Ja, je hebt van die rimpelhandjes. Jij hebt 100% van die rimpelhandjes, of niet?
2: Ja.
0: Heb je wel lekker grip om je telefoon vast te houden. Dat schijnt echt zo te zijn trouwens. Hè? Dat is echt, dat heeft de natuur heeft dat. Dat is de reden dat we rimpelhandjes krijgen, dat je meer grip hebt. Wist je dat?
2: Nee, dat wist ik niet.
0: Dat is dus, dat heeft de natuur heeft bedacht. Die heeft waarschijnlijk gedacht, oh, ooit gaan ze telefoons uitvinden. Mobiele telefoons. Nee, ik weet het, het gaat niet over telefoons. Maar dat je in ieder geval meer grip met je handen hebt. Om het water uit te kunnen. Ja. Oké. Blijf je nog lang zitten, ook Gabi, in de jacuzzi? Of ga je er zo uit?
2: Nee, ik blijf nog even zitten.
0: En je hebt gelijk ook. Nou, lekker blijven zitten. Fijne nacht nog.
2: Fijne dag. Doeg.
0: Q-Music, goeienacht met Lars.
3: Goedendag, met Job.
0: Hey Job. Hey Job, waarom ben je nog wakker?
3: Hey, hallo.
0: Hallo, waarom ben je nog wakker, Job?
3: Wij zijn nog wakker omdat onze box kapot is gegaan. Toen dachten we, nou, we gaan lekker Q-Music luisteren.
0: Ja, dat is altijd goed. Maar wie zijn we?
3: We zijn met z'n vijf op vakantie.
0: Ja.
3: Lekker in Zeeland heen gereden. Nou, en toen dachten we, het wordt feest, weet je. Lekker house nummertje aan.
0: Ja.
3: Lekker Leidse nummertjes, komen uit Leiden.
0: Ja.
3: Het was de box leeg, geen oplader mee.
0: Ja, lekker Barry Badpak, lekker op de speaker.
3: Ja, dat was het plan, ja, maar helaas. Ja, maar goed, ja, toen hoorde kapot. Ik lekker Sarah Larsen afgelopen nummer. Nou,
0: ja, dat is lekker, hè?
3: Sarah Larsen.
0: Ja, dat is heerlijk. Hey, maar jullie zijn met hoeveel zijn jullie?
3: Met z'n vijven.
0: Maar met z'n vijven zijn jullie nu op vakantie dus?
3: Zeker, in Zeeland.
0: Ja. Maar is het nog. We zitten helemaal buiten het hoogseizoen. Is het nog wel leuk nu dan?
3: Nee. Maar goed, vermaken kan je jezelf doen.
0: Ja, dat is waar. Dat maakt ook geen reet uit. Ik heb ook het gevoel dat een klein borreltje gedronken is inmiddels bij jullie, of niet?
3: Als student hoort dat erbij, maar ja.
0: Ja, je hebt gelijk. Job, geniet er nog even van daar.
3: Zeker. We hadden nog één vraagje.
0: Ach,
3: Wij komen uit Leiden.
0: Ja.
3: Kun je nog een keertje La Leiden voor ons draaien?
0: Heb ik niet. Nee, heb ik niet. Sorry.
3: Oké, en een nummertje van Arwin van Buren misschien?
0: Ja, die komt ook uit Leiden natuurlijk, hè?
3: Zeker,
0: welke,
3: zeker.
0: Welke dan?
3: Die komt een week op.
0: Maakt het nog uit welke of niet?
3: Nou, zet eentje op die jij leuk vindt. Wij zijn benieuwd.
0: Ja, er is zoveel keus. Ja, je vraagt nu echt wat ik... Jemig, ik vind het echt lastig. Oh, wat is nou een, echt de lekkerste van Armin?
3: Koken in je darm. Koker in je darm, zegt Pelle.
0: Nee. Koker in je darm? Nee, even kijken, die kan ik niet vinden. Helaas, ik ga nog even door. 0909-9596. Q-Music, goeiedag met Lars.
4: Hallo, met Anne.
0: Hey Anne.
4: Hi.
0: Wat ben je aan het doen?
4: Ik ben aan het gamen.
0: Oh, dat is de reden dat je wakker bent. Goede reden. Welk spel ben je aan het doen?
4: Call of Duty.
0: Call of Duty. Welke Call of Duty? De laatste of?
4: Black Ops 7, ja.
0: Ja, dat zegt me niet zoveel. Ik speel heel weinig op de... Doe je het op de PlayStation of niet?
4: Ja, ik doe het op PC.
0: Op de PC? Oh, dus echt een gamer ben jij. Nee, ja. ik doe het wel eens op de PlayStation, maar ik heb nog een 4, weet je wel. Ik zet hem heel af en toe, zet ik hem nog aan. Maar ik speel Call of Duty World War 2, maar die vind ik zelf heel leuk. Maar dat is heel oud spel is natuurlijk eigenlijk, hè.
4: Ah joh, maakt niet uit. Joh.
0: Maakt niet uit. Ik ben er ook niet zo goed in. Dus ik heb ook mijn abonnement opgezegd op PlayStation Plus. Dan heb ik het alleen maar afgeschoten door gasten van 12 jaar. Nee, op een gegeven moment heb je dan zin om je controle door de tv heen te gooien. Dus ik ben er gewoon niet zo goed in. Maar ben jij er wel goed in, Anne, of niet?
4: Ik wil niet opscheppen, maar elke match ben ik wel in de top 3.
0: Oh, dat is wel echt goed. Oké, nou, lekker bezig, Anne. Veel plezier nog even met gamen.
4: Ja, jij ook. En fijne uitzending.
0: Thanks. Hoi, hoi.
4: Hoi, hoi.
0: Nog eentje doen dan? Nog eentje doen. De laatste. Q-Music, goeienacht met Lars.
5: Goedenavond met Toon.
0: Toon?
5: Met Anton.
0: Oh, Anton. Ik dacht, je zei toch Toon?
5: Nee, Anton.
0: Oh, dan viel de eerste lettergreep gewoon weg. Anton! Waarom ben je nog wakker?
5: Ja.
0: Waarom ben je nog wakker?
5: Waarom ben ik nog wakker? Ik ben het geluid aan het zoeken.
0: Welk geluid?
5: wat bij jullie afspeelt.
0: Ja, het geluid van Q-Music natuurlijk. Ja, dat is
5: ja, ja, van Q-Music. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En dan ben ik toch even benieuwd, Anton, hoe doe je dat dan? Want jij zegt, ik ben het aan het zoeken. Je bent echt actief door het huis aan het struinen en allerlei geluidjes aan het maken. Of wat,
5: Ja, ja, dat heb je mooi goed, ja. Ja. Ik zit in de auto, ik zit aan een fietsentrekje, ik zit met tuingereedschap, ik zit aan een lichtschakelaar.
0: Ja, ja.
5: Noem het maar op.
0: Ja, ja, ja, ja. De vraag is natuurlijk, heb je het al gevonden?
5: Ik denk dat ik het gevonden heb.
0: Dat meen je niet! Ja. Dat meen je niet, ja, altijd. Dat zou toch wat zijn dat jij nu gewoon dat je het gevonden hebt?
5: Ja, ja, ja. Maar weet je wat het is? Bij mij thuis ook, met mijn kinderen ook. Die zeggen ook van, daar heb je het weer hoor, heb het weer. Maar ja,
0: ja,
5: ik heb het nog niet goed gehad in al die tijd. Maar ik denk dat ik het nou gevonden heb.
0: Anton, belangrijk, even een tip die ik je gelijk meegeef. Heb je de foute antwoorden al gecheckt op Q-music.nl?
5: Zonder meer, daar staat hij niet bij.
0: Hé, hey, dat is sowieso goed nieuws. 21.000 euro zit er nu in de pot. Morgenochtend gaan we verder, 8:30. Dan is de volgende vraag, heb je jezelf al aangemeld via de Q-app?
5: Ik heb me eigen al aangemeld.
0: Dan staan alle seinen op groen. Dan hoop ik echt voor je, Anton, dat jij morgen gebeld gaat worden. Dat je je antwoord mag geven. Dan moet je ook vooral niet het antwoord nu zeggen. Want dan ga je andere mensen op een idee brengen natuurlijk. Dus ja, Anton, ik hoop zo erg dat ik morgen de radio aanzet en dat ik jou dan hoor en dat jij dan het goede antwoord geeft. Ik hoop er zo op.
5: Ja, dat hoop ik zelf ook.
0: Ja, dat snap ik.
5: Die kinderen van mij, die liggen altijd in een deuk. Ja. Als ik het mis
0: ja,
5: heb.
0: Ja, ze lachen je uit. Maar ja, jij denkt maar dat je...
5: Misschien precies. Draait een keer om, hè?
0: Heel goed, heel goed. Ik wens je veel geluk ermee, Anton. Het allerbeste.
5: En succes met het programma.
0: Dankjewel. Was al.
5: Hey,
0: hoi. Nou, tot zover het nachtonderzoek. Hoop mensen die aan het werk waren. Die gasten die wilden toch even Armin van Buuren, hoor. Stiekem toch even eentje van Armin van Buuren draaien. Oh, maar

met Miles en Children bij Q Music. Zometeen de Q-nacht met onder andere Topic, Becky G, Sorry Papi, Shanna Spyro,

0: ook Adela komt eraan.
1: Hey Adela.
0: Robbie Williams. I don't wanna rock, DJ. En Sneller. Prachtig liedje, laat het licht aan. Hoor je zo meteen. Nieuwe muziek van Samuel Welten en Russo. Boom.

0: 21.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music Nieuws. 1 uur.
3: Goeienacht. Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Schrikbarend, zegt de staatssecretaris voor emancipatie. Volgens haar zijn er sterker krachten vanuit conservatieve hoek, zoals de manosfeer, die geweld tegen vrouwen normaal maken. Ze laat de verspreiding daarvan onderzoeken. Telefoons, laptops en tablets zijn niet meer welkom in de collegezaal bij een sociale studie aan de Universiteit van Amsterdam, dat meldt de NOS. De opleiding wil zo de concentratie verbeteren. Volgens een docent doen studenten door de apparatuur vooral andere dingen dan luisteren. Aantekeningen moeten vanaf nu op papier. De brandweer in Heerenveen heeft last gehad van mensen die naar de brand kwamen kijken. Dat zeggen ze tegen de lokale omroep. Gisteravond brak een grote brand uit in een loods waar frituurvet lag opgeslagen. En daar kwamen veel mensen op af. Daardoor heeft de brandweer vertraging opgelopen. Inmiddels is het vuur onder controle. De Israëlische premier Netanyahu was zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Namelijk de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Dat was de dag dat Hamas op grote schaal Israël binnenviel. Vannacht zijn nog enkele buien mogelijk aan de kust, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperaturen liggen rond 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.